Goedenacht. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 's Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het eerste concert van rapper J in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het CD tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door een storing in de stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachten zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd en dat is gelijk een zware tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Deze week shop je veel dekbedden met prins al vanaf €29 op celesta.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel... en score nu je nieuwe bank.
22: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu!

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys. K3. 3T. Toybox. Mental Tio. Samuel Welte. En Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Nu bij Dirk, allemaal hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
4: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering. Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
13: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: Goedemorgen. Het concert van omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden twee mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa-run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, vanuit het westen wordt het droog en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. De verbindingsweg is afgesloten op de A9 Amstelveen richting Diemen. Daardoor heb je 3 minuten vertraging tussen Amstelveen-Oost en het AMC-ziekenhuis. 2 flitsers zijn er gezien, eentje op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij hectometerpaal 97.8. En er wordt gecontroleerd op de A9 welke richting. De A9 Haarlem richting Alkmaar bij 59.1.
2: Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
1: 4 dagen, 10 uur en 57 minuten.

niet de foute hits inlevert op qmusic.nl of via de Q-app. En dat doe je dan allemaal voor de foute 1500. En er is zoveel leuks om uit te kiezen. Stem je bijvoorbeeld op de Benga Boys, of ga je voor Britney Spears, Elton John, of ga je net zoals Martin, Ineke en Debbie voor Meatloaf?

zou goed kunnen dat ik de eerste stem ben die je hoort deze ochtend. Misschien is je wekker net gegaan. Nou, dan vind ik het echt een eer om als eerste tegen je te mogen zeggen: goedemorgen. Welkom op je zondag. Misschien ben je vandaag net zo easy als je Sunday morning. Heb je het koffiezetapparaat al aan de pruttel?

onderdeel zijn van die zondagochtend radioshow die je nu hoort. Door even een gezellig appje te sturen via de Q-app. Misschien wil je heel Nederland een goede zondag wensen. Of misschien wil je gewoon even wat kwijt aan heel Q-music luisteren in Nederland. Zie maar even. Audioberichten kun je ook sturen, dat is helemaal leuk. Nou, goedemorgen. Het is 12 minuten over 7 en jij bent...

0: binnen van Bas bijvoorbeeld.
1: Goedemorgen Jorien en goedemorgen alle luisteraars. Maak er een hele mooie dag van. Groetjes.
0: Nou, jij ook een mooie dag, Bas. En ik zie in de Q-app dat er echt opvallend veel mensen heel sportief en actief bezig zijn deze vroege ochtend, op de zondag nog wel. Sarel bijvoorbeeld, die appt: ik heb om 10 uur de start van mijn kwart triathlon in Groningen. Mega veel zin in. Doe je een dansje voor me dat de zon gaat schijnen? Ah, dat dansje laat ik even achterwege, maar ik doe mijn fingers crossed. Ja, is dat ook goed? En heel veel succes, Sarel. Gabriella die is ook onderweg naar een gezellige hardloopdate met een loopmaatje met Lage Vuurse. Natasha daarentegen die is de paarden aan het voeren en ze lekker op de weide aan het zetten. Er komt Mark nog binnen.
1: Goedemorgen, Jorien.
0: Oh, die had ik net al, dus Bas. Mark.
2: Een hele goede morgen. Onderweg naar Oorschot om 35 kilometer te gaan wandelen.
0: Nou.
2: Oh, voor de training voor de Vierdaagse. Hey, iedereen een hele goede zondag.
0: Mensen, wat bezielt je allemaal op de zondagochtend? Ja, ik ben blij om te lezen dat er ook mensen aan het luieren zijn. Dat is Grace. Die appt: goedemorgen Jorien. Wij liggen al 2 uur lang lekker aan het zwembad. Heerlijk om nu eindelijk een DJ op de radio te horen. Fijne show gewenst vanuit Thailand.

echt een nieuwe ronde. Ik vind dat altijd heel leuk om te doen. Mezelf een beetje muzikaal uitdagen. Want het idee is dat ik zo meteen een liedje op de radio wil draaien dat helemaal past bij wat jij aan het doen bent. Dus jij kan mij in de Q-Music app zoveel mogelijk laten weten over jouw zondagochtend. Wat je nu aan het doen bent of wat je nog gaat doen. Hoe je je voelt, hoe je bent wakker geworden. Wat zie je om je heen? Dat soort dingen. En dan ga ik dus bedenken wat ik daarbij zou kunnen draaien. Dus ik zal je een voorbeeld geven. Misschien heb je vandaag de eerste verjaardag van je kleine nichtje. Heel bijzonder, heel liefdevol. Nou, dan zou deze bij passen.

0: terug in de tijd van Yves Berendsen kunnen zijn. Of deze van Maal Smith. So, hi, nice to meet you too. Like, maybe we could go. Yes, get up off our feet. Nice to meet you. Nou, wat je ook gaat doen vandaag, laat het me weten via de Q-Music app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi, shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
11: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
23: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
22: Dus?
23: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
22: Ah, met superkorting.
23: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Prijsvrij vakanties.
24: Echte Gooise Moeders is terug.
25: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
26: We gaan naar Portugal.
25: Ja.
26: In een camper.
25: Nee.
27: Onwijs leuk.
26: Zij.
27: Oh,
26: zal het met ons nooit worden.
24: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders.
0: bij Videoland.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
29: Goedemorgen. De dag begint grijs vandaag. Op veel plaatsen kans op een bui. Vanmiddag klaart het op en komt er meer ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 20 graden vandaag. Q-Music verkeersinformatie door Flitsmeister. Er staan geen files in Nederland. Wel zijn er een paar flitsers gezien. Eentje op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij hectometerbal 97.8. Er wordt gecontroleerd op de A8 Beverwijk richting Amsterdam bij 3.3. Op de A9 van Haarlem naar Alkmaar bij 59.1. En de laatste controle is gezien op de A16 Dordrecht richting Breda bij 9.

0: en Love and Hold.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik vind het altijd heel leuk om te doen. Iedere weekendochtend geef ik mezelf een uitdaging om een liedje uit te kiezen bij wat jij mij vertelt over hoe je zondag eruit ziet. Ella aan de telefoon deze morgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ella, jij gaat eigenlijk als het ware een marathon lopen en fietsen vandaag, hè?
2: Ja, ja, soort van wel. Samen met mijn vader doen we happen en trappen.
0: Ja, en dit vond ik leuk, want ik zag jouw berichtje binnenkomen. Ik ga happen en trappen. Toen dacht ik, oh, wat is dat? Ik ben dat even gaan googlen. En toen kwam ik er dus achter dat dit een hardloopwedstrijd is. Waarbij je dus om de 5 kilometer ergens gaat eten.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, ja,
0: dit zou voor mij echt de enige reden zijn om mee te doen aan een marathon.
2: Dat snap ik wel. Het is ook even een keer Loki en om het leuk te maken en gezellig met mijn vader ook. Ja.
0: Wat leuk zeg. Maar ja, we zeiden net al een beetje, het is een soort van een marathon. Want het is niet helemaal dat je echt die 42 kilometer loopt. Maar je gaat het afwisselen met fietsen, toch? Hoe zit dat precies?
2: Ja, ja. We zijn van plan om de 5,5 kilometer te wisselen. Zodat we uiteindelijk allebei een halve marathon lopen. En dan tussendoor moedigen we elkaar aan op de fiets.
0: Ja, oké. Maar goed, dat fietsen is natuurlijk ook niet niks. Het is niet dat je dan zit te relaxen.
2: Ja, nou ja, het is niet, je hoeft niet hard te fietsen, hè. Ik bedoel, je loopt wel naast iemand die hard loopt.
0: Oh ja, dus, Dat
2: maakt het wel, relaxed.
0: Ja, en maar dat is niet een elektrische fiets, toch?
2: Nee, dat
0: weer niet.
2: Nee, je moet wel zelf werken.
0: Ja, precies, oké. Okay. En dan om de 5 kilometer ga je dus stoppen om ergens te eten. Heb je zelf al een idee wat je dan precies krijgt op de route?
2: Ik denk iets van bitterballen, wraps, zoiets. Maar ik weet het zelf ook nog niet zo heel goed. Mijn vader heeft het al wel een keer eerder gedaan. Voor mij is het de eerste keer.
0: Nou, leuk zeg. Ja, ik zat even op de site te kijken van de hap- en traprun, want zo heet het, hè?
2: Van de Danilo Foundation.
0: Oh, dan zit ik op een heel andere site te kijken, joh. Ja. Nou, oké.
2: Okay. Nee, maar dat maakt niet uit. Het is een redelijk kleine organisatie voor een jonge Danilo die meervoudig gehandicapt is. En die proberen ze zijn stand te verbeteren. Of in ieder geval zo te houden door middel van beweging. En dus ook geld in te zamelen door dit soort evenementen.
0: Nou, dat is toch voor een goed doel ook. Wat te gek.
2: Ja, ja.
0: Leuk hoor. Nou Ella, ik zat even te denken wat ik zou kunnen draaien voor jullie. En ik kwam uit op een liedje waar ik zelf altijd heel vrolijk van word. En ja, dit liedje heet Cheerleader. Dus ik dacht, dan ben ik als het ware een beetje jullie cheerleader op de radio om jullie aan te moedigen vandaag.
2: Ja, dit is een van onze favoriete nummers.
0: Dat weet je niet. Nou, dat is echt heel toevallig. Veel plezier vandaag samen.
2: Ja, dank je.

toevallig, hè, dat zij zei dat dit een van haar favoriete liedjes was. Dat wist ik echt niet. Dit was de soundtrack van het weekend van Ella, die ik voor haar uitkoos. Cheerleader van Omi. Omdat ja, ik een beetje haar cheerleader wilde zijn. Ella gaat vandaag samen met haar vader happen en trappen voor het goede doel. 42 kilometer hardlopen en fietsen en onderweg lekker eten. Ah, dat is toch heerlijk. Je luistert naar Q Music. Met zometeen Mr. Props and Waves. En dit is Bruno Mars. Risk it all.

Mr. Props. De Audi Waves die zijn nog vrij fris momenteel. Ik heb het er voor je uitgezocht. De watertemperatuur langs de Nederlandse stranden is momenteel ongeveer 17 graden max. Dus als je in de zee wil gaan zwemmen, dan kan je beter gaan zwemmen bij de man die je nu gaat horen op Q Music. Damiano David is geboren in Rome. En vanuit Rome ben je in 3 kwartier op het dichtstbijzijnde strand. Dat is het strand van Ostia. En daar is de watertemperatuur vandaag 23 graden. Dan dobber je toch net even wat lekkerder in die waves. En de zon schijnt daar ook nog vandaag, de hele dag in Ostia. Een heerlijke 25 graden is het. Nou, als je dan geluk hebt, zie je Damiano David nog als hunk op een handdoekje erbij liggen. Zou ook niet vervelend zijn. Je hoort er nu op Q, The First.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2,100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
19: Goedemorgen. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een stijger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de stijger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. En dan het weer van Weer Online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld in Nederland. Wel een paar flitsers. 1 op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij 97.8. Daar wordt gecontroleerd op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij hectometerpaal 59.1. En op de A16 Dordrecht richting Breda 59.2.
23: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
1: 4 dagen, 9 uur en 59 minuten.
23: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
1: Ja, en doe dat dan alsjeblieft ook. Maak je lijstje met je favoriete foute liedjes, want dat is zo leuk. En te fout bestaat niet, hè? Dus je kan het zo gek niet bedenken of je kan eruit kiezen voor de Foute 1500. The Village People, Django Wagner, The Lawine Boys, Scooter, Carlo en Irene, Tina Turner, Jamaina. Het kan alle kanten opgaan. En deze man kan natuurlijk ook niet in de lijst ontbreken. Dat weten we nu al.

zien dat hij een handgeschreven bedankje heeft geschreven in het Parool. Hij heeft een advertentie gekocht op de achterpagina van het Parool. En daar heeft hij opgeschreven: Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. En dan heeft hij er ook nog bij geschreven: dank je en ik hou van jou. Het is handgeschreven dus. En ik hoorde dus dat er nu al mensen zijn die Parool op Marktplaats verkopen. Voor echt heel veel geld. Want ja, dat is het handschrift van Harry Styles. Nou, bijzonder. Goedemorgen, het is 7 juni. Het is 8:08. Je luistert naar de ochtendshow van het weekend. Mijn naam is Jorien. En ik weet niet of je daar ervaring mee hebt. Maar als je kinderen hebt, dan kan je erover meepraten. Dat mensen altijd tegen je zeggen: wacht maar tot. Als je net bent bevallen, dan zeggen ze: ja, vind je het nu zwaar? Nou, wacht maar tot ze wat ouder zijn. Wacht maar tot je een peuter hebt. En dan heb je een peuter en heb je je handen er vol aan. En dan zeggen ze: ja, wacht maar tot ze 8 zijn. Wacht maar tot de puberteit. Nou, dat gaat constant zo door. Je wordt eigenlijk de hele tijd bang gemaakt als ouder. En een van de dingen waar ik de afgelopen 3,5 jaar door heel veel vriendinnen voor ben bang gemaakt, is een fase die afgelopen woensdag voor ons is begonnen. Zwemles. Ik heb echt van zoveel mensen op verjaardagen te horen gekregen dat het echt vreselijk is, zwemles. Wacht maar tot ze naar zwemles gaat. Dan zit je iedere week met van die stomme hoesjes over je schoenen in die hitte te wachten tot het klaar is. Nou, mijn dochter die mocht afgelopen woensdag dus starten met zwemles voor peuters. Ze is 3,5, dus het gaat er nog niet voor het A-diploma. Maar ze leert dan spelenderwijs eigenlijk hoe ze zichzelf moet redden in het water als ze erin valt. Survival zwemmen heet het. Dus ja, ik ging afgelopen woensdag met een gevoel van trots en opwinding, maar toch ook wel een vleugje gevoel van: ja, dit wordt waarschijnlijk heel vervelend. Ging ik afgelopen woensdag naar het zwembad. En ik kan je vertellen, het was hartstikke leuk. Ja, mijn dochter had meteen een zwemvriendin gemaakt. En ik had het heel gezellig met die moeder van het meisje op de tribune van het zwembad. Na afloop hebben we een ijsje gegeten met z'n vieren. Dus ja, het was gewoon hartstikke leuk. Dus laat ik dan het tegengeluid zijn van al die klagende ouders bij deze. Wacht maar tot je kind naar zwemles moet. Dat is hartstikke leuk.

Goedemorgen. Hou vol. Het is misschien niet helemaal wat je nu wil horen als je een nacht heel slecht of heel kort hebt geslapen. Maar ik las toevallig deze week dat er onderzoek is gedaan naar hoe lang je moet herstellen van één slechte nacht. Dus je denkt toch vaak, nou ja, gewoon komende nacht even wat langer slapen, dan ben ik wel weer bovenop. Maar dat schijnt iets complexer te liggen. Want volgens nieuw onderzoek heeft je lijf 3 nachten nodig om te herstellen van 1 korte nacht. Dus vanavond, maandagavond en dinsdagavond op tijd naar bed als je nu een kort nachtje hebt gehad. Dan lekker vooruit.

0: Q-Music. Mocht je nog niet weten, wij zitten bij Q momenteel middenin.
1: De Foute 1500 stemtiendaagse.
0: Dat betekent dat je momenteel kunt stemmen op je favoriete foute liedjes. Je hebt daar nog een paar dagen de tijd voor. En al die stemlijsten die vormen uiteindelijk de Foute 1500 van 2026... die je vanaf vrijdag hoort op Q-Music. En ik zat even niet op te letten, maar er staat hier in de studio een grote teller... die bijhoudt hoeveel stemlijsten er zijn binnengekomen voor de Foute 1500. En dat is heel belangrijk om te weten, want bij elke 1500 nieuwe lijstjes... dan lasten we gewoon een extra fout uur in. Dus dan gaat het hele draaiboek uit het raam en dan gaan we gewoon alleen maar foute muziek draaien. En ik zie dus net dat we al op 1449 zitten, dus... Ja, als we even doorpakken, dan kan ik misschien nog voor 9 uur zo'n extra fout uur inlassen. Ik zou dat heel leuk vinden, dus doe even je best. En maak nog even je stemlijst via qmusic.nl of de Q-app. Want dan klimmen we misschien samen naar die 1500. Kijk, dat is mooi. Hij verspringt gewoon as we speak. 1450 inmiddels. Nou, het foute uur kan niet meer ver weg zijn. Doe je best, ga naar qmusic.nl of naar de Q-app. En laat je stemlijstje achter voor de Foute 1500. Nou, mocht het na 8:30 nog niet zo ver zijn, dan hoor je zo meteen Teddy Swims. Maar ja, het kan ook allemaal anders zijn.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl. Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
5: Echt serieus?
10: Oh,
5: wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
17: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
18: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
0: Goedemorgen. Deze dag begint grijs. Op veel plaatsen heb je kans op een bui. Maar vanmiddag klaart het op en komt er meer ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 20 graden vandaag. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Zonder files en met slechts 1 flitser gespot. Op de A1 staat die. Van Deventer naar Apeldoorn kom je hem tegen bij 97.8.

Gewoon Teddy Swims op de radio met Mr. Know-it-all. Maar maak even je lijstje voor de Foute 1500 op qmusic.nl of pak de Q-app erbij, want als we op 1500 nieuwe stemlijsten zitten, en we zijn er bijna, dan gooien we alles om voor een extra fout uur. En daar heb ik heel veel zin in. Hopelijk jij ook.

0: Dit vind ik heel erg leuk. Zojuist is het gebeurd tijdens Wake Me Up van Avicii en Alo Black. 1500 nieuwe stemlijstjes.
1: Het foute uur. Lekker knallen.
0: Stemlijstjes zijn er binnengekomen via qmusic.nl en via de Q-app. Inmiddels staat de teller weer op 1500 nieuwe lijstjes. Dus we gaan een uur lang alleen maar foute muziek draaien op Q-music. Een extra fout uur als opwarmer voor de lijst eigenlijk. En ook als bedankje voordat je gestemd hebt. Dus dank je wel. We gaan door tot, het is nu 8:38. Dus tot 9:38 alleen maar fout op Q-music. Zometeen bijvoorbeeld Weedus met Teenage Dirtbag. En nu, deze vind ik heel erg leuk. Ga ik heel hard meezingen. Frans-Duits.
1: Het giet

ingelaste foute uur. Teenage Dirtbag. En daarvoor Frans Duits van Frans Duits. Nou ja, daarover gesproken, over Frans en Duits. Ik ben eens even gaan kijken hoe het nou eigenlijk zit in de lijst van vorig jaar. Met Frans, nou, valt het wel mee. Wel wat hoor. Voyage, voyage, alors en danse, Ella, Ella stonden toen in de lijst. Maar Duits, nou, zo hé. Duitse liedjes stonden daar vorig jaar volop in de foute 1500. Ik noem een Helene Fischer, Atemloos durch die Nacht, hoog genoteerd. Dan had je nog Doel van Peter Maffay. Matthias Reim stond erin. Verdammt, ich lieb dich. 99 Luftballons natuurlijk van Nena. Ik hoop trouwens dat mijn oude Duits docent meeluistert. Mevrouw Ritterveld. Die was denk ik heel trots op mij geweest als ze mij had gehoord nu. Schnappi stond in de lijst. Dat kleine krokodil. Die had natuurlijk nog Nine Man van Lizekraft 3D. Nou ja, allemaal nog opties voor je stemlijstje als je nog moet invullen. En vorig jaar belandde deze van Duitse bodem op 193 in de foute 1500. Natuurlijk, die ene die ik nog niet heb genoemd, maar die absoluut niet kan ontbreken als je het hebt over Duitse klappers. Dit is een

0: Dit extra foute uur waar we nu in zitten heeft alles te maken met de Foute 1500 die komende vrijdag begint. En jij kan daarop stemmen. En elke keer als er 1500 nieuwe stemlijstjes zijn binnengekomen, dan gaan we dus alles overboord gooien. En dan gaan we alleen maar foute muziek draaien. Dus ik weet niet of je het al had gehoord, Vincent, maar het draaiboek kan in de prullenbak.
1: Ja, alles weer voor niks zitten voorbereiden. Ja. Maar leuk, we gaan dus gewoon lekker door met een extra foute uur zometeen. Tot zeker over 9:30 nog even.
0: Ja. Wat staat er bij jou op het menu?
1: Bij mij hoor je zometeen Milk Ink, Walk on Water. Leuk.
0: Oké.
1: En wat dacht je van Guns N' Roses?
0: Nou, we gaan alle kanten op bij jou, hoor ik al.
1: En nog even schaamteloos meezingen met Robert van Hemer.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Open nu gratis ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
12: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
21: Goedemorgen. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelderdoom zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
20: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal snelheidscontroles. De eerste op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Deventer. Hectometerpaal 97,8. A13 richting Rotterdam bij Delft 11,5. En de A16 richting Dordrecht bij Zwijndrecht. Even opletten 31,0.
22: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500. Daarom nu een extra foute uur.
23: Yes. Foute uur! Vincent Pronk.
20: Hey, leuk, een extra foute uur. Nog zeker een half uur te gaan. Zometeen hoor je Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. En dit is Milking.
24: Q Music is proud.

0: lekker Guns N' Roses, 6 minuten lang. Sweet Child of Mine. In een extra foute uur. Goedemorgen, zondagochtend. Ja, lekker zeg, we hebben weer 1500 nieuwe stemlijstjes aangetikt. En daardoor hoor je een extra foute uur op Q-Music. De lijst, de foute 1500, die begint natuurlijk vrijdagavond. Dan hoor je de leukste radiofeestweek van het jaar. Maar om alvast in de stemming te komen en ook gelijk goede inspiratie, mocht je nog moeten stemmen, ik zou zeggen, laat je lekker inspireren en pen even mee. Je kan nog stemmen via Q-Music.nl of via de app van Q. Heel even terug naar de foute party van vorig jaar. Ik ben toen heel even de kleedkamer ingelopen van een van de artiesten daar. Het was Robert van Hemert, die trad op in de Brabanthallen bij de foute party. En ik had een leeg schilderijtje meegenomen, want ik dacht, hey Robert, jij zingt over de Mona Lisa, maar kan je hem eigenlijk ook wel schilderen? Nou, dat ging niet hoor.
1: Jeetje, wat lelijk. Kijk eens even.
0: Zo naar het Rijksmuseum dit.
1: Ik heb wel mijn best even gedaan, hè jongens. Wat vind je ervan, maat?
2: Oh, dit is
1: gaaf. Ja!
0: Eerlijk is eerlijk, het zag er wel een beetje uit alsof een kind van 3 was losgegaan. Maar hij kan in ieder geval wel goed zingen. Kijk, schilderen is iets minder, maar zingen over de Mona Lisa kan hij wel. Robert van Hemert.

0: Close to You bij Q Music. In een extra foute uur.
1: We moeten even Marinda gaan bellen.
2: Hoi, ik ben Marinda.
1: Marinda, heb je hem gehoord, je ringtoon?
2: Zeker.
1: Wat is jouw ringtoon?
2: Because the Night van Jan Ween.
1: Ja, dat vind ik grappig. Kijk, dit is mijn ringtoon. Heel saai. En bij jou ging net dit af.
2: Zeker.
1: En wat leuk, je hebt erop gestemd voor de foute 1500, begreep ik. Was het moeilijk om je stemlijstje samen te stellen?
2: Een beetje. De eerste paar weet ik eigenlijk altijd wel. Maar daarna wordt het steeds moeilijker.
1: Ja, maar ik snap dat er natuurlijk één liedje sowieso in de lijst moet van jou. En dat is natuurlijk je ringtoon.
2: Ja, en op nummer 1.
1: Het is jouw nummer 1 en die ga ik gelijk even draaien, want we zitten in een extra foute uur. Dus ik zou zeggen, het voelt even alsof je telefoon afgaat, maar hij is echt op de radio.
2: Nou, super.
1: Geniet ervan. Jan Ween bij Q Music in een extra foute uur. Because the night. Doei, doei.
2: Doei, doeg.

0: Milli Vanilli bij Q in een extra foute uur. Girl, I'm gonna miss you. Zometeen gaat de Joris weer een liedje spelen op zijn draaiorgel. Ben benieuwd of jij kan raden welke het is. En het foute uur gaat nog even verder. We hebben zeker nog een kwartiertje te gaan. Lisanne zegt ook, wat lekker wakker worden met het foute uur zometeen. Nou, wat dacht je van deze zo? Cardi B Jepsen. Call me maybe, komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
9: Boost yourself.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Echte Gooise Moeders is terug.
14: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
15: We gaan naar Portugal.
16: Ja.
15: In een camper.
16: Nee.
17: Onwijs leuk.
15: Zij. Ah!
18: Zal het met ons nooit worden.
19: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
21: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie. Fomar, voordeelmarkt.
20: Fomar, voordeelmarkt. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, Plus.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
18: Vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
25: 9:30, goedemorgen. Op de meeste plaatsen is het droog. Wel kans op een bui. Vanmiddag ook wat zon. Het is maximaal 20 graden. Morgen iets warmer, maar wel buien. Verkeer door Flitsmeister. Er is één vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en de grens, 8 minuutjes. En één flitser gespot op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Deventer, 97.8.
26: Vincent Pronk.
25: Q-Music. Door met een extra foute uur. Dit is Carly Rae Jepsen.
27: Nou, kom maar op dan, Vincent. Ga ze erop met die hits. Let's go.

0: Q-Music, Dr. Alban hoorde je en Sing Halleluja. Tot zover het extra foute uur. Maar mochten er weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnenkomen, doen we het gewoon nog een keer. Hey Joris.
1: Goedemorgen.
2: Joris. Daar is Joris.
0: De man met 8 draaiorgels. Mag ik de handen even op elkaar voor? Uit het hoge noorden. Joris ten Haven.
1: Goedemorgen.
0: Joris, goedemorgen. Waar ben je allemaal te vinden met je draaiorgel deze dagen?
1: Inderdaad in het hoge noorden. Met name in Groningen. En een beetje de dorpjes eromheen. Delfzijl en Haren komende week weer. Ja.
0: Dus, ik heb een serieuze vraag voor je. Ja, jij kan volgens mij echt elk liedje spelen op je draaiorgel, toch?
1: Nou, bijna elk liedje wel, ja.
0: Ik vraag me dus af, jouw liedje staat op een soort kartonnen boek, hè? Dat met allemaal gaten erin, begrijp ik. En als die gaten dan precies op de goede plek zitten, dan hoor je een liedje. Klopt dat, helemaal. Wat ik zeg?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Maar
1: hoe
0: kom jij dan aan die boeken? Kan je die ergens kopen of maak je dat zelf?
1: Nou, ik maak zelf die arrangementen vaak in de computer. En al die gaatjes, dat is dan een digitaal patroon, zeg maar. Een soort e-book eigenlijk, als het ware.
0: Ja.
1: En als dan een liedje langer inblijft, want ik heb ook 2 draaiorgels, die kunnen dat digitale bestandje al aflezen. Dus dan heb je geen orgelboek meer nodig voor de aansturing. Maar dan, als het een goed liedje is, zeg maar, dan stuur ik dat op naar Wiegen. Daar zit een bedrijf, die maken helemaal die kartonnen zigzagboeken, zeg maar. En die drukken daar dan weer al die gaten in.
0: Zo, wat een monsterproductie is dat eigenlijk, joh. Je denkt als je langs een orgel loopt, dat gaat even vanzelf allemaal. Maar er zit een heel werk achter.
1: Nou ja, het grappige is, er zit gewoon een hele wereld achter bij ons, waar gewoon niemand eigenlijk weet van heeft.
0: Nee,
1: heel
0: veel.
1: En dat is best wel leuk hoor.
0: Ja. Je hebt een hele collectie met liedjes. Je gaat er nu ook eentje spelen op je orgel.
1: Zeker.
0: Heb je alvast een kleine hint? Welke hoek moeten we denken?
1: Ja, we gaan nog even door met Fout Uur, hè. Dus leuk. Een lekker fout liedje.
0: Oké, een fout liedje. Mocht je weten wat Joris hier op zijn draaiorgel speelt, stuur het meteen in de app van Q-Music. Dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Ben je er klaar voor, Joris?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Take it away!

Vind je het nog heel vaag? Oh ja. Ja, vanaf hier is die goed te doen. Joris, bedankt! Hoi, hoi! Mocht je weten wat Joris speelde op zijn orgel, stuur het even in de app van Q Music. Ik ben op zoek naar de titel en artiest. Dit is Bibi Rexha bij Q.

0: Lefty bij Q Music. Nieuwe muziek, je hoorde Boston.
1: Joris.
2: Daar is Joris.
0: En daarvoor speelde Joris weer, zoals elke zondag, een liedje op zijn eigen draaiorgel. Kon je een beetje herkennen wat hij daar speelde? Er komen veel appjes binnen. Even kijken. Floren, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Een happy weekend.
3: Zeker, dank je.
0: Hoe gaat jouw zondag eruit zien?
3: Nou, we gaan zo met de neefjes t-shirts bedrukken.
0: Oh, t-shirts bedrukken.
3: Ja.
0: Wat een leuke, leuke zondagactiviteit. En wat ga je dan allemaal doen op zo'n t-shirt? Dat komt erop te staan.
3: Nou, het neefje wil heel graag zijn eigen naam erop. en verder hebben we al eerder een keer stempels gemaakt die we er ook op kunnen bedrukken. Zoals een kampvuurtje of bladeren of een luchtballon.
0: Leuk. Hey, maar ik zie hier een markt in. Dat kan je ook gewoon gaan verkopen dan.
3: Ja, dat kan wel.
0: Een echte floren. Ja, waarom ook niet?
3: Ja.
0: Misschien kan je op de markt gaan staan naast Joris. Met z'n draaiorgel. Nee. Joris zet een liedje spelen op zijn orgel. Ja, vertel Floren, wat was dit?
3: Dit was Living on a Prayer van Bon Jovi.
0: Ja, goed te herkennen. En dat is natuurlijk helemaal goed. Je wint het Q-prijzenpakket.
3: Nou, superleuk. Dankjewel.
0: Naar welke plaats kan ik hem opsturen?
3: Nieuwegein.
0: Nieuwegein, gaan we doen. En dan zie ik je binnenkort wel op de markt op Nieuwegein met je shirtjes staan, hè?
3: Ja.

0: Terwijl een appje binnenkomt van Jamie. Die zegt, ik ben net begonnen aan het stemmen voor de Foute 1500. Maar het is niet te doen. Ik kan niet kiezen. Jamie, je kan gelukkig tot wel 40 liedjes kiezen voor de Foute 1500. En als ik je een tipje mag geven, deze draai ik zo meteen. Hoe fout wil je het hebben? Peter en Drake was op je lijst. Mysterious Girl hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts

0: jaar. En er is altijd een Veldzienkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzienkadvies.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
19: Tien uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
20: Goedemorgen. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen... voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent Snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar één of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk twee mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
19: Q-verkeer door Flitsmeister is één vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 20 minuten. En op je snelheid wordt gecontroleerd op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Deventer, hectometerpaal 97,8.
21: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
19: 4 dagen, 7 uur en 56 minuten.
21: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
19: Vanaf vrijdag komt er confetti uit je radio. Dan beginnen we aan de leukste feestweek van het jaar, de Foute 1500. Ja, je kan nu nog stemmen op jouw favorieten uit het Foute Uur. Ik heb even het lijstje van Melissa Dekker erbij gepakt. Ze heeft echt net gestemd. Ik zie daarop staan de Benga Boys met Boom Boom Boom. Happy Hardcore staat erin. Stars van Charlie Lonois en Mental Tio. En ja, hoe fout wil je het hebben? Ze stemde ook op Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Acesta e Jack Stavon Job. Lekker blijft dit. Turn the lights off. Back to music.
1: Goedemorgen.
0: Zondag 7 juni. Hey, wat is de laatste film die je hebt gezien in de bioscoop? Bij mij is het al een tijdje terug dat ik naar de bios ben gegaan. Ik ga niet heel vaak. Maar er zijn wel een paar films waar ik dan echt een uitzondering voor maak, waarvan ik denk, die moet ik in de bioscoop zien. En dit is er wel weer één die er aankomt. Het is nog officieel 10 dagen. Dan komt die uit, de nieuwe Toy Story film. Dat is leuk. Toy Story 5, die draait vanaf 17 juni in de bioscoop. Met natuurlijk Andy en zijn speelgoed dat tot leven komt. Cowboy Woody, Buzz Lightyear. En de soundtrack die is nu al uitgebracht. Het is de soundtrack voor de 5e Toy Story film. Die is dus gemaakt door Taylor Swift. En ik dacht, hey, dat kan geen toeval zijn. Taylor Swift voor Toy Story. Alleen al vanwege de afkorting van haar naam. TS, Taylor Swift, Toy Story. Nou, eigenlijk is het zonde dat ze niet eerder de soundtrack heeft gemaakt van die film. Had ook prima gekund, moet je horen. Taylor Swift had echt zo de soundtrack kunnen maken van de allereerste Toy Story film.

0: past toch perfect? De soundtrack voor de Toy Story 5 klinkt ook lekker. Hier is die.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You.

0: I'm good. Hey, zou het dan vandaag eindelijk weer een keer gaan gebeuren? Gaat Max Verstappen eindelijk weer een race winnen? Het lijkt er wat beter te gaan nu, eindelijk in het seizoen. Gisteren de kwalificatie natuurlijk. En vanmiddag is de race in Monaco. Geweldig stratencircuit. Max die begint als tweede. Nou ja, dan is het alleen een kwestie van Antonelli inhalen. En dan heeft hij hem te pakken. Is natuurlijk wel lastig bij Monaco. Maar ja, het zou kunnen vanmiddag. Om 3 uur begint de race. En wel grappig, Armin van Buuren, die is ook druk met de Formule 1, zag ik. Ja, hij heeft een beetje iets raars geplaatst op zijn Instagram. Ik zit te denken, wat is dit nou precies? Want Armin is helemaal gefascineerd door het keiharde geluid van een Formule 1-auto. Luister, dit plaatst hij net.
1: And I swear I heard something.
2: Can you hear it?
1: Let's go closer. What do you hear?
3: Sting, sting, sting.
1: All the engines say sting. I can't unhear it.
0: Hij hoort sting in een Formule 1-wagen. Ja, ik denk dus dat plaatst Armin niet zomaar, toch? Waarom hint hij naar sting? Gaat hij iets doen met de Formule 1? Gaat hij iets doen met sting? Misschien komt er wel een speciale track voor de laatste Formule 1-race op Zandvoort. Vrij mysterieus, maar uiteraard, hier komt nog een vervolg op, denk ik zo. Hey, voor nu even gas erop. Armin van Buuren, Dream a Little Dream.

0: Armin van Buren. Dream a little dream bij Q-Music. We hebben even zitten oefenen alvast hier in de studio voor Vincent's telspel zometeen. Je gaat een liedje horen uit de Foute 1500, waarin één woord echt heel vaak wordt gezongen. Ik denk dat het wel te doen is zometeen. Hoe vaak en welk woord het is, dat hoor je zo. Maar ik zou zeggen, pen en papier is geen slecht idee om even mee te tellen zo. Ook Rosé en Bruno Mars komen eraan.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Voordat ik hier manager

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
7: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel... en score nu je nieuwe bank.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
17: The Big One.
16: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys. K3. 3T. Toybox. Mental Tio. Samuel Welten. En Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Half elf, goedemorgen. Het is vandaag op de meeste plaatsen droog. Tussendoor ook kans op wat zon. Maximaal 20 graden. Morgen even warm, maar dan wel buien. Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland, 17 minuten. A15 richting Nijmegen tussen Gorkum en de brug over de Linge. Daar is een ongeluk gebeurd, zorgt voor 5 minuten. A37 richting het Duitse Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland, 7 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland doe je er 8 minuten langer over. Controles op de A1 richting Apeldoorn bij Deventer, 97,8. A6 richting Emmeloord, daar staan ze bij 282,4. A28 richting Hogeveen bij Veningen, 128,4. En de A28 richting Meppel, daar staan ze bij Rogat te controleren, 122,0.
19: Vincent Pronk.
17: We spelen zometeen het telspel naar Bruno Mars en Rosé.

Q-Music, Samieu, Dark Before the Dawn. Vincent hier, ik heb een spelletje meegenomen. Van de zondagavond kan je ook gewoon zondagochtend spelen. Eén ding is wel belangrijk, zorg dat je de tel niet...

je nu ook bent. In de auto. Misschien ben je gewoon aan het werk op zondagochtend. Of zit je gewoon lekker thuis met een warm bakje koffie. We gaan iets doen dat je overal kan meespelen. We spelen Vincent's Telspel. Je gaat een liedje horen uit de Foute 1500 van vorig jaar. Waarin één woord heel vaak voorbij komt. I have a blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Oh, wat zeker ze vaak blue in deze track. Maar je voelt hem aankomen. Hoe vaak dan? Tel goed mee, met je vingers, of nog makkelijker, turf even mee met pen en papier of op je telefoon en stuur je antwoord na dit liedje meteen in de app van Q-Music. 3 minuten lang, even full focus. Hoe vaak tel jij het woord blue? Iedereen klaar? Tel hem maar!

0: Q-Music, Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Daarvoor dat ene woord wat heel vaak voorbij kwam. I have a blue house with a blue window. Eiffel 65. Met Blue. Maar hoe vaak zongen ze nou Blue? Dit is Vincent's telspel. Moet wel lachen om een appje van Margriet. Margriet stuurt, hey Vincent, kan je dit spel niet vaker doen in de ochtend? Mijn kinderen zijn eindelijk even stil. Ja, schrappig. Ik zie heel veel foto's binnenkomen van kinderen die zitten mee te tellen in de auto, ook met pen en papier. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook hulp van je kind gehad, toch?
1: Ja, zeker. Nick en ik hebben samen geteld.
0: Nick, hoe oud is Nick?
2: Ik heet Mick.
0: Sorry, Mick. Mick, hoe oud ben je, jongen?
2: Nee, niet zo Mick. Ik heet Mick.
0: Mick.
1: Hoe oud ben je?
2: 7 jaar.
0: 7 jaar. Het is Nick, toch? Nick met een M.
1: Mick met een M.
0: Ja. Oh, Mick met een M. Is het nou Mick of Nick? Het is Mick met een M, hè, Mick?
1: Ja, Mick. Dikke
0: Mick. Dikke Mick, ja, oké. Okay. Mick, wat ben je lekker bezig. Applaus voor Mick alvast. Mick, je hebt ongelooflijk lekker zitten meetellen. Vond je dat moeilijk?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Heb je pen en papier gebruikt of heb je het allemaal uit je hoofd gedaan? Zo, wat goed. Oké, dan ben ik heel benieuwd. Mick, vertel ons, verlos ons. Hoe vaak heb jij het woord blue gehoord?
2: 30 keer.
0: Dat is helemaal goed!
1: Yay.
0: Mick, je wint het Q-prijzenpakket.
1: Oh, wat leuk!
0: Doei, Mick!
2: Doei!
0: Ah, Mick, 7 jaar leuk. Q-Music, Pink. Dit is Sober.

0: Bach bij Q. Miles Away. Hey, zometeen heb je weer de keuze uit de drie liedjes in de top 40 classic. Het zal er in ieder geval eentje worden uit het jaar 1984. Want toen werd dit spel gelanceerd. Rutger, heb jij al een idee?
1: Ja, zeker.
0: Jij nog wel.
1: Dit voel ik nog in mijn vingers.
0: Dat kan ik geloven, ja. Hey, Rutger, zometeen met het laatste nieuws. Wat zit erin?
1: Mexicanen hebben een bijzonder wereldrecord te pakken. Heeft met het WK te maken. Wat het is, hoor je zo.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Oranje fans op.

0: KPMG.tv als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Een extra, extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Kick it to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Goedemorgen, 11 uur. Dit is het Kim Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Rutger Radstaken.
19: Goedemorgen. De mannen die gisteravond werden aangehouden bij het concert van rapper J in Arnhem zijn weer vrij. Ze zijn afgelopen avond verhoord en het OM handelt de zaak binnenkort verder af. Hoewel er veel discussie aan het concert van J vooraf ging, is de avond zelf rustig verlopen en heeft de rapper zich ook niet gewaagd aan antisemitische uitspraken. Morgen is er nog een concert en ook dan zal er weer worden gedemonstreerd. Griekenland heeft een Palestijnse man gearresteerd die plannen zou hebben om een terroristische aanslag te plegen. De man van 37 werkte in een hotel op Kreta en zou banden hebben met Hamas. Hij zou het ook gemunt hebben op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag in Kreta aankomt. In zijn huis werden spullen gevonden om een bom te maken. Burenruzies worden steeds ingewikkelder en dat merken ze ook in Amsterdam, waar nu speciale bemiddelaars extra training krijgen.
20: Als bemiddelaars is het niet zo dat wij een oplossing aandragen of dat wij recht spreken. Wat wij doen is dat de buren er zelf uitkomen van wat voor hun de meest haalbare oplossing is.
19: Want conflicten gaan al lang niet meer over een schutting of overhangende takken. Inmiddels gaat 30% van de ruzies over psychische problemen, eenzaamheid of geldzorgen. Aan het eind van het jaar wordt bekeken of het project blijft doorgaan. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In een lange straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, dat wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie die ontstaan is tijdens het WK van 1986. Het weer van Weerplaza, het is grijs en in het noordoosten vallen er buien. In de loop van de middag wordt het droog, komt de zon ook regelmatig door en het wordt 20 graden.
18: Q-verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Oudwijk en Duitsland, 25 minuten. A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, 13 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Grenscontrole zorgt voor een kwartiertje vertraging. Let op je snelheid op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze te controleren bij Deventer, 97,8. A6 richting Emmeloord bij 282,4. A9 richting Alkmaar bij Heilo, 68,7. A28 richting Hogeveen bij Veningen wordt gecontroleerd, 128,4. En de A28 richting Meppel bij Rogat, 122,1.
21: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
18: 4 dagen, 5 uur en 55 minuten
21: om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
18: Vrijdag gaan we los. Van Snollebollekes tot Paul Elstak. Van de Backstreet Boys tot Meatloaf. Alles kan, alles mag. Laat even weten, wat wil je horen in de Foute 1500? Ik zie net het lijstje binnenkomen van Ruben uit Zevenhuizen. Dat is leuk. Ik ga ze nummer 1 even draaien. Lang niet gehoord deze. Gers Pardoel en Sef, Bagagedrager.
7: Q Music is proud to be Foute.
8: Goedemiddag erop bij mij.

0: De Bauza bij Q-Music. Magnetic. We gaan een kleine sprong maken terug in de tijd. Terug naar 1984. Top 40 Classic. Top 40 Classic gaan we doen. 7 juni 1984 was een bijzondere dag namelijk. Er werd een iconisch spelletje gelanceerd. Namelijk... Tetris. Zo. Hebben we allemaal wel een keer gespeeld, toch? Tetris. Op de Game Boy, misschien op de computer, op je telefoon. Nou, leuk simpel spelletje waarbij je natuurlijk die blokken op de juiste manier moet draaien die uit de lucht vallen. Waardoor je dan een volle horizontale lijn krijgt. Het is wel grappig, het record van Tetris dat staat op naam van een tiener uit Amerika. Hij wist als eerste persoon op de hele wereld Tetris uit te spelen, waardoor het opnieuw opstartte.
1: Oh my god! Oh my god! It's actually over.
0: ik had zelf gisteren nog het gevoel alsof ik in een potje Tetris was beland. Bij de appie stond mijn boodschappentas in te delen. Weet je, dan sta je bij de zelfscan. Probeer je alles minutieus op een goede plek in te delen. Die Big Shopper helemaal volgebouwd. Wat denk je? Ga pinnen. Controle. Alles er weer uit. Vreselijk. Dan de top 40 van 1984. Welke van deze drie wil je helemaal horen? Stem mee op je favoriet in de Q-app. Nummer 1 in de top 40 was Duran Duran. Je kan nu stemmen op The Reflex. Of ga je voor Elf of Wil? Big in Japan stond ook in de lijst. Maar wat dacht je van deze? Denise Williams is de derde optie. Let's hear it for the boy. Laat maar weten in de app van Q-Music welke moet ik zo meteen gaan draaien. Ga je voor Duran Duran, voor Alphaville of voor Denise Williams? Stemmen kan nu in de app van Q. De winnaar hoor je zo.

0: En de lijnen zijn gesloten. Ik heb de poll nu gestopt in de app van Q-Music. Dit is een close call, kan ik zeggen. Het ging echt nek aan nek tussen twee liedjes in de app van Q. De grote vraag is, wat wil je horen uit 1984? Ga je voor Duran Duran en The Reflex? Ga je voor Alphaville, Big in Japan? Of voor Denise Williams met Let's Hear It for the Boy?
1: Goedemorgen Q. Big in Japan natuurlijk. Heerlijk. Fijne zondag.
2: Natuurlijk ga ik voor Duran Duran. Posters op mijn kamer hangen, alles.
3: Wij willen graag Duran Duran.
4: Hallo, graag zou ik Duran Duran willen met The Reflex.
0: Even kijken, maar er komen ook vibes binnen voor Denise Williams. Want Roger zegt nog, ja natuurlijk Denise Williams, lang niet meer gedaan.

draait op de radio. Mandy wil dan weer Alphaville horen. Terwijl André weer zegt Big in Japan. Die gaat hij nog live zien in augustus in Duitsland. En Tim stuurt nog, ik wil ze alle drie horen. Ja, maar Tim, dat kan toch niet? We kunnen toch niet alle drie? We hebben wel één winnaar. En die is nu toch wel duidelijk met 2% gewonnen. Tenminste, 2% verschil heeft hij gewonnen. Het is 40% van de stemmen toch voor Duran Duran.

0: Music en Save My Love. Hey, doe jij al mee met een WK-pool? Het gaat natuurlijk bijna beginnen. En misschien dat collega's of vrienden je hebben uitgenodigd inmiddels om geld in te zetten voor een pool. Bij Q-Music hebben we hier dus collega's Joep en Jeremy. En die zijn een pool gestart. Superleuk, het kost €15 per persoon. En je kan meedoen. Nou ja, de pot kan uiteindelijk best wel flink worden als iedereen meedoet. Ik wil me dus zo meteen gaan inschrijven voor die WK-pool met alle collega's hier. Maar ik heb echt heel weinig verstand van voetbal. Dus ik ga dit gewoon verliezen zonder hulp. Dus wil je me helpen? Ik zit even te denken, op welk land zal ik inzetten als winnaar voor het WK 2026? Dat ik in ieder geval de wereldkampioen goed heb geraden. Wie denk je dat gaat winnen? Wie wordt wereldkampioen? Roep even in de Q-app. Wordt het Frankrijk, Spanje? Of durf je ook gewoon te zeggen, ja, Nederland gaat winnen? Laat maar even weten. Hopelijk kan je me helpen. Het land dat het vaakst binnenkomt nu in de F&Q Music ga ik zo meteen invullen in mijn WK-pool. En laat ik meteen ook even aan jou weten zo meteen welk land dat is. Want kan jij hem ook gaan invullen in je pool? Hey, win-win. Ook Shakira komt eraan. Zoo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: 10 tenders, alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Droog op de meeste plaatsen. Vanmiddag wel kans op ook wat zon. Gelukkig maximaal 20 graden. Morgen dan wel weer wat buien. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de grens. 20 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Een half uur vertraging. A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Een kwartier. En de A76 richting Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Grenscontrole zorgt voor 20 minuten. Flitser op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Deventer, hectometerpaal 97,8. A6 richting Emmeloord bij 282,4. A28 richting Hogeveen, 128,2. En de A28, de laatste bij Meppel, daar staan ze bij 122,1.
21: Vincent Pronk.
0: Zometeen ga ik je helpen aan een goede WK.

0: Shakira hoorde je bij Q-Music. Komende donderdag dan gaat ze de openingsceremonie doen bij het WK voetbal. Ik vind het wel leuk, het begint een beetje te leven nu, hè, het WK. Ik zag gisteren ook bij het winkelcentrum bij mij in Rotterdam dat het echt helemaal oranje is versierd. Vlaggetjes, spandoeken met Hup Holland Hup. En die poeltjes komen ook een beetje op gang nu. Zit je al in een WK-pool met je collega's en je familie? Bij Q-Music, Joep en Jeremy die zijn een pool gestart met alle collega's. Er ging een rondje een mailtje rond hier. En iedereen die mee wil doen, moet €15 inleggen. Kan dus een flinke pot worden uiteindelijk. Ik ga me inschrijven, maar ik heb echt weinig verstand van voetbal. Dus ik ga dit verliezen zonder hulp. Mocht je ook een pool beginnen met je collega's, luister even mee. Want we nemen even door wat Nederland denkt qua wereldkampioen 2026. Hoe is de stemming in de app van Q-Music?
1: Hey Vincent, ik denk dat Spanje als winnaar van het WK 2026 wordt.
2: Wij denken Spanje.
3: Frankrijk wordt wereldkampioen.
4: Curaçao gaat winnen.
5: Hey Vincent, nou als ik jou was, zou ik mijn geld zetten op Spanje.
6: Ik zou dit jaar voor Italië gaan.
0: Daar trap ik niet in, hè Nicky? Italië doet toch niet mee? Of ben ik gek? Italië niet mee, volgens mij. Even kijken, hoor. Er komt ook nog veel voor Nederland binnen. Gewoon trotse Hollandse supporters.
7: Hi, dit is Bianca. En natuurlijk wordt het Nederland. Nederland, natuurlijk.
8: Nederland wordt natuurlijk kampioen.
0: Oké, ik heb de uitslag. Mocht je een WK-pool hebben, schrijf even mee. De nummer 3 wat het meest is binnengekomen is Frankrijk, 13%. Op nummer 2 staat Nederland met 33%. En op 1 toch echt wel weer Spanje. De meeste mensen denken dat Spanje wereldkampioen gaat worden met 36%. Oké, ik ga mijn geld zetten op Spanje. Doe met me mee als je een pool hebt lopen. Alle ballen op Spanje. We gaan ervoor. Hopelijk wint Nederland trouwens gewoon.

0: Rihanna bij Q-Music, Only Girl in the World op deze zondag. We zitten er middenin.
1: De Foute 1500, stemtiendaagse.
0: Ja, je hebt nu nog ruim 4 dagen om te stemmen. Maar ja, het is toch weekend, dus misschien wel een goede tip. Als je vandaag even niks te doen hebt, stem even voor de Foute 1500. Want we hebben je stem keihard nodig. De grote vraag is natuurlijk, wat wil jij volgende week vanaf aanstaande vrijdag terughoren in de lijst? Dat kan Snollebolleke zijn, dat mag Paul Elstak zijn met de nummer 1 van vorig jaar, Rainbow in the Sky. Iets van ABBA, K3. Gaan Tom en Bram zo meteen nog draaien met het Foute Anthem. Die ga je zo meteen horen. Je kan stemmen via de app van Q-Music of via qmusic.nl. Het mogen 3 liedjes zijn, het mogen er ook 40 zijn. Maar van uitstel komt afstel. Dus dikke tip, qmusic.nl of de Q-app. Stem mee voor de Foute 1500.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: bedstreek. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis... en alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
22: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
25: Boost yourself.
26: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
27: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
28: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
29: 12 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Q-music nieuws van nu.nl. Met Rutger Radstaken.
30: Goedemiddag. 27 asielzoekers hebben afgelopen nacht in een sporthal in het Drentse Gieten geslapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog steeds te vol is. Gisternacht sliepen er ook ongeveer zoveel. Er is plaats voor 150 mensen in Gieten. De gemeente vangt mensen nog tot en met morgen op. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden. En even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteravond aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebed vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona en daarna gaat hij nog door naar de Canarische eilanden. En de krant van gisteren, waarin een handgeschreven brief van Harry Styles staat, is zo'n hit dat het Parool erover denkt om kranten bij te drukken. Harry Styles bedankte in de brief iedereen die naar zijn concert in de arena kwam. Parool zegt dat het nog niet eerder is gebeurd dat zo'n advertentie zoveel populariteit verzorgde. Op internet worden de kranten inmiddels massaal tweedehands doorverkocht voor tientallen euro's. Het weer van Weerplaza, het is grijs. In het noordoosten vallen er buien. In de loop van de middag wordt het droog, komt de zon regelmatig door en het is 20 graden.
29: Spitsmeister dan, 2 wat langere files, beide bij de grens. Eerst op de A12 richting Oberhausen bij de grens, 3 kilometer, 20 minuten. En op de A76 richting Keulen, ook bij de grens, 2 kilometer, 20 minuten.
31: En een flitser op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8.
32: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
29: 4 dagen, 5 uur en 58 minuten.
32: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
29: Ja, en is een druilerige zondagmiddag niet het moment om lekker je stemlijstje in te vullen voor de Foute 1500? Nou, mocht je het nog niet gedaan hebben, dat kan, hè. Qmusic.nl of in de Qmusic-app. Daar kun je terecht voor jouw 40 favoriete foute hits op een rij.
31: Ja, en zeg je Foute 1500, dan zeg je natuurlijk ook het Foute Anthem.
29: Ja,
31: ja, elk jaar staat hij weer in de lijst uiteraard. En dit jaar is dat ook, denk ik, niet anders. Tenminste, als ik even de lijstjes erbij pak. Ik zie hier bijvoorbeeld Barry Bruin, Sandra Noordijk, Tineke Pol en Dennis van der Zouw. Ja, ze stemden allemaal samen met nog heel veel anderen op het Foute Anthem van 2026. Schaduw van K3 en Donnie.

0: your music and take your time. Maakt het 9 minuutjes over 12. Een warm welkom. Zondagmiddag van Q-Music, weekendshow met daar Bram Krikke.
1: En daar Tom van der Weert.
0: Wat is dit nou weer? Ik word hier nou weer zo melig van. Dit is echt een slecht begin van deze show. Ja, je moet het wel even uitleggen.
1: Ja, we hebben in de studio hebben ook enorme schermen. En daar kan je tegenwoordig berichtjes van luisteraars kan je daarop vastpinnen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar dat kunnen dus ook video's zijn. Dus ik heb hier een leuk filmpje van iemand die finaal op zijn bek gaat.
0: Ja, maar we zijn nu 10 minuten binnen. Jij zit allemaal op jouw telefoon in de Q-app foto's en video's hier naartoe te sturen. En het dan te projecteren in de studio.
1: Ja, nou, dat ziet er toch hartstikke leuk
0: uit. Dus voor iedereen die nu meekijkt via Kijk Live, dan zie je dus achter mij dat scherm. En daar kunnen wij dus nu alles opzetten wat we willen. Ja, het is...
1: ja, dat is natuurlijk smullen. Ja.
0: Nou goed, in ieder geval... Het is heel erg in-crowded, hè? Ja, stop it.
1: Dat is zo. Hoe gaat het ermee? Want jij was laat thuis, of niet?
0: Ik was om 2 uur thuis, volgens mij. 2:30, 3 uur in mijn nest. Ik was lekker aan het draaien gisteravond met het Foutuur Live.
1: Zo.
0: In Herpt.
1: Herpt?
0: Herpt.
1: Waar ligt dat?
0: Ja, dat ligt bij Vlijmen, in de buurt van Den Bosch.
1: Van Michael van Gerwen.
0: Van Michael van Gerwen, inderdaad.
1: Ja, oh, wat leuk zeg.
0: En daar hadden ze een feesttent midden in het weiland neergezet. 700 man erin, lekker aan het zuipen, lekker gek doen. Dus het was gezellig.
1: Maar je lijkt wel een wasbeer.
0: Nou ja, 4, 5 uur geslapen weer.
1: Wat een walleman.
0: Dan moet je naar jezelf kijken, man.
1: Ja, gek.
0: Nou goed, we zijn
1: het bij jou.
0: Ja, gewoon lekker rustig.
1: Ja?
0: Lekker serietje, lekker filmpje op de
1: super
0: bank.
1: Zeg.
0: Helemaal top. Vanochtend lekker met een chocoladebroodje en een koffietje opgestaan.
1: Ah, heerlijk.
0: Fijn.
1: We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe jij jouw zondag invult. Kom er gezellig bij in de Q-Music app. En we kunnen dus tegenwoordig ook de berichten vastpinnen.
0: Stuur je foto, stuur je video.
1: Ja,
0: maak het zo gek als je wil.
1: Ja hoor, kom maar door. En wie weet, zien hem terug op het scherm.
2: Wat klinkt die radio weer lekker?
1: En we lezen alles.
2: Ja, wat klinkt

0: eigenlijk, bel Stefan maar op, we gaan naar huis.
1: We kunnen stoppen.
2: Beter wordt het niet.
0: Nee, we hebben Michael Jackson gehad, hè. Beter wordt het vanmiddag niet, hoor. Nee.
1: Goed.
0: Dirty Diana bij Q Music.
2: Ondertussen is het gezellig in de Q Music app. Ik zie een berichtje van Fuad. Die zegt eindelijk airco ophangen. Met dank aan Airco Master. Fijne zondag.
1: Gerlin is erbij. Goedemiddag Tom en Bram. Lekker aan het werk met jullie op de radio.
2: Even kijken. Thijs die zegt hier uit Vlijmen. Het was gisteren echt super in herfst.
1: Hey, leuk Thijs.
2: Ja, jij was daar aan het draaien natuurlijk.
1: Ja, dan is hij kruipend naar huis gegaan. Want het ligt daar om de hoek. Vlijmen inderdaad.
2: Kijk, leuk.
1: Ik zie hier een foto van Christian. Die is lekker bezig. Die is Lego aan het bouwen.
2: Even kijken. Gerlin die is lekker aan het werk.
1: Ik zie Josephine vanochtend getraind. Nu onderweg naar een vriendin van mij in Groningen. Met een lekker bakje koffie in de auto.
2: Oh, wat heerlijk. En we hebben ook nog aan de telefoon Jan Willem. Hallo Jan Willem.
3: Hey, goedemiddag jongens.
2: Kijk, we hebben hier een topsporter aan de lijn.
3: Jazeker.
1: Oh ja, vertel.
3: Ja. Nou, de dartvereniging op Urk, hè.
2: Wat zeg je nou?
3: De dartvereniging op Urk.
2: Kijk, de dartvereniging op Urk. Ja, fantastisch. Jij bent fanatiek darter. En had je gisteren een dartcompetitie. Hoe is dat gegaan?
3: Ja, gisteren hadden we, het is een beetje einde seizoen, zeg maar. Dus het ging gisteren niet zo denderend, moet ik zeggen.
2: Hallo Jan Willem, hoe kan het nou?
3: Ik heb mijn best gedaan, jongens, echt waar. Maar
2: ik zat
3: op een gegeven moment in de verliezersronde. En weet je, de punten gooien wel. Alleen als je vergeet om te checken, dan win je ook niet, hè?
1: Ja. Graag maar aan Michael van Gerwen.
2: Ja,
1: ik zag trouwens dat Michael van Gerwen, die heeft gisteren nog een toernooi in Denemarken gewonnen. Die ging gewoon
3: naar huis. Ja, die heeft zeker goed gedaan, absoluut.
1: Volgens mij ging je met 30.000 pond weer naar huis gisteravond.
2: Nou, dat is toch
3: Leuk. Dat is bij ons wat minder.

0: Ja, wat top. Jan-Willem, heb jij ook een bijnaam?
1: Dommel.
0: Dommel?
2: Dommel?
1: Ja, grote knuffelbeer.
0: Ach, wat super.
2: Dommel.
0: Staat dat ook op jouw shirt? Op je dartshirt?
1: Nee, daar staat echt alleen mijn naam op. En op de achterkant staat de rakengooier. Dus okay. De club op Urk.
0: Nou, eigenlijk kunnen we niet zo'n shirt regelen. Voor Jan-Willem, met Dommel erop. Zo'n dartshirt, dat lijkt me wel heel erg leuk.
2: Ja hoor,
1: tuurlijk. Nou,
0: gesponsord door Tom en Bram van Q.
2: Ja, met een Q-logo erop.
0: Is toch
1: jongens,
0: leuk?
1: Jongens.
0: Laten we dat
2: dan
0: regelen.
2: Doe je daar je volgende wedstrijd in en dan win je gewoon het hele toernooi.
1: Ja. Maak wel even een foto hier. Dus doe de foto hier even opnemen.
0: Dat is geweldig. Nou, dat gaan we regelen, toch? Ik kijk ook even productie
1: geweldig.
0: Aan. Ja, dat gaan we regelen. Hartstikke leuk.
1: Geweldig, jongens. Hartstikke bedankt.
0: Jan-Willem, laat even lekker op vandaag. En volgende ronde nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. En dan komt het
1: helemaal goed. Het is een beetje einde seizoen. Dus we hebben nog 2 keer ongeveer. En dan is het einde seizoen. En dan gaan we volgend jaar... weer met frisse, goede moed gaan we weer de tegenaan.
0: Heel goed. Nou, daar gaan we voor. Geniet
2: leuk
0: van je zondag.
2: Groeten.
1: Kom goed, jongens. Goeie uitzending. Hoi.

0: Nieuw van Alex Warren, Passenger op Q-Music.
1: Ja, leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, goed liedje. Alex Warren dus. En zometeen doen we Team Tom versus Team Bram. Verder muziek van Medusa, zo direct bij Q.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals. Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
10: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
21: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Half 1, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A10 Amstel richting Koenplein. Bij de Nieuwe Meer, 5 kilometer en een kleine 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens, 3 kilometer 25 minuten.
12: En een flitser op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. En op de A28 richting Hogeveen bij 128.5.
13: Tom en Bram.
11: Van Medusa hoor je zo naar Ray, Where is my husband?

0: Niet te vergeten met Dermot Kennedy.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Tom, naar wie ben jij op zoek vandaag?
2: Voor team Tom zoek ik een lotgenoot. Iemand die vanochtend in de maling is genomen door de weerapps.
0: Iemand die in het ootje is genomen door buienalarm.
2: Wat dan?
0: Ja, met dit soort druilerige dagen, dan, je zult vast herkennen als je een hond hebt, dan leef je met buienalarm, want dan loop je tussen de buien door met die hond.
2: Ja.
0: Dus dat heb ik vanochtend ook gedaan. En ik zag dat ik in een dalletje naar buiten ging, dat er niks aan de hand was. En ik ben halverwege de wandeling en ik krijg me toch een bak water over me heen.
2: Ach.
0: Die hond nat, ik nat. Nou, dan begin je toch weer lekker nat aan je dag, hè?
2: Ja.
0: Dus ik zoek een lotgenoot. Ben je vanochtend ook in je arie genomen door een weerapp? Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app.
1: Goed. Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die droomt om ooit te emigreren. Maar dat eigenlijk niet durft.
0: Zo.
1: Die dat misschien niet durft. Maar wel erover droomt. Van ach, wat zou... En dan kijk je nu naar buiten en denk je... Oh, wat zou het toch lekker zijn om in Portugal te wonen. Of in Spanje te wonen.
0: Ga jij eindelijk weg?
1: Of misschien... Nou, nee. Ik ben toch te veel gebonden aan Nederland.
0: Ja,
1: maar op dit soort dagen droom ik er wel eens over. Van, oh, wat zou dat toch lekker zijn. Ja, wat ga je daar dan doen?
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval ben je ook zo iemand, hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. En dan gaan wij spelen... Weet je wat? Rutger van het Nieuws, die mag bepalen...
0: Oh ja, even een frisse blik.
1: Ja.
0: Even
1: met al die spellen. Rutger, geen ja, geen nee hebben we. We hebben...
0: Woordenslang.
1: Woordenslang.
0: Timpampet.
1: Noem eens iets.
0: Oh, nou, ik ga voor de woordenslang dan, hoor.
1: Laten we hem overrulen. We gaan 30 seconds doen.
0: Rutger eruit.
1: Rutger eruit, oké.
0: Doei.
1: Nee, we doen toch 30 seconds.
0: Muziek van Kelly Clarkson zometeen. Eerst snelle bij Q Music.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Ja, spelen wij in teamverband. Hè? Voor Team Bram zocht ik iemand die droomt van een emigratie.
2: Wat is dit?
0: Ja, weet je, met dit soort dagen, dan kijk je naar buiten en denk je, ah, wat zou het toch lekker zijn om misschien wel in Indonesië te wonen.
2: In Indonesië?
0: Of op Portugal. In Portugal.
2: Wat ga jij in Portugal doen?
0: Gewoon lekker zitten.
2: Zit je daar?
0: Lekker zitten in de zon.
2: Ja, oké. Okay.
0: Een pastel de nata eten. Lekker, man. Goed, ik heb een medestander, een teamgenoot gevonden in Maaike. Hallo, Maaike.
3: Hallo.
0: Nou, neem ons even mee in jouw droom.
3: Ja, ik ga natuurlijk, zodra de kindjes uit huis zijn, ga ik met mijn man lekker naar Ibiza.
0: Oh.
3: Dat is mijn droom.
0: Oh.
3: En dan zou ik in het noordwesten gaan zitten en een bed and breakfast opstarten. Zalig.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Hoe denkt je man daarover?
3: Ik moet hem nog een beetje overtuigen. Maar,
0: maar goed, dat maakt niet uit. Het is een droom. En heb je dat dan ook, dit gevoel extra met zo'n dag als vandaag? Zo'n druilerige,
3: ja,
0: grijze dag?
3: Ja, dat druilerige weer, vreselijk. Absoluut.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou, Maaike, we zouden jou bezoeken, hoor, in je bed and breakfast.
3: Super, super.
0: En mocht het zover komen, laat maar even weten. Dan gaan we je lekker promoten hier op Q Music.
3: Oh, ja. Gaan we helemaal doen.
0: Zit hij het hele jaar vol.
2: Hey, voor Team Tom zocht ik iemand die net als ik vanochtend in het ootje is genomen door de weerapps. En Suzanne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, vertel, hoe was het bij jou?
4: Ja, nou ja, ik hoorde vanochtend, nou, het blijft droog en de zon komt misschien nog af en toe door. Dus ik dacht, nou, ik heb geen jas nodig, kan wel met alleen een vest.
2: Ja.
4: Nou, dat was bitter in thuiskomen.
2: Want je was ook lekker aan de wandel met de hond.
4: Ja, klopt. Met de hond en de kleine meid.
2: Ja.
4: En helemaal nat geworden.
2: En dan toch die plensbui. Ja, ja.
4: Helaas wel, ja.
2: Nou, laten we kijken of het met 30 seconds wel goed gaat. 30 seconden de tijd voor beide teams. Er worden dingen omschreven vanaf het kaartje. Het team met de meeste woorden goed wint het spel, pakt de prijzen. Goed, Maaike, zullen wij voor Team Bram beginnen?
3: Helemaal goed.
0: Okay.
3: Ik ben er klaar voor.
0: Gaat de tijd nu in. We zijn op zoek naar... Ach, dit is een wat oudere cabaretier. Niet Joep van het Hek, maar die andere met dat ronde brilletje. Beetje dunne gast. Niet oud, maar...
3: Pas.
0: Niet oud, maar... Hallo?
3: Ja, nee. Pas.
0: Oké. Okay. Een voetbalclub, niet Barcelona, wel in Spanje.
3: Madrid?
0: Ja, en wat staat wel voor Madrid?
3: Real Madrid.
0: Ja, heel goed. En dit is chips in een soort tornadootje.
3: Oh, lekker. Bugles.
0: Ja, nee, ja, shit. Nee, wokkels.
3: Wokkels, oké.
2: Okay. Boze, ja. Hallo.
0: Nee, ik zocht Freek de Jonge. Ik dacht,
3: ja,
0: nog,
3: tuurlijk.
0: Met oud, dacht ik nog misschien dat je dan jong. Maar ja, dat, nou goed, het was een lastige.
2: Nou, Suzanne, ben jij er klaar voor?
3: Helemaal.
2: Ik pak ons kaartje. We gaan op zoek naar... Oh, dit is die film. En dat schip die ging tegen dat ijsblok aan. Die ging zinken. Ja, dit is het koffiemerk van George Clooney.
3: Oh, Welke is dat?
2: En dan die uitspraak is... what else? Niet Douwe Egberts, niet...
3: Nespresso.
2: Oh ja, Nespresso, inderdaad. Oh, dit is een hele grote stad. Ze bidden hier altijd naartoe. Op die richting gaan ze zitten, die stad.
0: Jij bedoelt Mekka.
2: Ik bedoel Mekka.
0: Ach, ja.
3: Oh, Mekka.
0: Ja, nou ja, Maaike, wij hebben er helaas maar eentje.
2: Wel ook
0: een veel moeilijker kaartje.
2: Ach.
0: En, nou ja, Team Tom, jullie hebben er twee, dus jullie hebben gewonnen.
2: Suzanne hebben gewonnen! Van harte. Ik stuur het Q-prijspakket naar je toe. Er zit geen paraplu in, maar wel een zonnebril. Dus laten we ervan uitgaan dat het zonnetje gewoon weer lekker gaat schijnen voor ons.
3: Hopelijk kan ik hem gebruiken.
2: En een fijne zondag nog.
3: Inderdaad.
2: Doei.
0: En Maaike, wat kan jou schelen? Jij zit binnenkort lekker op Ibiza.
3: Ja,
0: toch?
3: Precies.

0: Teddy Swims op Q Music, Mr. Know-It-All. Het is bijna 1 uur. Het laatste nieuws krijgen we zo van Rutger. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hij heeft meer dan 1 miljoen views, wordt herkend op straat en woont gewoon in Groningen.
0: En even warm draaien voor de Foute 1500. René Vroger komt eraan.
2: Ik woon niet in Groningen.
0: Wat?
2: Ik woon daar niet. Wie is dat dan?
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: 11!
12: CWC!
11: 11!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven!
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert?
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: Wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Pick it to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: 1 uur, goedemiddag.
19: Een hele goede middag.
18: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rutger.
20: Goedemiddag. Een 73-jarige man die sinds donderdagavond werd vermist op de Veluwe is teruggevonden, dankzij een groep oplettende wielrenners. De man wordt uit voorzorg nagekeken in het ziekenhuis omdat hij onderkoeld zou zijn geraakt, maar verder is hij helemaal gezond. Het kabinet wil dat meer nieuwkomers aan het werk gaan. Nu heeft nog 1/5 van de statushouders binnen een paar jaar een baan. Minister Aartsen wil dat ze sneller kunnen gaan werken, ook al tijdens hun inburgering. Want dat helpt volgens hem niet alleen bij het verdienen van geld, maar ook bij het leren van de taal en het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Deze nieuwkomer vertelt aan de NOS dat hij hartstikke blij is met zijn baan in Nederland.
21: It's a great, yes, great situation and a great team and I feel like I'm in my home right now.
20: Het doel is om de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers aan een baan te helpen. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een festivalganger overleden. Volgens de organisatie werd diegene tijdens een optreden niet lekker. De hulpdiensten konden niks meer doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. De beroemdste inwoner van het Groningse Mede is geen mens, maar een loopeend. Hij heet Sjoerd de Woerd. En Sjoerd is een bijzondere eend, zegt baasje Kirsten tegen Regio Zender Noord.
22: Als ik thuis kom van het werk, dan loopt hij hier los ergens rond in de tuin. En nou ja, als hij dan ziet dat je thuis bent, dan is hij zo blij om je te zien. Dan komt hij echt op je af en even knuffelen en even aaien.
20: Kirsten zet filmpjes van de vrolijke begroetingen op Insta. Die zijn nu al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is droog. Vanuit het westen schijnt op steeds meer plekken de zon. Het is 17 tot 20 graden. Tot morgenochtend blijft het droog. Daarna is er weer regen.
18: Blitzmeister meldt file op de A12 richting Oberhausen bij de grens. Er staat een defect voertuig, 6 kilometer, 1/2 uur vertraging. Dan de A67 van Eindhoven naar Venlo bij industrieterrein Venlo. Door een ongeval, 4 kilometer en 20 minuten. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens, 3 kilometer, 25 minuten.
23: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. Op de A6 richting Emmeloord staan ze bij 282.4. En tenslotte op de A28 richting Hogeveen bij 128.5.
10: Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
18: 4 dagen, 4 uur en 56 minuten.
10: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
23: Ja, en de stemlijstjes blijven maar binnenstromen hier. Ik zie onder andere die van Jola Drost, Monique Woesink, Mario Weiss en Mark Ruiper. En ze stemden allemaal op een klassiekertje van Rene Froger.
18: Rene Froger, nou hier heb ik even zin in. Vorig jaar stond hij op 995 van de Foute 1500. Rene Froger, Just Say Hello.

0: Chaos Back Your Music, American Girls. Hij heeft 10 shows gedaan in de arena natuurlijk. Mocht je erbij zijn geweest, dat was volgens mij waanzinnig. Wat ik zo een beetje zag op de social media.
1: Ja, alles zit er nu op, hè?
0: Ja, het is klaar. Ja, ja.
1: Zij is nu waarschijnlijk weer lekker terug richting zijn woonplekje. Hey,
0: ik zit even te bladeren op Marktplaats. Dat doe ik sowieso veel. Voor de Pokémon kaartjes natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb een nieuwe goudmijn gevonden.
1: Wat?
0: Ja, dat is dus die handgeschreven brief van Harry Styles.
1: Oh, die in de krant is gedrukt.
0: Juist, hij heeft dus zelf een ding geschreven. Dus dank je, ik hou van je, Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us. Harry plus de Together Together
1: Tour.
0: Tour. Ja, dat heeft hij dus groot laten drukken in het Parool. En die kranten die worden nu aangeboden op Marktplaats. Ja, ik zie hier iemand biedt €15 op die krant. Hier zie ik een advertentie, diegene die vraagt €40.
1: Voor die krant?
0: Voor die krant, met dus dat stukje tekst van Harry Styles. Hier iemand biedt €15, hier iemand biedt €20. Ah, dit is een goudmijn.
1: Nee, zeker.
0: Ik heb hier het Parool.
1: Ja. Ja, maar hij zit toch helemaal achterin dan?
0: Helemaal achterin.
1: En volgens mij is het helemaal de laatste pagina, daar moet hij dan staan. Zie je hem?
0: Welke krant was het? Welke
1: ja, die, ik denk die van gisteren, toch?
0: Ja, dit is de vrijdag.
1: Ja, nee, het is de zaterdagkrant.
0: Zeik.
1: Hé, maar besef even, we zitten in het DPG-pand. Het Parool is officieel ook van de DPG. Dus dat originele briefje van Harry Styles moet in dit pand nu liggen.
0: No way.
1: Die moet hier nu liggen, Tom. Ja, dat zet even aan het denken, hè.
0: Maar dat is pas een echte goudmijn.
1: Maar als je die weet te bemachtigen, Tom... Nou, dan...
0: Ja, dan zijn we binnen.
1: Dan zijn we binnen.
0: Maar sowieso met die krant. Dan kunnen wij niet ergens een pallet achterover drukken van die krant. Dan zetten we ze lekker op Marktplaats.
1: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, of we gaan op zoek naar dat originele briefje.
0: Dit is wel een leuk onderzoek trouwens. Wie heeft dat briefje? Er moet iemand zijn die dat briefje heeft.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En die ligt hier in dat pand. Ja, dan moeten we... Laten we zo meteen eens even lekker naar boven gaan.
0: Ja?
1: Om dat even, misschien na de show, dat we dat even gaan zoeken.
0: Lopen even een rondje.
1: Ja.

0: Music, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. We zouden het bijna vergeten, we zijn bezig met...
1: De Foute 1500, stemtiendaagse.
0: Vrijdag, dan begint...

0: de Foute 1500. Tot donderdag heb je de tijd om je stemlijstje in te leveren met jouw 40 favoriete foute hits.
1: Juist. Die van mij is bijvoorbeeld King Africa met Bomba.
0: Ja.
1: Dat vind ik fantastisch.
0: Ik wil er dit jaar veel van de Banger Boys opzetten.
1: Oh ja, ja, of de Chips. Lijkt me ook fantastisch. Ja, ja, ja, ja.
0: In ieder geval, wat natuurlijk ook wel even goed is om te vermelden. Als wij een x-aantal lijstjes binnen hebben gekregen.
1: Dan 1500.
0: 1500. Dan kunnen wij weer een foute uur inplannen.
1: Ik vond dat gisteren een aangename verrassing dat dat in onze show gebeurde.
0: Dat vond ik heel erg leuk.
1: Dus eigenlijk moet het vandaag gewoon weer.
0: Ja, alleen dan kijk ik hoeveel er nog nodig zijn, Tom.
1: En
0: dan, dan hebben we er nog 317 nodig.
1: Wij zitten hier nog een uur en 40 minuten.
0: Ja, het kan. Het kan, maar het is wel nogal veel.
1: Mm.
0: Dus we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen dat we zo snel mogelijk een foute uur in kunnen lassen. Dat zou mooi zijn.
1: Ja.
0: Dus heb je je lijstje nog niet ingevuld? Vul die dan nu eventjes in via de Q-Music app of qmusic.nl. En bij 1500 lijstjes dan hebben we weer een foute uur. Nou ja, nog 317 dus.
1: Ja, nou, het moet lukken.
0: Ik hou je wel even op de hoogte.
1: Ja, fijn.
0: En we gaan gewoon even gas geven en dan hebben we zo meteen een foute uur.
1: Q-Music, met je Lazar, Justin Bieber, Coldwater. Everybody.

0: Zo, die had ik een tijdje niet gehoord.
1: Nou, leuk. Heel leuk.
0: Beetje Lisa, Justin Bieber op Q-Music en Cold Water. Zometeen het rode kleedje, er ligt hier een mooie prijs onder. Tenminste, jij hebt het geregeld.
1: Ik heb het geregeld, inderdaad. Het is, nou je kan wel zeggen, een collector's item.
0: Wat het is, hoe je het kunt winnen, vertellen we zometeen. En ook Bieber Rexha met Faithless, New Religion, over een paar minuten bij Q.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: Voor elke verfklus, kip Wasitec tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help!
16: GWC!
15: Help!
16: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
17: Laten we het proeven.
16: Opdrachten uitvoeren.
18: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
16: Maar wie het best integreert...
19: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
16: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Honor the craving.
7: Domino's. Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
6: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Veldzinkadvies.
2: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
8: The Big One.
2: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
20: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
21: Q-Music The Party.
22: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
21: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
23: Q-Music.
24: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Mm.
14: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Yes! Nu bij New York Pizza.
27: De Double Dough Dagen.
26: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
28: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Goedemiddag, het is 2:30. Q-Music verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. 5 kilometer met 30 minuten. En op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Industrietrein Venlo. De weg is daar dicht in verband met reddings- en bergingswerk. 5 kilometer, 30 minuten vertraging.
1: En een flitser op de A1 richting Apeldoorn bij... Even kijken... 97.8.
0: Was hem?
1: Dat was hem.
29: Tom en Bram.
0: Rode kleedje zo meteen met daaronder een collector's item. Nu.

0: Bebe Rexha en Fateless op Q-Music, New Religion.
1: Tom Humrams, Lil Maraak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat weten we nog niet. Ik ga het zo meteen onthullen. Dan trek ik het rode kleedje eraf en dan ga ik omschrijven wat er staat. Of wat eronder zit. En mocht je nou denken, dat is echt iets voor mij, stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app. En wie weet komt het jouw kant op. Het is altijd prijs.
0: You ready?
2: Zo. Lange nacht gehad.
0: You ready?
2: Ja, I'm ook. Ready.
0: Oké, daar gaat
2: het. Oké, daar gaat het kleedje er nu af. Ach, ja, natuurlijk. Een collector's item. Tom van der Weert, ik ben net eventjes hier naar de drukkerij gelopen van DPG.
3: Oh ja, zie je wel. Ik dacht al, waar is die jongen?
2: Ja, kijk. DPG Media heeft onder andere het Parool natuurlijk in handen.
3: Ja.
2: Enorme kutkrant, maar los van dat. Wat staat er nou in het Parool? Nou ja, een persoonlijk briefje van Harry Styles. En die kranten zijn niet aan te slepen.
0: Ze gaan voor tientallen euro's weg nu op Marktplaats.
2: Zeker, en wij hebben hier gewoon een originele, nou, vers van de drukker. Er zit geen
0: vouw in. Hij is helemaal mooi.
2: Hij is helemaal mooi. Zo zie je hem eigenlijk nergens. Ja, superleuk natuurlijk als je daar bent geweest of fan bent van Harry Styles. Dan kan je misschien wel inlijsten. Is dit iets voor jou? Dat persoonlijke brief van Harry Styles. Daar staat, even kijken, dankje. Ik hou van jou, Amsterdam. You never forget the first. Thank you for having us. En dan liefst Harry. Nou ja, fantastisch leuk. Een collector's item. Je kan hem ook doorverkopen. Misschien moeten wij ook even een pallet hier...
0: Zeker weten.
2: Hier door gaan verkopen, toch?
0: Nou, als je makkelijk wil cashen, dan meld je aan voor dit item.
2: Ja, wil je een vouwvrij... Ah, kut, er zit een vouw in.
0: Nee,
2: er zit een vouw in. Wil je een vouwvrije paroolkrant? Nou ja, gewoon een... Niet die... Nou ja, goed. In ieder geval wil je dat briefje. Niet het origineel, maar wat in dus die...
0: Ja, je krijgt die krant van gisteren.
2: Juist. Stuur dan dat, want ik heb via de Q-Music app. Word je rijk.

0: doorschuift. Taylor Swift.
1: I knew you.
0: Ja, we hebben een collectors item onder het rode kleedje.
2: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
3: Ja, dat collectors item is het parool van gisteren.
0: Nou, je hebt hem net echt zelf gejat, hè, bij de drukkerij hier.
3: Zeker, maar je gelooft het toch ook niet, hè, dat dat dan een collectors item wordt. Maar er staat een persoonlijke brief in, handgeschreven door Harry Styles. Ja, dat is natuurlijk een superleuk aandenken als je bijvoorbeeld bij het concert bent geweest. Ja, of je bent gewoon fan van Harry Styles en dan is het ook leuk om dat ding te hebben. In ieder geval, die kranten zijn niet aan te slepen. Maar wat wil het geval? De drukkerij van het parool.
0: Het is echt 2 minuten lopen van de Q-studio.
3: Ja. Ja, ja. En daar liggen gewoon pallets vol, hè?
0: Ja.
3: Pallets vol. Dus wil je rijk worden, rij de pui eruit.
0: Laat een pallet in en rij weer weg.
3: Nee hoor, zeker niet doen.
0: Romy, Steve, goedemiddag.
4: Hallo.
5: Hallo.
0: Romy, hoe is je weekend? Hallo.
4: Ja, rustig. Nou ja, eigenlijk niet rustig, want ik heb een huilende baby, maar rustig.
0: Oh, ja. Hoe heet hij of zij?
4: Hij heet Elio.
0: Elio. En hoe oud is Elio?
4: Elio is 8 maanden.
0: En gaat het allemaal goed?
4: Ja, zeker. Nou, zeker. Ik mag niet klagen.
3: Nou, wat heerlijk. En ja, dan ben ik toch ook wel even benieuwd naar Steve. Steve,
6: ja.
3: Hoe is jouw weekend?
6: Ja, goed, rustig. Ik sta toevallig aan de kant van de weg met ook een baby van 8 maanden. Maar die slaapt lekker. Dus die is echt,
3: wat een toeval.
6: Ja, ja, dus ja, dat is echt top.
3: Ja, dat, ik denk dat Romy graag wil ruilen momenteel.
6: Ja, dat snap ik.
3: Ja, alleen, nou ja, kijk, jullie zijn heel gemoedelijk met elkaar. Maar ondertussen staat er wel iets op het spel. Namelijk, ja, er ligt hier maar 1 krant. Ik heb er maar eentje kunnen jatten. Tom, wat gaan we daaraan doen?
0: Jullie mogen een pitch gaan houden in heel Nederland. Dus probeer zieltjes te winnen. Want we vragen zometeen in een poll in de Q-Music app... wie verdient die handgeschreven brief van Harry Styles het meest. Dus ja,
3: nou ja, vertel. Niet de originele.
0: Nee, ja,
3: hadden we die maar.
0: Het kopietje op de achterkant van het parool.
3: Juist, precies.
0: Romy, laten we bij jou beginnen. Waarom wil jij winnen?
4: Nou, ik ben vroeger altijd al mega fan geweest van One Direction... En ik wilde heel graag naar het concert toe. Maar goed, ik heb dus een kleintje en ik kon helemaal niks regelen helaas. Nu wil ik gewoon graag iets hebben waardoor ik toch wel een beetje idee heb dat ik erbij ben geweest. En dat ik ook een beetje kan opscheppen tegenover mijn vriendinnen.
3: Ja,
0: punt.
3: Ja, ja. Inderdaad. Ja, mooi. Mooi gezegd. Ja. Steve, waarom wil jij hem zo graag?
6: Ja, nou, ik ga eerlijk gezegd niet voor mezelf proberen te winnen. Maar het nichtje van mijn vrouw, die is helemaal Harry Styles gek. Is wel naar het concert geweest. Heeft hem helaas misgelopen in de koffiezaak, waar hij vaak kwam. Zij is al jaren vrijgezel en is nog steeds op zoek naar de ideale partner. Dus vandaar dat ze in die koffietent aan het zoeken was. Maar helaas niet gelukt. Dus ik denk, dit is een heel mooi cadeautje om toch wel een beetje te geven. Dan.
3: Ja, dan kan ze dus
6: ingelijst,
3: de neus snuiten in het parool.
6: Ja, ja.
3: Ja, precies. Precies.
6: Ja. Ja, de tranen wegvegen met de krant.
3: Ja, ja. Nou, ja. Het is ook haar natuurlijk gegund. Maar ja, er kan maar 1 de winnaar zijn. Er opent momenteel een poll in de Q-app. En daarop kun je dus stemmen of op Romy of op Steve. Wie verdient die krant? Nou, we gaan eerst eventjes naar Armin van Buuren. En dan komen we zo bij jullie terug.

0: Romy en Steve, zijn jullie er nog?
1: Zeker.
0: Dat is mooi. Jullie hebben net een pitch gehouden waarom jullie zo graag de krant willen winnen. Waar Harry Styles een persoonlijke noot heeft geschreven. Het is ongelooflijk spannend. De een heeft 44%, de ander heeft 56%.
2: Oh jee.
0: De winnaar van de krant is geworden Romy.
1: Yay!
0: Oeh.
1: Helemaal leuk.
0: Oh, sorry Steve, sorry.
3: Nou, gefeliciteerd Romy. Ja, nee, gefeliciteerd.
1: Ja,
0: hey, dankjewel. Dankjewel. Steve, we sturen jou even het Q-prijspakket. Heb je toch iets gewonnen vandaag?
3: Nou, geweldig. Dankjewel, mannen.
0: En Romy, wat zou jij willen zeggen tegen al die mensen die op jou hebben gestemd?
1: Ja, echt super bedankt. Ik ben er echt heel blij mee.
4: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: Flashback Cue Music, I Just Might. Zometeen het nieuws van 2 uur. Daarna gaan we weer even lekker warm draaien voor de Foute 1500 met deze.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten, jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Bij Casemeet Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: 2 uur, goedemiddag.
13: Een hele goede middag.
12: Q-music nieuws van nu.nl. Rutger Radstaken.
14: Goedemiddag. De politie heeft vanochtend in het Gelderse Leuvenheim de stekker getrokken uit een illegaal feest. Er waren zo'n 100 mensen aan het feesten tijdens de inval. De geluidsinstallatie is in beslag genomen. Iedereen is naar huis gestuurd. Er zijn 3 mensen opgepakt die dronken achter het stuur wilden kruipen. Het kabinet wil in de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers aan het werk helpen. Dus goed voor hun inburgering, zegt minister Aartsen. De plannen zijn een goede zaak, zegt deze vrouw bij de NOS, die veel nieuwkomers aan een baan helpt.
15: Mijn ervaring is dat deze mannen, die willen heel graag, die vervelen zich te pletter, denk ik dan zomaar. En dit geeft ook afleiding. En ze verdienen geld. En ik denk dat het voor iedereen winst is.
14: Nu heeft nog maar 1/5 van de nieuwkomers binnen een paar jaar een baan. China wil af van steeds grotere en zwaardere elektrische auto's. De gemiddelde personenauto is in 12 jaar tijd ruim een derde zwaarder geworden. Komt doordat de accu's steeds groter worden en daardoor de SUV's ook steeds breder. Sommige auto's passen inmiddels nauwelijks nog maar in parkeerplaatsen. China gaat daarom vanaf nu slankere auto's produceren. Op steeds meer plekken neemt de oranje koorts toe. Steeds meer inwoners versieren hun huis of de hele straat. En in Alkmaar slaan winkeliers de handen ineen om de straat te versieren met oranje paraplu's.
16: Ik kwam op een spoeper, zeg ik. Het was een fantastisch idee. In de straat was leeg aan de staalkabels die we hebben hangen. Dus het leek ons leuk om een beetje creativiteit toe te voegen. En dat iedereen enthousiast was.
17: Gelukkig hangen allemaal paraplu's in, staan we lekker droog.
14: Het WK begint.
18: Wat zei hij nou in het begin?
19: Woepersoep. Wat zegt hij nou?
20: Wil je hem nog een keer?
19: Ja.
16: Ik kwam op een spoeper, zeg ik.
19: Kwam op een spoeper.
14: Het kwam op een spoeper.
19: Ik kon het echt niet verstaan.
14: Nou goed. Het WK begint donderdag. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Het weer van Weerplaza. Het is droog. Vanuit het westen schijnt op steeds meer plekken de zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint droog en zonnig en wordt dan 23 graden.
12: Blitzmeister, 24 files in ons land. Je krijgt ze vanaf een half uur vertraging of langer. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Dieren op de weg, 8 kilometer, half uur vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. Daar staat 3 kilometer met ook daar een half uur.
14: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. En op de A28 richting Hogeveen bij 128.4.
21: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
12: 4 dagen, 3 uur en 55 minuten.
21: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
12: Ja, en bij iedere 1500 nieuwe stemlijstjes die hier binnenkomen draaien we een extra foute uurtje. Ter inspiratie voor iedereen die zijn lijstje op dat moment nog niet heeft ingevuld. Maar natuurlijk ook gewoon om vast lekker in de stemming te komen voor komende vrijdag. Want dan start hier de foute 1500.
13: Ja, nou, ik zei net al, Tom. We hadden nog
12: ruim
13: 300 lijstjes nodig om een foute uur in te mogen plannen. Dat zijn er nu minder dan 100.
12: Hey.
13: We hebben nog 81 lijstjes nodig.
12: Nou, we're talking, jongens.
13: Dus als dat nog even snel gebeurt... Ja, 81, het is wel veel, maar het zou wel lekker zijn. Dan halen we voor 3 uur nog zo'n foute uurtje. Dat zou wel leuk zijn.
12: Door met jouw favoriete foute hits via qmusic.nl of in de Q-app. Daar moet je zijn voor jouw stemlijstje. En misschien moet je deze dan wel heel hoog erop zetten. Charlie Lonoy's en Mental Tio.

0: En Medusa op je music, het is 2:11. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Met weekendje open, zondagmiddag. Ja, we hebben eerder vanmiddag meerdere keren geroepen dat het een beetje druilerig weer was. Vooral hier in Amsterdam. Ik ben vanochtend in Kampen ook nat geregend. En daar is ineens Marloes in de Q-Music app. Zeg Tom en Bram, wat zitten jullie er toch te mekkeren over het weer? Hier in Slovenië is het prachtig zonnig. En een graad of 25.
1: Ach, wat heerlijk.
0: Hey Marloes, goedemiddag.
2: Goedemiddag Tom en Bram.
1: Dag, hallo. Ja, nou, je mist inderdaad niks hoor, hier qua weer. Jullie zijn dus nu...
2: Is het zo erg?
1: Nou, het is...
0: Nou, het is dat nu de zon begint te schijnen in Amsterdam, maar...
1: Het houdt niet over.
0: Nee.
1: Hoe is het in Slovenië momenteel?
2: Nou, het is hier denk ik intussen al 27 graden. Zondag, perfect weer.
0: Zijn jullie op vakantie?
2: Nee, ik woon hier sinds een week.
1: Hé, wat
0: sinds een week?
1: Kijk aan.
2: Sinds een week, ja. Nou, sterker nog, morgen komt pas de verhuiswagen aan.
1: Jullie liet nog even op zich wachten, maar wat een spannend avontuur. En hoe zijn jullie bij Slovenië gekomen?
2: Nou ja, lang verhaal kort. Ja. We waren het een beetje zat in Nederland met alle regeltjes. De prijzen die extreem omhoog gaan. En toen zijn we verder gaan kijken en toen kwamen we in Slovenië uit.
1: Oh, wauw. Leuk. En wat spreekt
2: en
1: zo aan?
2: We begin...
1: Wat
2: ja, we zijn eind februari, begin maart zijn we teruggegaan. Met een Sloveense makelaar hebben we hier een stuk of 9 huizen van binnen bezichtigd. En daar hebben we uiteindelijk een huis uitgekozen en dat hebben we gekocht.
0: En, ja, wat, super. Wat vinden familie en vrienden ervan?
2: Volg vooral je hart.
1: Oh, oké, okay. Nou, dat is mooi. Eigenlijk precies wat je wil hebben. Maar wat maakt Slovenië nou zo aantrekkelijk? Want je hoort ook wel veel mensen die gaan dan bijvoorbeeld naar Portugal of naar Spanje. Maar jullie zijn voor Slovenië gegaan. Waarom Slovenië?
2: Slovenië is een prachtig mooi land. Het is niet druk. Er wonen hier ongeveer 2 miljoen mensen. Tegen Nederland meer dan 18 miljoen. Mm-hmm. Ja, je hebt hier nog de ruimte. Het is betaalbaar. Oostenrijk hebben we ook gekeken. Maar ja, dat zijn dezelfde prijzen als in Nederland.
0: Ja, dat is mijn volgende vraag trouwens. Wonen jullie nu dan echt groot, landelijk, of hoe moeten we het zien?
2: Nou ja, ik heb een aardige boerderij gekocht met ruim 2 hectare grond. Dus ja, voor Nederlandse begrippen is dat mega.
1: En dat is wel lekker, ja. En wie verhuizen er allemaal mee?
2: Mijn man, Mark. Ik ben dan erbij. We hebben 3 hondjes die zijn meegegaan. En komende dinsdag vlieg ik terug naar Nederland om mijn 2 paarden op te halen.
1: Ja, nou die kan je wel kwijt daar natuurlijk.
2: Ja, die komen gewoon weer lekker hier in de tuin te staan. En die kunnen de lol op met gras eten.
1: Wat geweldig zeg. Wat een ontzettend tof avontuur zijn jullie aangegaan met z'n tweeën. En wat is de bedoeling qua... Daar ben ik toch ook wel even benieuwd. Qua werk bijvoorbeeld. Gaan jullie lekker gewoon genieten en rentenieren? Of gaan jullie echt nog aan de bak daar?
2: Nee, het idee is om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te gaan leven. We hebben hier een aardig grote moestuin waar ik begonnen ben om die in orde te maken. Dat we dus ook onze eigen groenten kunnen verbouwen. Mm. We hebben heel wat fruitbomen in de tuin staan. Kersen, appelperen, pruimen, verzin het. Heel veel wijnstruiken staan hier. Want we zitten hier precies in het gebied waar de wijn wordt geproduceerd. Dus voor de mensen die van een drankje houden, die zitten hier ook goed.
1: Nou, wat
2: ja, misschien thee en markertje in de tuin.
0: Ik ben het vliegticket al aan het boeken, hoor.
1: Ja, wat heerlijk, Marloes. Nou, hou ons een beetje op de hoogte van jullie avonturen. Het is leuk om te volgen. En tof dat we even met je konden bellen. En liefst aan Erik, zei je toch?
2: Mark.
0: En succes morgen met de verhuiswagen, met alles uitpakken en alles.
2: Die zijn hier morgen om 9:00 op de stoep te staan. Dus we hebben morgen wel weer een klusje. Ja.
1: Nou, succes daarmee. Leuk Marloes, keep in touch.
2: Dankjewel.
1: Doei.

0: Camila Cabello en Ed Sheeran bij Q-Music. Bam, bam. Daarvoor een ander fantastisch duo. Suzanne en Freek. En wel even leuk, een kijktippie. Sinds gisteravond is op Videoland hun show in de Gelredome te zien.
1: Hey.
0: Dus ja, mocht je vanavond nog op de bank zitten en denken... ja, wat moet ik nou weer eens kijken deze zondagavond? Ga dat zien. Suzanne en Freek in de Gelredome op Videoland.
1: Inderdaad. Nou, wel leuk. Een goede kijktip. Tom, ik heb trouwens fantastisch nieuws. Stop de muziek.
0: Stop de muziek?
1: Ja, wist je nog dat we aan het leuren waren voor stemlijstjes, of niet?
0: Ja, dat doen we de hele dag.
1: En als we er dan 1500 hebben gehaald, dat we dan weer een extra fout uur gaan doen.
0: Is het zover?
1: Het is zover!
0: Het is zover, ja!
1: Zeker! Oh, wat leuk. Weer even een fout uurtje.
0: Over een paar minuten en die starten we met... Ach.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
14: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
15: The Big One.
14: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via QMusicFouteParty.nl.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
20: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voor wie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
27: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
28: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Wel wakker blijven, hè?
0: Ja.
1: Potverdorie.
0: Hij heeft het laat gemaakt, hè?
1: Ja. Het is 2:30. Flitsmeister meldt viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Dieren op de weg, 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dan op de A12 richting Oberhausen bij de grens, 3 kilometer, 1/2 uur vertraging. De A16 Breda-Rotterdam bij Feyenoord, 3 kilometer en 1 kwartier. En op de A76 tot slot richting Keulen bij de grens, 3 kilometer, 25 minuten.
0: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. En op de A28 richting Hogeveen bij 128.7.
30: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
31: Het Foute Uur!
1: Ja.
31: Tom en Bram.
1: Dankjewel als je je stemlijstje voor de Foute 1500 hebt ingeleverd. Want dankzij jou nu een uur lang Foute Hits lekker.
32: Q Music is proud.

0: Q-Music met Cascada, Evacuate the Dance Floor.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Ja, dit gebeurt ons niet vaak. Op zondagmiddag een Foute Uur.
2: Nee, we hebben even een extra Foute Uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes zijn ingediend via Q-Music.nl, via de Q-Music app. Ja, iedere keer als dat gebeurt, dan hebben wij spontaan een Foute Uurtje.
0: Nou, dit was het eerste Foute Hitje wat voorbij kwam van Cascada. Dus Stefan die trekt hem ook zo meteen nog door om 3 uur. Gewoon tot 3:30 alleen maar Foute Hits.
2: Ja, heerlijk. En Benjamin, hallo.
3: Goedemiddag.
2: Hallo. Goedemiddag. Ja, kijk, jij hebt ook weer een lekker lijstje ingediend. Even kijken, ik zie onder andere René Karst. Ik zie André Hazes. Gerard Joling.
0: Voetbal mee. Paul de Leeuw.
2: Ja, Modo. Dolly Parton. Zangeres zonder naam. Nou, allemaal feest. Maar,
3: ja, het gaat wel alle richtingen uit.
2: Ja, alleen er staat toch jouw nummer 1. Dat is wel een opvallende. Die zie je niet zo heel erg vaak. Die is van VOF de Kunst.
3: Ja, één kopje koffie, algemeen of zo. Ja, absoluut.
2: En waarom staat die op 1 bij jou?
3: Gaat heel ver terug. Toen ik nog zelf een klein kind was en eigenlijk nog geen koffie mocht drinken, heb ik dat lied leren kennen. En als dat opstond, ik was er dadelijk wild van. En als dat opstond, zou en moest ik blijven staan totdat het helemaal afgespeeld was. Tot de ergernis van mijn ouders, want altijd blijven staan.
2: Dus je kent hem van voor tot achter?
3: Ja. Het is ook mijn levensmotto, zwarte koffie de hele dag door.
2: Ach, wat heerlijk. Hoeveel bakjes heb je er al in zitten?
3: Nou, te veel over het algemeen. Maar door de dag gaat het wel richting de 8 of meer. Dus,
2: Ja, een vervent drinker. Ja, fantastisch leuk. Jouw absolute nummer 1. We gaan natuurlijk nog meemaken waar die in de lijst komt te staan. Nou ja, als het aan jou ligt dus op nummer 1. Wil je hem zelf aankondigen, Benjamin?
3: Nou, dan zullen we het proberen.
2: Ga je gang.
3: Goed, hier mijn grote favoriet voor de Foute Top 1500. VOF de Kunst met één kopje koffie.

0: Extra foutuur bij Q-Music. Ricky Martin, Live in La Vida Loca. Ik heb even een stemlijstje van ene Bram Krikke erbij gepakt.
1: Oh.
0: Dan zie ik op plekje 3, zie ik daar staan Don't Stop Believin' van Gleeca.
1: Nee, dat is niet mijn lijstje. Dat is niet mijn lijstje. Nee, verschrikkelijk. Waarom staat daar niet The One and Only op?
0: Van Journey.
1: Ja. Waarom staat hij er niet op?
0: Ik vind Gleecast ook altijd wel leuk. Maar dat vind ik altijd zo stom. Als wij dit draaien, word je altijd helemaal boos.
1: Altijd als je Don't Stop Believing...
0: Waarom word je zo boos?
1: Dan wordt het altijd aangekondigd. Ja, bij Q-Music draaien we nu Don't Stop Believing. Dan denk je, ah, lekker, ik ga er even voor zitten. En dan is het van Glee. Ja, zet maar af.
0: Nee, ik vind het leuk.
1: Zet af.
0: Nee, ik ga het gewoon draaien. Met mij vele anderen. Er is al heel veel op gestemd. Dus we gaan het gewoon even... Maak maar even een ommetje.
1: Nou, dat ga ik zeker doen.
0: Doe nog maar een laatste bakje koffie.
1: Hoe kan je dit nou... Nee, stop.
0: Stop.
1: Nee.
0: Nee, niet doen.
1: Afblijven.
0: Nee, stoppen.
1: Kom, we gaan even het origineel draaien.
0: Nee.
1: Nu word ik een beetje boos. Kom, hoe kan ik dat doen?
0: Andere muis.
1: Hoe kom ik daar?
0: Search.
1: Ja, oké.
0: Maar dat is toch...
1: Don't stop.
0: Met een hoge komma.
1: He, jongens, wat een gedoe. Waarom is dit niet voorbereid? Even kijken, waar staat hij? Oh, hier. Is dit hem?
0: Nee, dat is hem niet.
1: Waar is hij dan?
0: Ja, dan moet je hier nog Journey intypen, bij artiest. Jij bent hier niet voor gemaakt.
1: Even kijken, welke is het? Die. Deze.
0: 4 minuten.
1: Die, hè? Baf.
0: Nou, het is dat jij het bent, hoor.
1: Hoppakee! Dat is even andere koek, dames en heren. In plaats van dat domme Glee. Zo de mieter op, zeg. Zoals die hoort, Don't Stop Believin', hoor je op Q-Music. Van een echte Journey en geen Glee.

0: Is hier geen Glee-versie van?
1: Speciaal voor jou wel, ja.
0: Ik, dat zou ik wel leuk vinden, hoor. Zo'n Glee-versie van... Nee, natuurlijk niet.
1: Hou nou op.
0: Status quo, man.
1: Daar ga je gewoon lekker van genieten.
0: Whatever you want. Geen Glee.

0: Ja, tot zover.
1: Ja, het wordt ook hoog tijd hoor, want we gingen steeds meer rechtsaf.
0: Ja, nee, inderdaad. Het is tijd. Wissel van de wacht.
1: Ja, ja.
0: Wissel van de wacht. En hoe kan dat beter dan met Stefan Bouwman?
2: Ja, de man die oprecht elke aflevering van Glee minimaal 3 keer heeft gekeken. Ik vond het zo leuk. Ik vond het echt superleuk. Neil Patrick Harris speelde dan ook een gastrol. En die ging dan Dream On zingen samen met die docent. Nou, dat was kikken, jongen. Het waren soms versies die gewoon beter waren dan het origineel.
0: Nee.
1: Doe maar niet reageren.
0: Nee, doe maar even. Hey, weet je wat? Ja.
1: Half anders uurtje nog fout uur.
0: Dit is schaken tegen een duif. Dat kan je nooit winnen.
2: Dat moet je niet over jezelf zeggen,
0: Bram. Dat kan je nooit winnen.
2: Hey, jongens, ik heb Kees Casio wel gewoon bij me. Hè, ondanks dat we in een fout uurtje zitten.
1: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
1: Oké, nou, dan gaan we meegokken natuurlijk. Wat gaat Stevie zometeen draaien?
0: Nou, play the blues en denk je het kunnen raden. Doe mee in de Q-app en win prijzen. Nou, ga je gang.
2: Oh, wacht.
0: Hè?
2: Oh ja.
1: Dat is Gleekast.
0: Ja, ik heb hem. Een engel bewaarder. Oh, oké. Nou goed, denk je...
2: Ik weet.
0: Denk je te weten welk nummer het is?
1: Tegen je praat!
2: Oeh, oh.
0: Goed, stuur het via de Q-Music app en win fantastische prijzen.
1: Veel plezier met Stefan.
0: Hoi, hoi.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: Voordat ik hier manager...

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Wat
2: een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
8: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
10: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Goedemiddag, 3 uur Q-Music nieuws van nu.nl. Rutger Radstaken.
23: Goedemiddag. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Wezep teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. En 's avonds moest worden gestopt omdat het te gevaarlijk was door wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten. Een python van 1,5 meter. Hij zat in een plastic doos met luchtgaatjes en sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. In de buurt van de kringloopwinkel was net een reptielenwinkel geopend. Waarschijnlijk had degene die de slang achterliet zich vergist in het huisnummer. Het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de tweede plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont daar in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is droog en vanuit het westen schijnt de zon op steeds meer plekken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint droog en zonnig en het wordt dan 23 graden.
2: Jutge, dankjewel. Dat is wel echt een enorme flex, hè. Dat je dan 1, je woont al in Monaco. 2, je bent al de koerier van de wereld. Maar dan kom je ook met je boot naar je werk. Dat is echt je pik op tafel leggen. Een flitsmeister verkeersinformatie. 31 files, de langste vind je op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. En er lopen diertjes op de weg, dus AUB voorzichtig. 9 kilometer, ruim een half uur vertraging. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol-Tunnel en de Nieuwe Meer. 5 kilometer, 20 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, een half uur. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 3 kilometer, een half uur daar. Controles. A1 naar Apeldoorn, 97,8. De A6 naar Emmeloord, 282,4. A28 naar Hogeveen, 128,2 en langs de A58 naar Tilburg, hectometerpaal 45,7.
7: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
16: Het Foute Uur! Stefan Bellman.
2: Ja, baby! Net begonnen bij Tom en Bram en ik mag het uurtje afmaken met tot een half uur Foute Hits met nu Alizé en Moi Lolita.
17: Q Music is proud.

0: Hé, hey Stefan.
1: Yes.
0: Wat is dat voor herrie? Het is zondag. Ja, rustdag.
1: Scooter, mijn jong. En friends, want we hebben een extra foute uurtje. Niks rust. Aan de telefoon Sander. Sander, goedemiddag.
2: Hoi, Stefan. Goedemiddag.
1: Hallo. Ik noem jou altijd gekscherend in de Q-music app als jij een bericht stuurt. Sander Sangria, want jouw achternaam... Ja, als je het snel leest, dan lijkt het erop.
2: Lekker, hè?
1: Ja, ik krijg altijd trek door jou in een drankje.
2: Niet normaal.
1: Zit je aan een drankje dit weekend of wat ben je aan het doen?
2: Nee, helaas niet. Nee, ik ben bij een vriend zijn tuin aan het doen.
1: Dus, oh!
2: Ja, echt flink aan het maaien en onkruid aan het wieden. Niet echt een hele leuke zondag eigenlijk.
1: Nou, wel ontzettend lief dat je je vriend wil helpen op die manier.
2: Zeker.
1: En ja, ik mag toch leiden dat je wel even een koud drankje tussendoor of op het einde krijgt als beloning?
2: Absoluut, ja, absoluut. Ja.
1: Anders zou ik echt een klacht indienen hoor, bij de Arbo. Arbo op hem afsturen.
2: Ja. Nou, ik denk nog een half uurtje en dan lekker achterover zitten.
1: Lekker,
2: ja,
1: Sander. Hey, ik speelde net bij Tom en Bram een liedje op mijn Kees Casiootje. Ik heb hem erbij nog gehoord. Ja. Dat klonk zo. Welk liedje was dat volgens jou?
2: Ja, ik vond hem wel heel lastig hoor, Stefan. Maar ik denk dat het Marco Schuitmaker is met Engelbewaarder.
1: Nou, ik denk dat jij helemaal gelijk hebt. Dus dat betekent dat jij sowieso een Q-music prijspakket krijgt.
2: Lekker.
1: Nu is de vraag, hebben Tom en Bram het ook goed? Want dan krijg je extra prijs. Ben je er klaar voor?
2: Oh, ja, zeker. Ja.
3: Als ze zachtjes tegen je praat. Oké. Steve.
4: Dit is natuurlijk Engelbewaarder. Dat was wel heel makkelijk.
3: Ons aller Marco Schuitmaker.
4: Ja. Tevens ook een goede wiskundige. Hè? Hij is heel goed in rekenen.
3: Oh, echt waar?
4: Ja, dat zag ik in de Verraders.
3: Oh.
4: Ja, echt leuk.
3: Leuk feitje.
4: Leuk feitje. Hey, dag Steve. We love you.
1: Dat betekent dat jij een gesigneerde ingelijste foto van Tom, Bram, Kees Grazio en mijzelf krijgt.
2: Hey, lekker mooi.
1: Gaan begraven in de tuin of ergens ophangen?
2: Op de wc, denk ik.
1: Mooie plek.
2: Ja.
1: Succes nog even, Sander. Hoi, hoi.
2: Dankjewel, kom goed. Later.
1: Nu inspiratie voor je stemlijstje voor de foute 1500.

Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music.

0: come on.
1: Jorge Miguel. Vorig jaar 6 keer in de foute 1500. We gaan merken hoe vaak dat dit jaar wordt. Jij hebt het voor het zeggen. Stemmen maar in de Q-app en Qmusic.nl. Een extra uur foute hits, omdat er 1500 stemlijstjes binnen zijn. Met nu de freestylers en push-up. Staat al op het lijstje van Maud, Nathalie, Tamara, Max, Sandra, Kian. Ik moet mijn lijstje ook nog invullen en deze mag bij mij ook niet ontbreken. Trouwens, leuk detail. Maud heeft ook gestemd op het origineel van Journey, Don't Stop Believin'.

extra foute tracks, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn gekomen via qmusic.nl en de Q-app. Je hebt nog 4 dagen, 2 uur en 36 minuten om te stemmen. Ik moet het ook nog doen, dus schaam je niet. Zometeen, repeat of niet, ronde 1 voor Bentes nieuwe nummer. Ik heb een klein

0: favoriet of niet?
1: Pas op hoor, deze is heet. Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving. Domino's.
12: Pas je eindelijk het

0: Potje, open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
12: Voor de markt. 10 tenders, alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan 8 euro.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Shop deze week vanaf 39 euro jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-oe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Kost je maar 3 minuten.
22: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Hallo, het is 3:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 16 files in het land. De langste vind je op de A7, Zurich den Oever. Tussen Brezandijk en Brug over Stevensluizen, 4 kilometer, ruim 1,5 uur. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer, 20 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland, 3 kilometer, 1,5 uur. Controles A1 naar Apeldoorn, 97,8. De A2 naar Eindhoven, 129,6. A6 naar Emmeloord, 282,4. En de A7 naar Amsterdam, hectometerpaal 11,0.
24: Stefan Bouwman.
23: Yo. Met zo, repeat of niet, ronde 1 voor Bentes nieuwe liedje.

0: Fever Dream, Alex Moran.
1: Repeat.
2: Of niet.
0: Welkom, de plek waar jij het weer voor het zeggen hebt. Repeat of niet. En het is ronde 1 voor Bente. Haar ken je inmiddels wel. Mag ik hopen, toch? Ze was dé parel van beste zangers. Ze staat op elk festival, meerdere top 40 hits op de naam. Verkoopt met twee vingers in de neus Carré uit. En ze kan acteren, schrijven, zingen. Het is ook nog eens gewoon een superleuk mens. Dat is ook heel fijn. Haar nieuwe liedje, nou, daar ben jij nu even de baas over. Je kan zo'n audio-appje inspreken in de Q-app. Repeat of niet. Of je dikke duimpjes aan het werk zetten en gewoon piepen. Dat mag ook. Ik ben in ieder geval fan. Dat is geen geheim. Ik zeg ook nog steeds, ze is de beste zangeres die we ooit in Stefans Pianobar hebben gehad. Dus ik zit ook netjes in haar mailinglijst. En daarin schreef ze over dit liedje het volgende. 3-2-1 gaat over het afgelopen jaar. Over dat ik opnieuw moest zoeken naar balans in mijn privéleven. Want er is zoveel gebeurd en daar moet ik gewoon echt aan wennen. Ik was de afgelopen tijd lekker op vakantie. Even weg, hoofd leeg, zon op mijn gezicht. En juist daarna voelt het extra fijn om nu terug te zijn met nieuwe muziek. Zeg het maar!

0: Bente en 3, 2, 1.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Frans zegt, ik vind het een wat minder nummer van Bente, voor mij en niet. 3, 2, 1 van Bente, 100% op repeat van Rikst. Oh, heerlijk, hier hou ik van. Gezellig en vrolijk, dikke repeat van Renate. Masuda zegt ook een dikke repeat.
2: 3, 2, 1, Bente op repeat natuurlijk, hè.
0: Tuurlijk.
2: Die moet natuurlijk op repeat.
0: Moet.
2: Dat is niet eens een keuze. Oh.
3: Voor mij is het een dikke vette niet. Er is al veel te veel van dat Nederlandstalig.
0: Ik wist niet dat je helemaal gek werd. Rick zegt absoluut door. Ja, repeat van Jos. Dani zegt sorry, maar dit is voor mij een nietje. Ik val een beetje in slaap. Fleur zegt repeat voor Bente met 3, 2, 1. Florien zeker weer een repeatje.
4: 1, 2, 3 herhalen voor mij. Lekker nummertje.
5: Stefan, meer Bente hoor. Zij is gewoon zo goed dat ze veel vaker gedraaid mag worden op Q Music.
6: Dikke repeat. Groetjes van FIFA.
0: Dankjewel FIFA. Staat genoteerd en mede dankzij jou is het een repeat geworden. Nou ja, ik heb niet echt percentages, dat kan ik allemaal niet zo snel uitrekenen. Maar het is wel een overtuigende repeat. Vanavond ronde 2 bij Vincent Pronk voor 3-2-1 van Bente. Zometeen Dean Lewis op Q, eerst Swedish House Mafia.

0: with you. Dit is Q Music.
1: Dennis Wims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: Ben je al helemaal klaar voor het WK? Nou, Shakira en Burna Boy wel hoor. Die hebben het anthem gemaakt en die hoor je regelmatig op Q voorbij komen. Het was zelfs de snelste stijger deze week in de top 40. Die, die.

0: 2.0, oftewel Die Die. Zo meteen het nieuws van 4 uur op Q-Music. Voor de zekerheid. Het is niet echt een luchtalarm. Het is een spoiler alert voor de zekerheid, Rutger.
1: Ja, een drama voor Max Verstappen.
0: Oh. Oh. Oh jee. Ook Thomas Gray en Rumors hoor je zo.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ja, voordat ik hier manager...

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
13: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
12: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Hallo, bijna 4 uur Q-Music nieuws van nu.nl.
0: Rutger Radstaken.
2: Goedemiddag. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het tankstation en ook een oude molen in de buurt wordt beschermd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er komen te veel mensen uit veilige landen naar Nederland. En daarom wil Mona Keijzer hetzelfde asielbeleid als in België. Zei ze in het tv-programma WNL op zondag.
3: Alleenreizende mannen uit veilige landen die gewoon uit busjes stappen, hè, met iPhones en rolkoffers bij Ter Apel. Daar zullen wij gewoon tegen moeten zeggen, wij vangen u niet meer op.
2: Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel al tijden vol is, liepen ook vannacht weer 27 mensen in een sporthal in het Drentse Gieten. Na morgen is het de vraag of waar ze daarna naartoe kunnen. Het Iraanse voetbalelftal is onder zware begeleiding en beveiliging geland in Mexico. Soldaten van de Mexicaanse Nationale Garde begeleiden spelers en stafleden op de luchthaven van Tijuana, waar een handjevol Iraanse fans met vlaggen stond te zwaaien. Nooit eerder is een land dat deelneemt aan het WK in oorlog geweest met een gastland. De wedstrijden worden gespeeld in Amerika, maar het elftal moet direct daarna weer terug naar Mexico. En het is over en uit voor Max Verstappen. Bij de start van de GP in Monaco bleek zijn auto kapot. De viervoudig wereldkampioen stond op de eerste startrij, maar kon niet vertrekken toen de lichten uitgingen.
9: Formula 1 goes racing on the street of Monte Carlo. Verstappen barely moves from the front row. And he has seen his Monaco victory chances disappear.
2: Nadat alle auto's hem voorbij gegaan waren, reed hij stapvoets de pit in. Op de bordradio reageerde hij woest.
0: Maar hij zou weer afkoelen op zijn bootje.
2: Het weer van Weerplaza. Het is droog met een mix van stapelwolken en zon. De meeste zon schijnt aan zee. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint droog met veel wolken en zon. Het wordt dan 23 graden.
0: Dus gedankje bij. Het is al in de game, toch? Het kan gebeuren. Uiteindelijk is die auto zo belangrijk. En als het dan fout gaat, ja, het kan. Ja.
2: Super zuur.
0: Zuur mogelijk edoch. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 11 vertragingen. De langste vind je op de A7 Zurich den Oever. Tussen Breesandijk en Brug over Stevensluizen. 3 kilometer, 20 minuten. A10 Amstel Koenplein. Tussen Amsterdam Watergraafsmeer en de Zeeburgertunnel. 3 kilometer en een half uur. Ook de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Schinkelbrug. Ongeluk gebeurd. 5 kilometer, een half uur vertraging. En de A76 Geleen-Keulen. De weg is afgesloten tussen Kundenberg en Duitsland. Daardoor 3 kilometer met een half uur. Controle. A1 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 97,8. En de A7 naar Amsterdam bij 11,0.
24: De Foute 1500. Stem 10 dagen. Je hebt nog
0: 4 dagen, 1 uur en 57 minuten exact.
24: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ik zeg niet doe het, ik zeg doe het. Aankomende vrijdag om 6 uur, dan gaan we gelijk naar de top 40 van start met de 1500 foutste hits ooit volgens jou. Met de nadruk op volgens jou. We hebben dus nog wel jouw favoriete rammers nodig. Het kunnen dance tracks zijn waar je het lekkerst op kan raven. Hollandse meezingers waar zowel je nichtje als je oma de tekst van kent. Of bijvoorbeeld deze. Stevie Wonder, hij schreef het voor zijn dochtertje toen ze geboren werd. Ach, wat lief. En Tamara, Margot, Jorg en Monique, die hebben hem al op een stemlijstje gezet dit jaar. Isn't she lovely?

0: Ik vind nog steeds een lekker liedje. Rumors, Thomas Gray op Q-Music. Marleen stuurt in de Q-app. Lekker luisteren naar de radio. Beetje bank hangen. Verder niks speciaals vandaag. Heerlijk. Anders die lekker met de hond naar het bos. Annemiek die zijn spelletje aan het doen met het gezin. Ticket to Ride. En jij bent druk geweest vandaag, Jacqueline.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je allemaal zeker gedaan?
1: Nou, kleding geshopt voor vakantie.
0: Ja. Dat klinkt echt als extreme luxe, hè? Dat je speciaal voor vakantie kleding gaat kopen. Waarom ga jij speciaal voor vakantie kleren kopen?
1: Nou, omdat we op dit moment in verwachting zijn. Ik ben nu 20 weken zwanger, dus ik zal wel moeten. Want het past niet meer.
0: Geen één bikini ging meer aan, nee.
1: Nee, dat werkt niet.
0: Hé, wat leuk, hè? Spannend. Kleine opkomst. Wat weet je allemaal al? Zijn er al dingen die je kan delen met de buitenwereld?
1: Ja, het is sowieso een jongetje.
0: Ja.
1: Dus dat is echt heel erg leuk. En voor de rest doet hij het echt super goed. Hij groeit ook echt lekker. Dus ja, we hebben er zin in.
0: En wat
1: in
0: leuk.
1: In oktober komt hij, dus...
0: Echt cool ook dat jullie hem naar mij gaan vernoemen, Stefan. Vind ik een enorme eer.
1: Ja.
0: En waar gaan jullie nou op vakantie?
1: Naar Griekenland, Karpathos. Dus lekker warm.
0: Heerlijk. Ja. Ga je dat wel, is dat dan nu heftiger of zo? Als je zwakker bent, hitte en dat soort dingen?
1: Nou, ze zeggen van wel. Dus we gaan het ontdekken. Maar we zijn wel echt al heel vaak daar geweest. Dus ik denk, omdat je natuurlijk wel een beetje gewend bent aan de temperatuur, dat het misschien makkelijker gaat. Maar ja...
0: Dan een parasolletje zwembad en dan komt het helemaal goed. Ja,
1: precies. Aan het zwembad, lekker glaasje water erbij, ijsklontjes. Moet goed komen.
0: Ik heb helemaal niet gevraagd of je geslaagd bent eigenlijk qua kleren.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, is allemaal gelukt. Oké, gelukkig.
1: Duur aankopen, maar het is zeker gelukt.
0: Ja, maar dat is het, hè. Zet er bruiloft voor of zwangerschap en dan wordt het 16 keer duurder.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, heel erg veel plezier, hele fijne vakantie. En ik hoop dat snel een heel klein gezond ventje ter wereld komt.
1: Ja, als hij er is, dan krijgen jullie hem te zien, hoor.
0: Oh, heel leuk. Kaartje.
1: Ja.
2: Hey, this is Anastasia and you are listening to my friend Stefan on Q-Music.
0: Nou, wat toevallig. Zo gaan ze die kleine ook noemen. Zometeen Miles Smith, Now Horn, Drive Safe. Eerst Anastasia en Paid My Dues op Q-Music.

de hele middag berichtjes. Dit waren Miles Smith en Niall Horan. Of ik dus een bepaald liedje van One Direction wil draaien. Steal My Girl. Moet eerlijk bekennen, ik ken het liedje niet. Want ik was geen Directioner. En een man, ik was net iets te oud in die tijd ook wel. Maar goed, maakt niet dat ik geen fan ben van Niall en Harry en zo. Hè? Ik vind het toffe muziek wat ze maken. En ik vind One Direction liedjes ook. Nou, ik ben mezelf enorm gekouwen en aan het graven. In ieder geval, ik ben er nu achter waarom. Want ik heb het gegoogeld. Niall heeft...

One Direction 9 keer in de foute 1500. Dus als jij jouw favorieten nog niet hebt doorgegeven, doe dat dan vooral. En ik zou zeggen, stem ook vooral op Steal My Girl, want dan is die binnenkort op Q te horen. Zo meteen de boys van Kensington. Living 4 is Lilywood the Prick. Robin Schulz remix van Prayer in C.

0: Lennon en Live in the Form Key Music. Zometeen zomer op je radio. Vrienden, The Bauza en Magnetic. Hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: Zoals Heer heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Balloon voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Attap.
10: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dag, 5:02. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 14 files, de langste vind je onder andere op de A10 Amstel-Koenplein. Tussen Amsterdam Centrum en de Zeeburgertunnel, 5 kilometer, ruim een half uur. Ja, het is spaars allemaal, want ook de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid, 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer, een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland, 2 kilometer, 23 minuten. 1 eenzame controle, ach, de A1 naar Apeldoorn, daar staat hij in zijn uppie. Hectometerpaal 97,8.
19: Stefan Bouwman.
11: Zwaai even als je hem ziet.
19: Q-Music.
11: Zometeen.

0: Binnenkort in Stefans Pianobar Ruben Hillen, a.k.a. The Voice of Holland. 20 Seconds hoorde je net op Q-Music. Ja, het blijft toch wel kicken, hè. Zijn allereerste liedje ooit is gewoon een hit in de top 40. En ook nog eens 10 shows in de Gelredome. Ga er maar aan staan. Erik is er gezellig bij.
1: Hey, Bouwman!
0: Hey, Erik!
1: Wij zijn dit weekend 10 jaar getrouwd. Even lekker een fotoshootje gehad.
0: Gefeliciteerd.
1: Vanavond naar de musical 4045, waar Jan van der Pol zijn laatste optreden mag beleven.
0: Shout-out Jan!
1: Dus even uitzwaaien.
0: Ja.
1: Wij genieten heel erg, want...
0: It's weekend!
1: So long, hey boy!
2: Ik heb al een fles champagne op om het te vieren.
0: Evertje ben 11, doe normaal. Dat waren Erik en Evert, gezellig. Nou, hyper de piep, hoera. 10 jaar, hij is niet getrouwd met Evert, hè, die 10 jaar is trouwens, maar met zijn vrouw. Wacht, dit wordt... Wat ik rare dingen de wereld in slinger. Zometeen eventjes kijken of Luc Sarneel acte présence kan geven. Hij weet namelijk alles op het gebied van sport. En het is weer een sportweekend, hoor. Er is een tennisfinale. Formule 1 is bezig. Oranje komt in actie komende week. Ja, dit wordt echt een ding.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project.
1: Wat kan AI toch hoog zingen, ongelooflijk. Elke zondag vraag ik Luc Sarneel, sportredactie van de ochtendshow bij Mattie en Marieke, om mij even bij te praten en jou op het gebied van sport, want ik weet daar helemaal niks van. En het is me toch weer een sportweekend, dat heb ik in de krant gezien.
2: Yo, Stefan, goedemiddag. Hi. Je treft me op een goed moment. Ik zit nog onder de restjes opgedroogde modder en opgedroogd bloed.
1: Oh.
2: Geen zorgen, ik ben gewoon een weekendje gaan mountainbiken. Oh. Ja, veel dichter bij een midlife crisis kom je denk ik niet zo vlak voor je 30ste. Het was hartstikke leuk, maar ik ben nu onderweg terug naar Nederland. Tot morgenochtend. Weer gewoon de ochtendshow natuurlijk. Wat ik eigenlijk belangrijker vind op deze dag is dat ik denk ik wel op tijd terug ga zijn om het staartje van de finale van Roland Garros te kunnen zien. Tenniswedstrijd, niet zomaar eentje, een van de belangrijkste toernooien op aarde, Roland Garros. Met onder andere in die finale Alexander Zverev. Dat is een Duitser, die behoort al jaren tot de top. Stefan, jij en ik, we hebben eigenlijk evenveel Grand Slam titels gewonnen als deze gozer.
1: Nul.
2: Hij wil die vandaag verandering inbrengen. Hij staat in de finale. Op dit moment staat hij voor. Het ziet er allemaal heel goed uit voor Alexander. En wie daarnaar kan gaan kijken, dat is niemand minder dan Max Verstappen. Want die startte als tweede. En hij was ook als eerste weer klaar. En dan niet in het goede zin van het woord, want na één ronde viel hij al uit. Iets met pech met zijn auto. Het is niet de eerste keer dat Max het overkomt.
1: Nee.
2: Dus voor hem was de Grand Prix van Monaco snel klaar. Gaan we naar New York. Daar is de selectie van Oranje aanwezig. Morgen spelen ze daar hun laatste oefenwedstrijd voordat het WK begint. Tegen het altijd gevreesde, altijd gevaarlijke en tot in de puntjes verfijnde voetballand Oezbekistan. De laatste wedstrijd is tegen Oezbekistan. Die is zonder publiek, maar wel gewoon morgenavond te zien. Als de jongens daarmee klaar zijn, dan vliegen ze door naar Kansas. En dan gaan we ons opmaken voor een heel erg mooi wereldkampioenschap voetbal.
1: Ik hoop
2: waar
1: het.
2: We natuurlijk gewoon kampioen worden.
1: Natuurlijk.
2: Stefan, tot later. Ik ben er morgenochtend weer met Mattie, met Marieke. En ik wens jou nog een hele fijne middag.
1: Nou, ik wens jou een terugreis naar huis zonder bloed. Doe even normaal. Luc, bedankt!
3: Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort, zodat je met je vrienden mee kan lullen.
1: Een nieuwe cute jelly roll. I'm good.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Zo meteen het nieuws van 5 uur met Rutger.
1: Ja, met mijn nieuwe Joekel van Boekel.
0: Wat? Sorry, wat?
1: Ja, ik dacht al. Die gaat niet vallen. Een nieuwe Joekel van Boekel.
0: Joekel van Boekel?
1: Ja.
0: Ben ik...
1: Uit Brabant.
0: Is Boekel. De plaak. De plek.
1: De plek.
0: Joekel van Boekel?
1: Ja. Ooit werd Leontien van Morsel zo genoemd.
0: Oh.
1: En we hebben een nieuwe Joekel van Boekel.
0: Ik denk ze hebben daar de grootste Turkse pizza van Nederland gemaakt of zo.
1: Ja, dat zou ook wel goed kunnen.
0: Zal meteen meer. Ook Martin Garrix en Love Matt, hoor je zo.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent de motivator van dit team.

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
8: Ja.
7: In een camper.
8: Nee.
9: Onwijs leuk.
7: Zijn.
6: Zal het met ons nooit worden.
5: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
15: Renault.
16: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
23: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
24: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa!
0: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: kiss. First tell me by New York Pizza. Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via QMusicFoutenParty.nl.
1: 2 over 5, goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl.
2: Rutger Radstaken.
3: Goedemiddag. De brandweer probeert in het Drentse Norg met man en macht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar een naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen te redden. De brand zorgt voor flinke rookwolken en rondwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Bij het Groningse Lauwersoog zijn 2 dolfijnen gespot voor de kust. De dieren zwemmen al langere tijd rond verschillende boeien. Waarschijnlijk gaat het om een moeder met haar kalf. Op het eerste gezicht lijken ze oké te zijn, zegt deze kenner van de SOS Dolfijn.
4: Ook zien we niet dat ze heel erg mager zijn. Ik zie niet touwen of zo om het dier heen. Er zijn geen verstrikkingen. Ik zie geen verwondingen op de beelden die ik tot nu toe heb gezien. Maar de plaats is gewoon zorgwekkend, zo in de hoek van de Waddenzee.
3: Inwoners van Lanzarote hebben het gehad met alle toeristen op het eiland. Elk jaar komen er meer dan 3 miljoen mensen naar het eiland. Dat zijn vooral Britten die weinig uitgeven. Sommige bewoners proberen de toeristen weg te jagen door sleutelkastjes van vakantiehuizen dicht te plakken en stranden af te zetten met politielint. De overheid wil juist rijkere toeristen trekken, maar dat lukt nog niet zo. Per toeval kwam Jimmy Donkers uit het Brabantse Boekel in aanraking met bankdrukken. Vorige week stond hij op het WK in Warschau. Het was pas zijn 4e wedstrijd ooit, maar hij won. En daar is hij zelf nog het meest verbaasd over.
5: Dat had ik even niet zien aankomen eigenlijk. Nee, ja, mensen zeggen van het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat is, doen heel weinig mensen op jullie na eigenlijk. Maar ik dacht dat het eigenlijk best wel normaal was vroeger eigenlijk. Maar ja, blijkbaar was het toch best wel op hoog niveau.
3: Dat zei hij bij Omroep Brabant. Hij werd de eerste Nederlandse man die wereldkampioen werd in zijn sport. Hij verbrak ook nog eens het Europees record.
1: En daarom is hij nu de nieuwe Joekel van Boekel.
3: Hoppa! Het weer van Weerplaza. Het is droog met een mix van stapelwolken en zon. De meeste zon schijnt aan zee. Het is 17 tot 20 graden. Morgen begint droog met veel wolken en zon. Het wordt dan 23 graden.
1: Het gedankje wel. Je had het net over die dolfijnen.
3: Mm-hmm.
1: Ik heb vandaag pas geleerd dat een jong van een dolfijn een kalf heet.
3: Ja.
1: Nooit geweten. Wat grappig, het zijn eigenlijk een soort zeekoeien.
3: Inderdaad. Educatief radioprogramma.
1: Nee, ja, oprecht nooit toevallig. Nou, Flitsmeis verkeersinformatie bij Q. Aantal vertragingen langs op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland 2 kilometer 20 minuten. 1 controle A1 naar Apeldoorn, hectometerpaal 97,8.
0: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog...
1: Even kijken hoor, 4 dagen en 1 uur de tijd.
0: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
1: Ja, doe dat vooral, hè. Deze mogen niet ontbreken in de Foute 1500. En ze zijn ook nog eens aanwezig in het Philips Stadion. Op de 20e bij Q-Music Foute Party, The Big One. Chaotic, of eigenlijk nog Starmaker toen ze dit liedje uitbrachten. Patricia stemt erop en zegt... Ik word altijd zo vrolijk van de liedjes uit mijn jeugd. Dan voel ik me weer even jong. Lekker meid. Ze hebben nog een nieuwe versie uitgebracht, hè. Onlangs nog. Maar die is nieuw, dus dan voelen we ons oud.

0: Martin Garrix en Lauf Mad. Ja, dit is iemand die ik ook eigenlijk heel graag in Stefans Pianoboer heb. Martin Garrix. Heb je het meegegeven? Hij heeft steeds meer liedjes de laatste tijd echt zelf ingezongen ook. Naast dat hij DJ is en producer.
1: Stefans Pianoboer. Pianoboer.
0: Het zou heel tof zijn. Elke vrijdagavond open ik de deuren van Stefans Pianoboer. Ik kruip achter de piano om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Dat zijn wereldsterren als, Davina Michel vind ik ook echt een wereldster. Bibi Rexha uit Amerika. Helene Fischer, de Grand Dame uit Duitsland. Dit is allemaal echt binnen nu en twee maanden geleden gebeurd. En afgelopen vrijdag de hit van dit moment. Justin de Wild kwam langs. Hij is op dit moment de nummer 1 in de top 40. En zo klonk Cheerio live.

0: is het maar net. Ja, beelden kan je vinden in keymusic.nl en de Keymusic app. Ja, ik hoop misschien dat hij op 1 binnen gaat komen in de Foute 1500 dit jaar. We gaan het merken. Ja, net zoals altijd deden we ook een ander liedje. In dit geval een cover. Een nummer wat ik niet achter hem had gezocht.
1: Dat is gewoon mijn liedje, Laat Me. En het is eigenlijk de negatieve tijd, laat me met rust. Ik wil alleen maar positieve tijd. De mensen die wat over me hebben, prima. Maar ja, eigenlijk grote vinger naar jullie toe. Maar ja, hier ben ik. Cheerio is gewoon gelukt. We staan op nummer 1 overal. En de mensen die nou nog wat te zeuren of te zeiken hebben, ja, laat me lekker met rust en laat me mijn ding doen.
0: Zoals we net Ramse Shaffi, Laat Me. Maar dan de uitvoering van Justin de Wild in Stefans Pianobar op Q.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way op Q-Music.
1: De vijfde bepaald.
0: Ja, dat doen we elke zondag hier op Q. De vijfde bepaald. Je mag dan een stelling opgooien. En daarna mag iedereen zijn zegje doen in een audioberichtje in de Q-Music app. Het is een beetje bedoeld om van die eeuwige discussies tegen te gaan. Het mooiste voorbeeld is en blijft het toiletpapier. Je moet hier nou naar de muur toe of van de muur af? Nou echt, we kunnen er oorlogen over starten. En die hebben we al genoeg op dit moment in de wereld. Dus daarom mag iedereen zijn zegje doen en daarna is het klaar. Eigenlijk heb ik deze stelling een beetje verzonnen. We hadden een paar weken geleden met Koningsdag. Je moet oranje aan. En toen stuurde Bas dit appje.
2: Buiten het feit dat oranje natuurlijk bijna niemand staat, moet ik helemaal niks. Alleen maar ademhalen.
0: Nee, en toen dacht ik, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Niemand staat oranje. Dus bij deze is de stelling, oranje is de allerlelijkste kleur die je kan dragen. Eens of oneens. En met het WK en het verschieten dacht ik, dat is wel een leuke. Dus bij deze, oranje is de allerlelijkste kleur die je kan dragen. Eens of oneens. Spreek je audioberichtje in de Q-web. Ook direct hoor je zo.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Q-Music The Party. Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assedelft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
16: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
17: Q-Music.
18: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
19: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
24: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's. 18+, speelbewust.
27: Ja.
28: Echt serieus?
27: 77.
28: Oh, wat een geld.
29: 18.000. Godverdikke me.
30: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
31: Echte Gooise Moeders is terug.
32: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
33: We gaan naar Portugal.
34: Ja.
33: In een camper.
34: Nee.
35: Onwijs leuk.
33: Zij.
36: Zal het met ons nooit worden.
31: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
37: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
26: 18+, speelbewust.
38: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is alweer 17:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, 17 minuten vertraging. En mijn neus begon net te groeien. Want de echte langste is op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 2 kilometer, 21 minuten. Controles. A1 naar Apeldoorn, hectometerpaal 97,8. En langs de A7 naar Amsterdam bij hectometerpaal 10,9.

0: elke zondag een stelling en jij mag er iets van vinden. Wat de vijfde roept, dat is daarna wel gewoon de consensus. Daar gaan we van uit, want ja, het is altijd hart tegen hart. Iedereen heeft een mening en zo gaan we nooit een conclusie bereiken. Hij komt ja, eigenlijk van mij. Bas heeft op Koningsdag een berichtje gestuurd omdat wij toen zeiden, je moet oranje aan met Koningsdag. En hij zei toen, oranje staat niemand. En daarom is de stelling, oranje is de allerlelijkste kleur die je kan dragen, eens of oneens.
1: Eén, oranje is zeker de allerlelijkste kleur die je kunt dragen. Maar we doen het lekker toch, want met z'n allen verschut lopen, dat verbindt.
2: Twee.
3: Ja, dag, zwaar oneens natuurlijk. Oranje is niet alleen een kleur, dat is gewoon echt een lifestyle. Dat is toch gewoon mooi?
0: Ja.
3: Nee, die oranje mag altijd blijven.
0: Altijd.
3: Ook als het geen WK is.
2: Drie.
4: Nou, Stefan, daar moet ik toch echt even keihard tegenin gaan. Want oranje is mijn favoriete kleur.
0: Oh, Cynthia.
4: En die draag ik niet alleen met het WK of Koningsdag. Ik krijg wel heel vaak opmerkingen naar mijn hoofd gesmeten met olé, olé, olé en dat soort dingen als ik oranje aan heb. Maar ik vind het dus een hele mooie kleur en ik vind zelf dat het me ook best leuk staat.
0: Ik geloof het.
2: Vier.
5: Nou, Stefan, daar zijn wij het niet mee eens.
6: Oranje boven. Hup, Holland, hup.
0: Hey. Nummer. Hup, Holland, hup. Anita, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Oranje is de allerlelijkste kleur die je kan dragen, eens of oneens.
7: Nee, oneens natuurlijk.
0: Oh, nou natuurlijk. Jij zegt natuurlijk. Waarom is het natuurlijk?
7: Oranje, dat staat iedereen goed. Zodra je het aantrekt, dan denk je niet eens meer aan je outfit. Je denkt aan één ding, gezelligheid, feest, wie, bitterballen, dat is oranje.
0: Ja, dat is wel waar. Het is, ik kreeg net ook, wie was dat, Yvonne, die zei van het verbroedert als je het aantrekt, dat wel.
7: Precies, ja. Dat doet iedereen. Dus nee, oranje, dat is de kleur.
0: Maar Anita, in mijn geval een stukje zelfkennis. Ik ben dan misschien de uitzondering die de regel doet bevestigen. Maar als ik oranje aantrek, ik word er niet veel knapper van, hoor.
7: Oh, ik wel hoor.
0: Ja,
7: ja
0: ik geloof
7: je. Het is vrolijk. Het is altijd feest, altijd gezelligheid. Je bent met z'n allen, je bent altijd een drankje aan het doen. Dus tuurlijk staat het je goed.
0: Het zit hem toch weer in de randzaken bij jou. Het gaat uiteindelijk niet om die kleur en hoe het staat. Het gaat gewoon om wat erbij komt kijken. Ja.
7: Ja.
0: Anita, mag ik jou een misschien wat persoonlijke vraag stellen?
7: Ja.
0: Waarom heet jij in de Q-Music app Limbolientje?
7: Geen idee. Ik denk dat het ooit eens een keer is aangemaakt bij mijn mailadres van toen ik 14 was of zo. Geen idee.
0: Maar je bent niet enorm kampioene in onder zo'n stok doorlopen met een Hawaii-shirtje aan en
7: nee,
0: dat soort dingen?
7: Nee, daar heeft niets mee te maken. Nee.
0: Oh, spannend. Als je het zelf niet eens weet, is het wel echt een mysterie.
7: Ja, ik weet het niet eens meer. Nee.
0: Nou, Limbolientje, binnenkort komt oranje in actie. Sta jij dan vooraan in een oranje shirt met bitterballen en bier?
7: Zeker weten, zeker weten. Jij kan.

Zometeen de alarmschijf van deze week. Het liedje dat Taylor Swift heeft gemaakt voor de nieuwe Toy Story film die nog niemand heeft gezien. Spannend. I knew it, I knew you. Hoor je zometeen. Eerst muziek van Chris Brown. Dit is Yeah, Yeah, Yeah. So nice. He said it thrice.

0: daarom sta jij in de foute 1500 met jij. Nederland, sorry, het was Joe Stal, maar het is mijn schuld. In de studio, Tom en Joe, hallo!
1: Hey!
2: Stefan!
0: Over de foute 1500 gesproken, hebben jullie al gestemd op jezelf?
1: Nee.
3: Heb het gisteren over gehad.
1: Maar moet ik nog wel even doen. Kan ik ook gewoon, want hoeveel tracks mag je invullen?
0: Ja, je kan maar één keer per liedje. Dus je kan niet 36 keer jij invullen.
1: Maar als ik 36 e-mailadressen maak.
0: Ja, dan kan het wel.
1: Ik ga straks even aan de slag.
0: Competitievervalsing. Tom, jij?
3: Nee, ik nog niet. Ik weet ook niet of ik hem op hem moet stemmen. Dat is weer zo'n stukje onkruid dat je dan water geeft. Weet je wel. Gaat het de hele tijd weer over.
0: Wat is dit nou weer?
3: Ja, nee, dat is toch zo. Het is ook het enige moment van het jaar dat jij kan shinen met ja, jij.
1: Ja, dus gun me dat ene moment. Stem op ja, jij, Joe, stagiair van de show.
0: Zo'n invasieve soort in de tuin die je eigenlijk weg moet laten halen door een professional.
3: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, ik heb mijn lijstje ook nog niet ingevuld hoor. Maar zometeen wel weer inspiratie bij Tom en Joe.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
10: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
12: Thanks.
9: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Exact 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
14: Goedenavond. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aan botste toen hij daar stil stond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
13: 3 dagen, 23 uur en 57 minuten.
15: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
16: Ja, even wat inspiratie voor je eigen stemlijstje. Op de volgende track is gestemd door Manon Sikkema, Christian Post, Arjan Markies. En Ilse Westhoff zegt erover, dit is een heerlijk nummertje. Ik ken de tekst van A tot Z. Het is gewoon lekker om mee te zingen. En vooral als je verliefd bent. Gordon en Replay, never nooit meer.

0: officieel begonnen. Gezellig dat je erbij bent. Het is een bijzondere dag vandaag, althans. Wij keken op de kalender en zagen dat het vandaag de landelijke open dag is van de naaktrecreatie.
1: Oh, jammer voor vandaag. Het was niet heel lekker weer. Het was 16 graden.
0: Nee,
1: 4 centimeter denk ik ongeveer. Toch altijd een beetje nieuwsgierig, want ja, ik ken niemand in mijn omgeving die dat doet. Die wel eens naar zo'n naaktstrand gaat of nu
0: nudistencamping.
1: Ik weet nooit zo goed wat het verschil is tussen naturisme en nudisme, maar...
2: Ik ook niet.
1: Ja, je hebt natuurlijk hele naaktstranden, campings, er is een hele grote groep die er hard op gaat, maar... Tom, heb jij wel eens gewoon zonder kleren vakantie gevierd?
0: Nee. Ik ben zelfs, als ik naar de sauna ga, dan kies ik de badkledingdag.
1: Zeg maar. Oh ja?
0: Ja, nee, ik hou daar niet van. Maar jij, ik bedoel, jij hebt ook wel eens verteld dat je naakt slaapt, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik zie jou wel als een type dat een hele week zijn broek uit heeft.
1: Ik vind het heel lekker om naakt te zijn.
0: Nou, kijk.
1: Maar het ongemak staat me bij dat je dat met meerdere doet. Ik vind het lekker om thuis, het liefst zou ik de gordijnen dicht doen. Dan loop ik heel erg naakt rond in mijn tuintje, als niemand me zou kunnen zien.
0: Ja, oké. Okay. Maar je hoeft niet te badmintonnen met de overbuurman.
1: Nee, en dat je denkt, raak ik naar de shuttle of is het anders, weet je wel. Dat gevoel heb ik niet. Maar misschien mis ik iets, hè. Ik ben toch benieuwd. Er moet wel iemand zijn die nu luistert. Mag ook anoniem.
0: Die wel eens naar een naaktstrand is geweest of een camping of iemand kent die dat doet.
1: Ja, het liefst als je het zelf doet. Benieuwd. Wat mis ik dan? Ja. Stuur even een berichtje. Hoeft geen foto te zijn, maar stuur even een berichtje in de Q Music App.

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: Eén track met drie grootheden. Ik heb het over Afrojack, David Guetta en Sia. Dit is

0: natte koude bikini.
1: Oké. Okay.
0: Anneke, goedenavond. Jij komt net van het Naakstrand.
2: Ja, heel klopt.
0: Ja, ja, maar...
2: Heerlijk.
0: Ja, ja, heerlijk. Zeg je meteen erachteraan.
2: Ja.
1: Het was toch niet heel lekker
2: ja,
1: weer ook?
2: Ja, het was nu een beetje koud, maar in je blootje zwemmen is gewoon heel lekker.
1: Oh, wat is daar lekker dan? Heb je een gevoel van vrijheid of zo?
2: Ja, precies.
0: Oh.
2: En naar de sauna moet je ook gewoon in je blote kont gaan.
1: Ja, daar heb je
0: vrijheid. Ja, oké. Okay. En maar zeg jij van, jongens, jullie missen echt iets. Je moet het gewoon een keer proberen, ja. Want...
2: Ja, vind ik wel. En zoals bij de sauna...
0: Ja.
2: Dan is het gewoon veel lekkerder in je blootje.
0: En heb
2: niet die natte badkleding aan.
1: Nee, precies.
2: Maar het is gewoon een hele andere ervaring.
0: Heb jij nooit ongemak gevoeld? Vanaf jongs af aan doe je dit al? Of heb jij nog over een drempeltje moeten stappen? Want ja, ik ga toch even ongemakkelijk het onderbroekje naar beneden doen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Maar nu is het gewoon, weet je, als je in de sauna komt... dan heb je in het begin ben je heel even bewust van dat iedereen bloot is... en dan denk je er niet eens meer bij na.
1: Nee, dan ben je echt door het koude water heen, zeg maar.
2: Okay. Ja,
0: daar ben ik dus zo bang voor, het koude water.
2: Nee.
1: De uitnodiging staat in ieder geval.
2: Het is gewoon heerlijk.
1: Van Anneke.
0: Oké. Okay. Nou, Anneke, ik hou het even aanbevolen, maar ik weet het nog niet hoor. Ik denk nog even over na.
2: Nee, gewoon doen.
0: Oké.
1: Okay. Oké, okay, Anneke, dankjewel.
2: En dan doe je dat gewoon ergens waar je niemand kent.
0: Ja, doe het hier.
2: Ja, precies.

0: waar je naar luistert. Er komen eigenlijk nog twee redenen binnen waarom je wel naar een nudistencamping of een naaktstrand zou kunnen gaan, Joe.
1: Ja.
0: Lisa die zegt, scheelt dat je geen tanlines hebt.
1: Oh ja, dus alles is heel mooi egaal bruin.
0: En Sandra zegt nog, het scheelt ook kleding inpakken, dus je hoeft geen grote koffers van 20 kilo in te checken op het vliegveld.
1: Ja, maar die 20 kilo, die verbruik je weer aan zonnebrandcreme. Want je moet alles insmeren opeens, ja, want je vooruit...

eventjes even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
8: Dat zeg ik.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1,600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Pick it to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Jij bent mijn kampioen.
26: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
18: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voor wie.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.

0: Lucas en Steve. Love on hold op Q Music. Oh, we gaan het weer proberen deze week, hoor.
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Ja, ik weet het nog goed. Een middagje bowlen of disco zwemmen. Of misschien gewoon met z'n allen naar de speeltuin. Misschien heb jij wel een veel creatiever kinderfeestje gehad toen je klein was. Nou, daar zijn we naar op zoek. Wij willen over een paar jaar gewoon de creatiefste papa's van de klas zijn. En daar moet je wat voor doen. Dus bellen wij iedere week met een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes?
2: Grappig is, we zijn dus al best wel op veel plekken welkom voor een kinderfeestje. En juist plekken die niet helemaal normaal zijn. Dus de fietsenmaker, Paleis Soestdijk, de car wash, een shawarmazaak. Ja, die stonden allemaal open om een kinderfeestje te geven. Plekken waar het dan weer niet mocht, ja, die hielden de deur dicht. Een tuincentrum, een autoshowroom, een tattoo shop. Ja, die zaten er niet op te wachten.
0: Vandaag bellen we met een sportschool. En de vraag is dus, denk je dat het mij gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren in een sportschool? Genoeg te doen, lijkt mij.
2: Hoe ga je ze overtuigen? Wat ga je zeggen dat je gaat doen in de sportschool dan met een kinderfeestje?
0: Oh, je kan een wedstrijdje achteruit op de loopband.
2: Oh ja, ja, leuk.
0: Smoothies maken voor de klanten.
2: Ja, ja.
0: Gewichten terugleggen, want die laten mensen vaak liggen.
2: Ja, daar zijn ze gewoon blij mee. Heb je gewoon een medewerker
0: te pakken. Handig,
2: ja.
0: Ik zie geen problemen. Ik kan ook alvast de eerste 10 seconden van het gesprek laten horen met de sportschool. Misschien dat je dan een indicatie hebt.
3: Goedemiddag, met Milan Pot van Spottel City Gym.
0: Goedemiddag Milan, ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Nou, stel het eens.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Dat is inderdaad een bijzondere vraag.
0: Ja. Nu is het aan jou. Je kan inzetten in de Q Music app door een berichtje te sturen. Denk jij dat het mij gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren in de sportschool? En laat ook vooral weten waarom je denkt dat het wel of niet lukt. Je hebt zo'n 7 minuutjes de tijd.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, de rockband van het moment is eindelijk terug met nieuwe muziek. Dit is Nothing But Thieves, Evolution. Come.

0: Zo, wat is het goed, zegt de nieuwe van Nothing But Thieves, Evolution op Q-Music. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe.
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Ja, een druk leven combineren met sporten, dat is soms al lastig. Laat staan dat je het ook nog met een kinderfeestje moet vieren. Hoe handig is het dan dat het gewoon allemaal op dezelfde plek kan? Dat gaan wij proberen. We zijn met een enorm belangrijk onderzoek bezig.
2: Absoluut.
0: Elke week bellen wij met een random plek met dezelfde vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes?
2: Ja, je kon net inzetten of je denkt dat het Tom gaat lukken om in de sportschool dus een kinderfeestje te regelen. Miranda appte mee terug. Die zegt, ja, een kinderfeestje in de sportschool, dat gaat lukken. Lekker apenkooien en nou dan inderdaad de gewichten opruimen. Marcel aan de andere kant, Tom, die is niet zo positief. Die zegt, nee, helaas niet, denk ik. Het is gewoon ook gevaarlijk met al die apparaten en al die gewichten.
0: De sportschool. Laten we gaan luisteren.
3: Goedemiddag, met Milan Pot van Spottel City Gym.
0: Goedemiddag, Milan. Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Nou, stel het eens.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Dat is inderdaad een bijzondere vraag.
0: Ja.
3: Definitief kinderfeestjes.
0: Nou, kijk, mijn dochter die wordt bijna 8 en die vindt sporten heel leuk. En ik ben een grote fitnessliefhebber. En nou, ze gaat wel eens mee en zo. En dat vindt ze geweldig om te zien. Toen dacht ik, nou, hoe leuk is het dat we een kinderfeestje organiseren? En dat zij gewoon, misschien dat we wat vriendinnetjes meenemen. Dat we een wedstrijdje doen achteruit op de loopband. Misschien wat smoothies maken, wat gewichten terugleggen. Dat soort dingetjes.
3: Even kijken, wat zou ik wel grappig vinden eigenlijk. Ik zou het wel leuk vinden.
0: Kijk aan.
3: Bijvoorbeeld, kijk, wij zijn structureel vanaf de zaterdagen en zondagen zijn wij bijvoorbeeld vanaf 3 uur zijn wij dicht.
0: Ja.
3: Misschien is het wel grappig als je dan iets hebt.
0: Je bedoelt na 3 uur dat het dan rustig is?
3: Ja.
0: Nou, dat is perfect. Nee, dat is perfecte tijd ook voor die kids.
3: En kijk, ik heb namelijk ook bijvoorbeeld wel een... doen ze ook aan boksen bijvoorbeeld of zo?
0: Nou, daar kunnen we ze kennis mee laten maken.
3: Ja, kijk, bijvoorbeeld misschien is het grappig als een keertje... Ik wil met u dan naar de fitnessruimte een keertje ingaan... omdat we dat ook doen. En dan dat ze misschien een bokscursje krijgen.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik vind de creativiteit al geweldig.
3: Nou, weet ik niet, maar misschien is dat wel grappig voor ze.
0: Ja, nou, hartstikke leuk zeg. Want okay. We worden met open armen ontvangen, hoor ik zo.
3: Tuurlijk. ik hoor graag wat een beetje je plan is. En dan kan ik het overleggen hier met de rest van het team.
0: Oké, dankjewel.
3: Oké, hoi hoi.
0: Hoi hoi. Nou, wat een leuke sportschool. Weer gelukt. Vorige week shawarmazaak, check. Deze week sportschool, ook check voor een kinderfeest.
2: Gefeliciteerd Miranda. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Tijd voor een van de beste van Avicii als je het mij vraagt. Dit is Without You.

0: Stel je even voor, het is 20 juni. Je staat in het PSV-stadion.
1: Ja, wacht, ik doe mijn ogen even dicht.
0: Oog even dicht.
1: Ja.
0: En dan hoor je ineens dit.
1: Oh, gezellig.
0: De Backup Boys, live op het podium, gelijk feest. Ga je even een biertje halen?
1: Ja, ik heb dorst. Ja.
0: Kom je terug, hoor je dit.
1: Ik weet nu dat
0: Marco Schuitmaker, ook live.
1: Oh, goed.
0: Ga je even naar het toilet, kom je terug. Mental Tio.
1: Staat naast je.
0: Lekker knallen. Lekker knallen. Nou, dan ga je waarschijnlijk nog een keer bier halen. En dan dit. Samuel Welten op het podium. Die handjes gaan omhoog. En dit is maar een fractie van de line-up, hè?
1: Wat een koortsdroom.
0: Kan je allemaal live meemaken. Ben ik Melanie C nog vergeten. K3 ben ik nog vergeten. Rolf Sanchez, noem ze maar op. Jij maakt zo meteen kans op tickets voor die foute party in het PSV-stadion.
1: Kan je gewoon bij zijn.
0: De ticketbattle gaan we zo meteen spelen.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Oranje fans op.

0: Kom cadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Velsink-advies.
5: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
7: In een camper.
6: Nee.
8: Onwijs leuk.
7: Zij...
9: zal het met ons nooit worden.
10: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is 7 uur. Q-Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
2: Goedenavond. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze er nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
1: 3 dagen, 22 uur en 58 minuten.
3: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
4: Ja, op de volgende track is gestemd door Jan Voets, Bianca Wieringa en Robin Visser. En Kevin zegt erbij, ik heb dit liedje ooit helemaal uit mijn hoofd geleerd om het meisje dat ik leuk vond te veroveren omdat ze zo'n fan van Boyzone was. Dit is Picture of You.

0: volgende week vrijdag de foute 1500 hier op Q-Music. Heb je nog je stemlijstje ingevuld? Doe dat dan. Dat is niet het enige, want 20 juni staat in onze agenda eigenlijk al het hele jaar rood omcirkeld. Dan kunnen we niet wachten. De foute party, de big one in het Philips Stadion. En ja, het is de grootste foute party tot nu toe. Melanie C komt langs, de Benga Boys, K3, Samuel Welten, Chris Cross Amsterdam, Treaty, Rolf Sanchez. Ik kan wel door blijven gaan. Het is echt ontzettend veel. En we gaan ook een Nederlandse elftal kijken op groot scherm.
1: Jij kan erbij zijn. Het enige wat je hoeft te doen nu is mee te spelen met de Ticket Battle. Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Je hoort een liedje en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Gisteren bijvoorbeeld speelde Jens mee en voor het eerst ooit in de geschiedenis van de Ticket Battle ging hij er bij de eerste vraag al uit. En zijn tegenstander Caitlin, ja, die hoefde er precies niets voor te doen. Ze was zielsgelukkig.
0: Caitlin, je gaat naar de foute party!
2: Oh, ik ben zo blij. Dit
0: ja.
2: Was de eerste keer. Ik ben wel te graag ingewild.
0: Ja, wil jij net als Caitlin erbij zijn bij de foute party? App dan nu Ticket Battle naar de Q-Music app. Ticket Battle appen naar de Q-Music app. En, dat is ook leuk, de Ticket Battle is een foute editie. Dus er zitten alleen maar foute tracks in deze
1: keer. Foute Ticket Battle.

0: Loreen en Is It Love op Q Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Ja, de Foute Ticket Battle. Het is zover. Wie gaat er vandoor met 2 kaarten voor de Foute Party op 20 juni in het Philips Stadion? In de linkerhoek hebben we Jordi. Hij is 21 jaar, komt uit Raamsdonksveer en gaat verkleed als goud met een brilletje op, heb ik gehoord, Jordi.
3: Ja, klopt inderdaad. Alles wat erbij hoort, trekken we aan.
0: Wat, hoe moet ik dat voor me zien? Is het dan een gek brilletje? Is het een serieus brilletje?
3: Ja, we gaan een zwart brilletje opdoen met wat van die plaatjes aan de bovenkant. Een goud-zilver shirtje trekken we aan. En dan gaan we er helemaal vol.
0: Zo, je kan de catwalk op.
3: Precies.
0: Vraag is alleen of het zover komt, want je neemt het op tegen Allison. En die is 31 jaar, komt uit Zuid-Limburg. Hoe ga jij verkleed als je wint, Allison?
4: Nou, ik denk in ons foute grabbelpakkie, die hebben wij nog liggen, dus die trekken we wel aan.
5: Oh, leuk. Ja, is ook allemaal, het maakt in feite niet uit, hè. Als het maar een beetje vrolijk en uitgedost is.
3: Dank je.
5: Is het al gauw goed? Jongens, jullie gaan de Ticket Battle spelen. Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Je hoort zometeen een liedje en dan is de vraag: is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven, Jordi en Allison. En de eerste die het fout heeft, die ligt eruit. Wint automatisch de ander. Vandaag, leuk, een speciale editie van de Ticket Battle. Alleen maar foute tracks. Echt een foute Ticket Battle. Bij ons begint altijd de oudste. Jordi, geboren in 2004. Allison, geboren in 1995. Daarmee de oudste. En Allison, jouw geboortejaar, dat is je startjaar.
0: Alright.
4: Oké. Okay.
0: Allison, ben jij er klaar voor?
4: Yes.
0: Daar gaan we.
6: Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen.
5: Ja, Volendams trots. Allison, is het eerder of later uitgekomen dan 1995?
4: Later.
5: En dat is hartstikke goed. Nick en Simon, pak maar mijn hand uit 2007.
0: Jordi, dan gaat nu de beurt naar jou.
5: Ja, Jordi, eerder of later uitgekomen dan 2007?
3: Eerder
5: is hartstikke goed. Chips, 1001 Nights uit 2004.
0: Gaan we weer naar Allison.
5: Ja, Allison, eerder of later uitgekomen dan 2004?
4: Ja, ik denk eerder.
5: En dan denk je goed. Kabouterplop, de kabouterdans uit 2000. Ja, Jordi, eerder of later dan 2000?
3: Eerder.
5: Eerder

0: man.
1: Nou, dat kabouterplopje aan de overwinning zou zorgen, dat had je ook niet verwacht.
0: Nee.
2: Oh, en ik hoor Jordi ook meejuichen, dat vind ik ook heel sportief.
1: Ja, sympathiek Jordi.
3: Veel plezier.
2: Kijk aan.
0: Super man, dankjewel.
2: Nou, haal je Aussie maar uit de kast, zou ik zeggen, Alice. En dan zien we jou bij 20 juni.
0: Helemaal top, super leuk.

0: Tayo Cruz en Dynamite op Q Music. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Persoontje Billy, 2,5 jaar, is al helemaal mindgames met mij aan het spelen. Het is echt... Ja, het is niet normaal. Elke avond ook weer een gevecht met hem naar bed brengen. Weet je, dan heb je zo'n heel ritueel met zo'n klein ventje. Even plassen, tanden poetsen, pyjama aan, boekje lezen. Nou, dan ligt hij eindelijk op bed. Legt hij net zijn hoofd neer op het kussen, zegt hij... Ik moet plassen. En dan denk ik, ja, doei. 3 minuten geleden ben je nog geweest. Hou even op.
0: Ja.
1: Maar ergens denk ik ook, ja, als hij echt moet... Ja, dan past hij in zijn bedje.
0: Ja, dat wil je ook niet.
1: Dat wil ik ook niet. Moet ik het erop ruimen. En ook zielig dat hij in zijn bed plast, wil je niet.
0: Nee.
1: Dus nou, toch weer, weet je wel, pyjama uit. Weer uit bed. Hup, lopen naar de badkamer. Gaat hij zitten. Ik zeg, moet je echt plassen? Oh nee, moet toch niet plassen.
0: Ja, toch weer tijd.
1: Toch tijd rekken om maar niet naar bed te hoeven. Maar dan zie je dus al dat het nu 2,5 jaar, hè. En nu al helemaal smoesjes bedenken.
0: Ja.
1: Om het maar via zijn regels te kunnen doen.
0: Ah nee, je begint het al bij de smoesjes natuurlijk. En dan over een paar jaar, dan liggen ze alles bij elkaar natuurlijk.
1: Het wordt alleen maar erger.
0: Ik ben wel benieuwd, want ik kan me nog herinneren... dat ik als kind kreeg op een gegeven moment door van... oh ja, als ik zeg dat ik ziek ben,
1: ja,
0: dan hoef ik niet naar school.
1: Ja, op een gegeven moment kom je er ook achter, hè?
0: Ja,
1: ja.
0: Dus toen heb ik een keer gezegd van... ik denk dat ik een keelontsteking heb tegen mijn moeder.
1: Oh.
0: Toen zijn we zelfs al naar de dokter geweest. En toen dacht ik, ja, nu zit ik in de leug.
1: Ja, dan moet je doorpakken.
0: Moet ik doorpakken. Dus toen heb ik de dokter, ja, keelpijn. En zo ging helemaal in mijn keel kijken met zo'n lampie.
1: Oh.
0: Ja, en toen zei hij van, hou hem maar thuis en veel ijs eten. Zo.
1: Nee.
0: Hij was echt een win-win.
1: Jij hebt de hele medische wereld op zijn kop gezet.
0: Ja, sindsdien. Nee, maar serieus. Dus dan denk je dus als kind, hey, dit werkt.
1: Ja.
0: Snap je? En daar begint het liegen.
1: Dan ga je er gebruik van maken. Laat even weten in de Q-app. Wat zijn nou een paar van die leugentjes waar je als kind achterkwam dit werkt? Wat heb je wel eens, een beetje stiekem bij elkaar gelogen om onder iets uit te komen?
0: Als kind zijnde dus.
1: Ja, als kind
0: dat is wel
1: nu.
0: Belangrijk. Nee, precies. Laat het weten in de Q-app. We zijn benieuwd.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt puur.

0: Iets en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
9: Met Ter Stal ben je altijd spot-on. Bloezende bloesjes, broeken die poffen, zonnige shirts en soepele shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV, 144 hertz, voor €699. Mediamarkt.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid. En bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: David Guetta en Sia She-Wolf op Q Music.
1: Tom en Joe.
0: Je luistert naar de zondagavondshow van Tom en Joe. Waar je net hoorde dat Joe vertelde dat zijn zoontje van 2,5, Billy, nu al af en toe een klein leugentje gebruikt om wat tijd te kunnen rekken als hij naar bed moet. Dan zegt hij dat hij moet plassen. Dan moet hij helemaal niet plassen.
2: Nee, helemaal niet.
0: Maar dan heeft hij toch weer een paar minuutjes gesprokkeld. Hoeft hij even niet naar bed.
2: Mag je lekker lang opblijven.
0: Ja, waarop ik vertelde dat ik wel eens een keelontsteking heb gefaked om niet naar school te hoeven. Helemaal naar de dokter voor geweest. En nu zijn wij benieuwd, ja, wat voor leugen heb jij wel eens als kind verteld?
2: Ja, en waar ben je dan ook mee weggekomen? Margriet, goedenavond.
3: Goedenavond, Tom en Joe.
2: Margriet, wat heb jij als kind een beetje bij elkaar gelogen en waar mensen echt ingetrapt zijn?
3: Nou ja, op zaterdagavond natuurlijk visite en dan kwamen er lekkere hapjes op tafel en die kregen wij niet. Wij lagen in bed.
2: Ja.
3: En toen bedacht ik me, dan ga ik toch slaapwandelen en dan loop ik zo naar de kamer toe en dan pakte ik een stukje worst. En boterhamworst, dat was zo lekker.
0: Ja.
3: En dan wandelde ik weer lekker terug.
0: En dan zei jij van, oh, dan ben ik slaapwandelend, heb ik dat gedaan.
3: Ja.
0: En dan trapte je ouders in.
3: Ja, een keer of 4, 5, jammer genoeg.
2: Ja, maar hallo, die hebben toch nog niet een keer of 4, 5, dat ze echt dachten dat je aan het slaapwandelen was.
3: Ja, echt waar.
0: Nou goed, dan heb je dat goed geacteerd, slaapwandelen.
2: Ja, echt goed, Margriet. Je moet een gouden kalf krijgen jij.
3: Nou, dat dacht ik, hè.
2: Ja, absoluut. Dankjewel.
3: Jo, fijne uitzending. Jo, volg.
2: Suzanne, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Wat heb jij... Nee, dit gaat over jouw kind zelf. Wat heeft jouw kind een beetje gedaan, gelogen bij elkaar, waar toch meerdere mensen in zijn getrapt?
4: Hij heeft zich heel lang voorgedaan alsof hij kleurenblind was.
0: Oh, en waarom heeft hij dat gedaan?
4: Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij het grappig vond dat hij het een keertje ergens gehoord had. En dat hij dacht, oh, dat vind ik wel leuk. Dat heb ik ook.
0: Maar oké, ja, als ouder schrik je denk ik ook. Dat je denkt, god, ons kind is kleurenblind.
4: Nou ja, ik dacht wel van, oké, is het echt waar? Dan ga je een paar testjes doen. En gaf iedere keer ook gewoon dezelfde antwoorden.
0: Nee!
2: Oh. Hij had zichzelf echt goed voorbereid ook.
4: Hij had zich er heel goed op voorbereid.
2: Nee, crazy. Maar hoe wist je uiteindelijk dat het niet zo was? Wat gaf het weg? Wist hij opeens wel dat rood-rood was?
4: Nou ja, na een tijdje, echt na een paar weken, zei hij ineens, grapje, ik ben helemaal niet kleurenblind. Toen bleek het ook gewoon echt niet zo te zijn. Maar wij dachten echt allemaal dat het gewoon echt zo was.
0: En hoe reageerde je toen?
4: Nou ja, ik moest er wel heel erg om lachen eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. Dat verzin je niet. Suzanne,
4: ik
0: dankjewel.
4: Het begint al vroeg.
2: Ja,
4: okay.
2: Begint het nu al inderdaad.
4: Ja.
2: Ik ken ook nog een verhaal van iemand die heeft zich als kind helemaal laten opereren om een leugen in stand te houden.
0: Huh?
2: Ja, echt crazy. Hoe het zit, vertel ik je zo.

0: De nieuwste van Olivia Rodrigo, Drop Dead op Q-Music.
1: Tom en Joe. Tom en Joe.
0: Ik ben zo benieuwd naar dit verhaal. Joe die vertelde net dat hij een verhaal kent van iemand die zich als kind heeft laten opereren om een leugen in stand te houden. Nou, hoe zit dit verhaal nou, ja, Joe?
2: Dit is al heel lang geleden. Ik denk dat we echt al, misschien wel 70 jaar terug in de tijd gaan.
0: Oh, oh.
2: Ja, de hoofdpersoon is ook niet meer in leven. Het gaat over de oma van mijn vriendin. Ze is geboren in Oostenrijk. En ja, ik heb haar nog een paar jaar mogen meemaken. Echt het liefste dametje wat je kent. Je zou nooit bij haar verwachten dat zij over iets zou liegen. Nee. Maar zo'n hele lieve oma. Maar wat heeft ze nou gedaan als kind? Zij had dus een tentamen op school. Nou, niet geleerd. Ze moest er echt onderuit komen. Tom, jij vertelde net dat je ook een keer onder school uit wilde komen. Dat heb je toen gedaan met een gefakte keelontsteking.
0: Ja.
2: Dat is vrij onschuldig. Hè? Even kijken in de mond. Niks aan de hand. Wat heeft deze oma nou gedaan als kind? Zij fakte dat zij een blinde darmontsteking had. Zij heeft dat zo goed volgehouden dat zij ook geopereerd is en echt onder dat tentamen is uitgekomen.
0: Ja, maar wacht eens even. Als er dan wordt gezegd, je moet onder het mes, dan zeg je toch, oké, ja, het valt allemaal wel mee. Of ik heb geen last meer. Of het was een leugen.
2: Ik weet niet wat zij gedacht heeft. Zij dacht gewoon, ja, ik moet en zal dat tentamen niet maken. No way. En zij heeft het gewoon volgehouden totdat ze onder het mes ging. Dat is toch crazy?
0: Dat vind ik echt bizar. En zij is dus geopereerd.
2: Ja, ja, ja. Kijk, ik kan het ook niet meer bij haar echt bevestigen. Het verhaal is ook een beetje vertroebeld in de jaren. Ik kan het niet meer aan haar navragen. Maar dit is wel wat we weten inderdaad. Dat ze echt geopereerd is.
0: Zo, dan heb je wel echt passie voor je leugen.
2: Ja, ik weet ook niet welk vak het was. En of het herexamen uiteindelijk wel gelukt is, dat weet ik allemaal niet. Maar nou ja, wel echt dedication.
0: Nou, goed hoor. En vertrouw jij jouw vriendin nog? Want het zit toch in de stamboom.
2: Ja.
0: Ik bedoel, dat liegen en bedriegen.
2: Nou, nu jij dat zegt. Nu jij dit zegt. Ik ga van huis bellen.
0: Oké. Another is voor je onderweg met Talk To You. Naar John Legend. All Of Me op Q-Music.

0: Hebben we er genoeg? Wacht even. Hebben we er al 1500?
1: Oh, kijk, je bent nou al de hele show ben jij hierover bezig. Even kijken.
0: Ik wil gewoon nog een fout uur.
1: Nee, nog lang niet. We zitten op 1279. En we hebben er 1500 nodig. Ik heb het over stemlijstjes, want dan komt er een extra fout uur.
0: Oh, jammer.
1: Dus mocht je dat ook willen, net als Joe, dan moet je nu een stemlijstje invullen.
0: Ja.
1: Dat kan op Qmusic.nl. Dat kan in de Q-app. Vul je stemlijstje in voor de foute 1500. En als we de 15... Ja, ik weet niet of we dat halen hoor.
0: Nee, ja misschien voor 11 wel.
1: Ja, wie weet. Okay, wie weet. Nou, 1279 ja. Is waar we nu op staan.
0: Nou, dan in ieder geval goed nieuws voor Kian. Kian, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom en Joe.
0: Geen foute uur dus, maar we kunnen wel lekker de tijd nemen om jou te helpen. Kian, wat is jouw probleem?
2: Nou, ik ben benieuwd hoe ik nou in één keer mijn theorie-examen haal.
0: Oh, voor je auto.
2: Ja, precies.
1: We gaan je zo helpen.
3: Pas op hoor, deze is heet. Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
15: Boost yourself.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q Music Foute Party.
4: The Big One.
5: is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfoutenparty.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Het Q-Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
3: Goedenavond. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League. Maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht, dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Daan, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Opmerkelijke vertraging op deze zondagavond. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Ravenstein en Paalgraaf is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 30 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
5: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
6: 3 dagen, 21 uur en 57 minuten.
5: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
4: Ja, op deze track is gestemd door Sjanne Schoenmaker, Carina Blom en Eline Beck. En Giovanni zegt erbij, deze track is zo leuk op de zaterdagavond. Het is zondagavond, maakt ons niet uit. Hier kan toch niemand op stil blijven zitten. Vul nu nog even in, net als Giovanni, je stemlijstje voor de Foute 1500. Want bij 1500 stemlijstjes doen we weer een extra foute uur. Giovanni, deze is voor jou. Vincent, Dromedans.
7: Oh, dat is niet Vincent met Dromedans. Dat is jammer, hè? Ik had er helemaal in gedachten.
4: Echt jammer, ja.
7: Nou, het was helemaal niet, de beeldig was geweldig.
4: Zal ik even aanloop weer nemen?
7: Had de aanloop?
4: Vincent, Dromedans.
5: Q Music is proud

0: Turn the Lights Off, Your Music, zondagavond show met Tom en Joe. Ja, je knipt het één keer met je ogen en ineens zijn er heel veel stemlijstjes ingevuld.
1: Nog niet genoeg, moet ik wel erbij zeggen. Ik bedoel, ik ben blij, dit gaat echt de goede kant op, maar ja, we hebben nog geen foute uur te pakken.
0: Nee, we staan nu op 1409. We hebben er 1500 nodig om een extra foute uur te doen, maar ik heb het idee dat de mensen die nu luisteren wel zin hebben een extra foute uurtje zo op de zondagavond.
1: Het is ook zondagavond, je hebt verder niets te doen. Dus de kinderen liggen op bed, je kan nu gewoon even je telefoon pakken en dat gewoon gaan invullen.
0: Nou, vul hem in jongens, wie weet halen we het nog. Een extra foute uur zou toch gezellig zijn, hè?

0: voor Tom en Joe's hulptroepen. We helpen iedere week iemand met een probleem. Je kan overigens altijd een probleem naar ons sturen in de Q-app. En het leuke is, we komen altijd met een op maat gemaakte oplossing. En dat doen we samen. Want als je nu luistert, dan zit je al in de hulptroepen. Dan hebben we je hulp al nodig. Vandaag helpen we Kian. Goedenavond.
1: Goedenavond, Tom en Joe.
0: Kian, wat is jouw probleem?
1: Nou, je herkent het misschien wel. Je bent net 18 jaar geworden. Het eerste waar je aan denkt is misschien lekker feesten. En wellicht ook je autorijbewijs halen.
0: Ja.
1: Nou, daar ben ik op dit moment dus ook mee bezig.
0: Hey, leuk.
1: Maar de theorie, ja, het is af en toe wel een beetje nagelbijten, hoor. Het is
0: toch
1: een beetje lastig.
0: Ja, jij wil weten hoe haal ik mijn autotheorie in één keer? Dat is eigenlijk jouw vraag.
1: Goh. Ja, dat klopt.
2: En maar oké, even voor ons. Hoe lang heb je nu rijles? Hoe lang rij je nu allemaal een L op het dak?
1: Nou, ik rijd nu op dit moment nu 2 maanden.
2: Ja.
1: En het gaat eigenlijk best wel goed. Het rijden, ik heb wel een situatie zo gehad waarvan ik even ook goed moest opletten, zeg maar. Dus in principe de reactievermogen is bij mij ook al getest.
2: Ja.
1: Dus daar is niks mis mee. Alleen ja, de theorie, daar hek ik een beetje aan.
0: Wat vind je dan het moeilijkste van de theorie?
1: Gewoon heel veel informatie.
2: Oh ja, ja, het is ook het vaakste. Weet je, het is ook gorddroge materie. Je moet al die borden uit je hoofd kennen en zo.
0: Ja, en ook hoeveel profielen er op je banden mag zitten. Zo moet je ook allemaal. Ja.
2: Gebruik je leven lang niet meer.
0: Het is belangrijk om te checken. Of
2: nee, maar je vraagt het gewoon aan ChatGPT de volgende keer. Ik bedoel, ik kan het wel uit je hoofd leren. Maar ja, ik zoek het ook nog steeds op, toch?
0: Nee,
2: ja,
0: dat klopt.
2: Als je nu luistert en je hebt een autorijbewijs, ga even terug naar het moment van de autotheorie. Ja, wat is nou een goede manier om in één keer je theorie te kunnen halen?
0: Wat zijn de tips? Wat zijn de tricks? Waar moet je op letten?
2: Ja, goed idee. Kian, blijf aan de lijn. We komen met een oplossing.
1: Dat is helemaal goed.
0: Laat van je horen in de Q-app en help Kian in één keer naar zijn theorie-examen. Zou mooi zijn.

0: Stars op Q-Music. In hoeveel keer had jij eigenlijk je theorie-examen, Joe?
1: Eén. Ik ga de vraag ook even terugstellen.
0: Wat?
1: Ik ga de vraag ook even terugstellen.
0: Hoeveel heb je dan?
1: In één.
0: Oh, oké. Okay.
1: In één keer. Mijn theorie en mijn praktijk.
0: Allebei?
1: Ja, ik ben echt goed. Een soort Max Verstappen.
0: Ja, wat goed.
1: Tom, in hoe vaak had jij je theorie gehaald?
0: In twee keer.
1: In je praktijk.
0: Dat was niet de vraag.

0: Ik nog steeds aan het lessen. Kian, goedenavond.
1: Goedenavond. Nou, Tommy, ik ben nu eigenlijk wel benieuwd.
2: Ja, ik ook, Kian.
0: Kian, als jij me voor het blok zet, dan moet ik wel. De vierde keer had ik hem te pakken met mijn praktijkexamen.
1: Nou, kijk, weet je, je kunt wel lachen, maar je doet het wel op je eigen manier.
0: Kijk, dat vind ik heel lief van jou, Kian. En inderdaad, ja. Zijn meer mensen die dat hebben. Die worden nu allemaal uitgelachen door het kleine, vervelende mannetje met een petje op. Kian, jij wil weten hoe je in eentje je theorie-examen kan halen, want jij zit er middenin. Je bent net 18 geworden en je hebt zoiets van, ja, hoe kan dat? Er zijn heel veel reacties binnengekomen van de hulptroepen.
2: De Q-app stroomt weer over. Gerben die stuurt meteen, wat je in ieder geval niet moet doen, is je theorieboek in de hoek van de kamer knikkeren en denken dat je het kan freestylen. Dat kost je namelijk 3 examenpogingen, aldus Gerben van Beek. Mike, die komt met een goede tip. Die zegt, altijd het langste antwoord selecteren bij de meerkeuzevragen. Hij zegt dat nu. Ik weet niet of dat een gegarandeerd succes is.
0: Nee,
2: maar
0: ik ook niet.
2: Het klinkt goed. Nou, en dan jongens. Gunto, Jette, Roy, Anne, Simone, Freek, Remco zeggen allemaal hetzelfde. Neem een dagcursus. Anneke die zegt er ook nog bij. Ja, het beste is zo'n eendaagse cursus. En daar leggen ze ook heel goed uit wat die instinkvragen zijn van het examen. Dus ja, conclusie. Echt die dagcursus. En je moet er echt wel even wat energie in steken. Het is niet gewoon proberen te wingen en denken, ik rijd al heel lang op de fiets, dus ik weet wel hoe het verkeer werkt, weet je wel. Nee, het is echt wel meer dan dat.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar dat klinkt wel als een goed idee.
0: Ja, ik zie ook, mensen sturen ook in dat je van die dagcursus hebt, dat je daar aansluitend gelijk ook een theorie-examen hebt. Dus dan heb je het nog vers in het kopje zitten.
1: Ja, dus ik heb wel eens een keer van mijn rijinstructeur begrepen dat hij dat ook doet. Dus ik denk dat ik dat echt wel ga doen.
0: Nou, goed. Ik heb ook nog een ander idee om Kian even scherp te houden. Misschien moeten wij Kian gewoon volgen en af en toe, als hij het niet verwacht, overhoren.
2: Oh, dat we hem opeens bellen?
0: Ja, als Kian daarvoor open staat. Ja, nou ja, Kian, wij willen jou helpen.
1: Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen eigenlijk.
2: Ja, gewoon ja, het is een goede stok achter de deur.
1: Het is niet

0: Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, dit radioprogramma staat voor een tweespoor.
1: Mooi. Oh, we staan op een splitsing.
0: Splitsing, we kunnen linksaf, we kunnen rechtsaf. En jij hebt het eigenlijk in handen.
1: Ja, kijk, nog elf stemlijstjes hebben we nodig. Als die er nu niet aankomen in de komende paar minuten, dan gaan we dit draaien.
0: Evanescence?
1: Ja, prima. Maar als er nu dus... Oh, het hoeft er nu nog maar 10 te zijn. Als er nu 10 stemlijstjes binnenkomen, dan hebben we 1500 stemlijstjes en gaan we weer een uur lang foute muziek draaien, krijg je dit.
0: Ja. Oh.
1: En veel meer. Een uur lang.
0: En NSYNC ook. Ja.
1: Nou ja, het ligt helemaal in jouw handen.
0: Het is aan jou. En Evanescence is ook leuk. Maar goed, ik zou het al weten. Stemlijstjes kan je invullen op qmusic.nl. Fireball.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
14: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: Help! GWC!
15: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat boek mengen. Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
1: Voordat ik hier manager

0: soep.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ga jij het goede nieuws vertellen of ik?
6: Ah, mag ik het doen?
5: Ja hoor.
6: Ja?
5: Ja hoor.
6: Het is gelukt!
7: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
8: Het Foute Uur!
5: Oh ja, ik zie Jekyll and Hyde, Falco en NSYNC komt er ook nog aan.
6: Lekker!
5: Maar eerst Pitbull en John Ryan met Fireball.
9: Q Music is proud.

0: NSYNC, Tearing Up My Heart op Q. Ja, we hebben het gedaan. Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnengekomen. En dus doen we een extra foute uur tot en met 9:30 vanavond. Alleen maar foute muziek.
1: Och, echt lekker, echt lekker. En er zijn heel veel goede stemlijstjes binnengekomen. Waaronder die van Sanne. Sanne, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Welke track mocht er echt niet ontbreken op jouw stemlijstje voor de foute 1500?
2: Ja, dat is Genie van Telco.
1: Ja, wat goed. Eigenlijk echt een absurde track. Half Engels, half Duits. Waarom mocht die voor jou echt niet ontbreken?
2: Nou, om het mij even extra fout te maken. Mijn Duits is gewoon niveau bluff.
0: Ja.
2: En zoals van een heleboel mensen, denk ik. En ja, door dit nummer heb je gewoon echt het idee dat je Duits kan.
0: Ja.
2: Terwijl je het eigenlijk gewoon precies niet kan.
0: Ah, dus je neuriet het een beetje mee of zo, half Duits.
2: Nou, ik bluff me er gewoon volledig vol doorheen.
1: Je bedenkt zelf Duitse woorden.
0: Ja, heel goed. Weet je waar het
2: dan
0: over
2: gaat? Dan is het gewoon net alsof ik het wel goed heb en hij niet.
0: Ja, maar weet je waar het over gaat?
2: Het is een man die heeft nogal een bizarre fantasie over een meisje.
0: Ja, het is niet het gezelligste nummer eigenlijk, hè?
2: Heel gezellig, hè? Maar ja, het blijft fout, hè?
0: Nee,
2: dus dan is het goed.
0: Dat is het zeker. We gaan hem daarom ook.

0: Dat is een behoorlijke beuker.
1: Jekyll and Hyde.
2: Lekker gymstyle.
1: Oh, heerlijk man. Een extra uurtje, foute uur, want er zijn 1500 stemlijstjes binnen. Dat mag natuurlijk wel even gevierd worden, hè, jongens. Kom op!

0: Joey in het Foute Uur. Niet getreurd, want dat Foute Uur gaat gewoon nog verder, hè?
1: Ja, Vincent, je bent er al.
2: Gezellig.
1: Wat heb je klaar liggen?
2: We gaan zo meteen dansen in de blote kont. Mooi waar komt eraan.
1: Oh, lekker.
2: En ik heb zo meteen Ecuador.
0: Dat wordt gezellig. Nou, zometeen bij Vincent.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar. Op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Altijd helpen en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
17: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
18: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
16: Dat is een Velsink-advies.
19: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
18: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Daan Langkamp.
1: Goedenavond. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd, de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
0: Het extra foutuur gaat zo meteen verder. Eerst even snel Q verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A12 richting Utrecht. Tussen Nooddorp en Zoetermeer Centrum. Ongeluk gebeurd, zorgt voor 20 minuten vertraging. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 6 minuutjes. En de A50 richting Os tussen Ravenstein en Paalgraven. Een ongeluk zorgt ook voor 5 minuten daar. 1 snelheidscontrole op de A16 richting Breda. Let op bij Moerdijk bij hectometerpaal 45,9.
2: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Yes. Daarom nu een extra Foute Uur.
3: Het Foute Uur.
4: Vincent Pronk.
0: Ja, lekker. Nog dik een half uur te gaan. Het Foute Uur gaat verder zometeen met Mooi Wark. En dit is Sash en Ecuador.
25: Q-Music is proud to be fout.
26: Foute Uur.

extra foute uur. Hey, dat is leuk, dat is leuk. Er zijn net weer bij Tom en Joe 1500 nieuwe stemlijstjes binnengekomen voor de foute 1500. Dat is lekker. Dank aan iedereen die al heeft gestemd via Qmusic.nl of via de Q-app. Want daardoor zitten we nu dus in een extra foute uur. En dat op zondagavond. Elise stuurt een berichtje in de Q-app, die is er ook blij mee. Yes, lekker Vincent, een extra foute uur. Wat een leuke verrassing onderweg naar huis, zegt ze. En Dani die zegt, heerlijk die foute muziek tijdens de avonddienst. Komende vrijdag gaan we los met de leukste radiofeestweek van het jaar. Dan hoor je hier de foute 1500. En ja, mocht je nog niet hebben gestemd, ik zou zeggen, doe even inspiratie op met dit inspiratieuurtje. Misschien wel met deze. De nummer 1 van Patrick, Danny, Judith en Siem. Even terug naar het dorpsfeest, zegt Siem. In Drenthe, lekker man. Mooi werk hoor je nu.

0: Speciaal voor Carlijn, die stemde op Lionel Richie voor de foute 1500. Die vrijdag begint, hè, je hoorde Hello bij Q Music. Nou, we zitten in een extra fout uur, dat is lekker. Wendy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey Wendy, ik snap als iemand fan is van Harry Styles. Ik snap als iemand fan is van Taylor Swift, van Robbie Williams. Maar hoe ben jij ooit fan geworden van DJ Bobo?
1: Oei, dat is al een aantal jaren geleden gebeurd. Is niet in de jaren 90 gebeurd. Toen die nog redelijk bekend was hier in Nederland.
0: Maar daarna pas?
1: Daarna pas.
0: En hoe ging dat?
1: Ik was een keertje op zoek naar een bepaald nummer op YouTube. En ik kwam toevallig bij DJ Bobo terecht. Ik vond die muziek wel leuk. En hij maakte nog steeds muziek. Dus ik ging me er steeds meer in verdiepen. Ik kwam erachter dat hij ook nog steeds optrad.
0: Ja, dat wist ik dus ook helemaal niet. Want ik vind het grappig. DJ Bobo is natuurlijk een held uit de jaren 90. En ja, daarna hebben we eigenlijk nooit meer wat van hem gehoord. Maar jij volgt hem echt op de voet, toch?
1: Ja, afgelopen vrijdagavond... ben ik nog naar een show van hem geweest. En ik zeg express show. Want het zijn geen simpele concerten, maar echt shows.
0: Oh, vertel. Waarom is dit dan niet een concert, maar echt een show?
1: Hij begint al met een interactie met het publiek. Doet hij zelfs nog achter de coulissen een beetje. Hij doet van alles met het publiek. Een wave met allemaal lichtjes. Ziet er ook altijd helemaal geweldig uit. Hij haalt zelfs mensen het podium op.
0: Het is echt leuk. De liefde voor DJ Bobo, die voel ik gewoon door de radio stralen nu van jou. Ik snap nu ook helemaal waarom het jouw nummer 1 is. Want ik ga de nummer 1 uit jouw stemlijstje draaien voor de fout 1500. Wil je hem zelf even aankondigen dan?
1: Het heerlijke zomerse nummer van DJ Bobo, Everybody.

Daddy Yankee bij Q Music en Dura. En tot zover een extra foute uur. Maar je weet het, mochten we weer 1500 nieuwe stemlijstjes aantikken, doen we het gewoon nog een keer. Dus laat er even weten wat je wil horen in de foute 1500. Stem mee via qmusic.nl.

eens even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent de motivator van dit team.

0: foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
0: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party.
1: The Big One.
0: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur

0: Koppelen shorts. Kleuren die knallen en kreukvrije stoffen. Voor groot, voor klein, jouw time to shine. Het is zomer, Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf 990 euro. Swiss Sense.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Vincent Pronk.
5: I took a pill in Ibiza. Mike Post.

0: Backy Music en I Took a Pill in Ibiza. En wat kan je soms een medelijden hebben met kerstverse ouders? Ouders die net een baby hebben gekregen en die zie je worstelen met het begin van het ouderschap. Ik was vorige week op vakantie in Fuerteventura, Canarische eilanden, en we moesten nog even een uurtje met de bus rijden vanaf de airport. En er zat een stelletje voor me, twee ouders met twee jonge kinderen. Die hadden een peuter van, nou ja, een jaar of drie en echt een net geboren baby. Super schattig, maar ja, een uur lang in een bus met een baby en een peuter. Ik geef het je doen. Vooral omdat die baby, die begon na 20 minuten echt te krijsen. Die hele bus, die hoorde die baby krijsen. En ik zie iedereen in stilte een beetje voor zich uitstaren. Ja, je kan ook niks en je denkt ook, ach, die arme ouders. En wat er toen gebeurde, ik zie het echt nog voor me op mijn netvlies staan. Die baby zit in die handen van die moeder en die begint te kotsen. En die moeder die doet in paniek die handen maar ervoor en die vangt met haar handen die kots van de baby op. En die hele busstoel onder, er kwam een lucht vanaf. Toen moesten we nog 40 minuten rijden. Ondertussen begon die peuter van drie begon rond te lopen in de bus. Papa daar weer achteraan. De baby nog harder huilen. Toen dacht ik wel, arme, arme ouders. En dan ook nog, ja, die buschauffeur, de Spaanse buschauffeur, die stopte de bus en die begon tegen die ouders in het Spaans een beetje boos te vloeken. Toen dacht ik, wat? Daar kunnen die ouders toch helemaal niks aan doen? Ja, je zit dus in die bus, je kan geen kant op. Ik vind dat toch sneu. Ik had echt een hele grote kinderwens. Ik ben bijna 30. Maar na die vakantie is die kinderwens iets kleiner geworden.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You.

De allerlaatste reunieshow van de K3 Originals is nu bezig in de AFAS Dome. Het is show 48 van de 48. Ongelooflijk, wat hebben ze veel shows gegeven. Er zijn bijna 1 miljoen mensen naar de K3 Originals geweest. Na vanavond zit dat er echt op voor Karel, Christel en Kathleen. Maar gelukkig niet voor de huidige K3, want die kan je deze maand gewoon nog live gaan zien op 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven bij de Q-Music Foute Party. The big one. En ik zou zeggen, als je er naartoe gaat, lijkt me heel gezellig, dan ga je deze sowieso ook horen. Met Donnie, die is er ook bij. Het Foute Anthem. Dit is het.

0: De vrouw met deze prachtige stem hoor je zo meteen met nieuwe muziek in Repeat, of niet?
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
4: GWC!
2: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Pick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl. Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
12: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Oh,
16: wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Hola, collega.
25: Hey.
24: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
25: Mark?
24: En die prijzen.
25: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
24: Oeh, ja.
26: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
27: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
29: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Eén minuut over 10, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Daan Langkamp.
30: Goedenavond.
1: Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af. En het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een snelheidscontrole op de A13 richting Rijswijk. Daar staan ze bij Rotterdam, 16,7. En de A16 richting Breda. Daar wordt gecontroleerd bij Breda. Hectometerpaal 71,7.
2: Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
0: 3 dagen, 19 uur en 56 minuten.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Het kan tot donderdagavond, maar het is wel een prima bezigheid voor je zondagavond, toch? Waarschijnlijk heb je wel even het momentje nu, hoop ik tenminste. Dus laat even via qmusic.nl of via de Q-app weten wat je wil horen in de Foute 1500 vanaf vrijdag. Alles kan, alles mag. Zelfs Celine Dion.

0: De Bauta bij Q Music en Magnetic. Hey, weet je nog wie dit was in De Beste Zangers? Ik had het nooit bij haar verwacht, maar wat deed ze dit knap? Dit was Bente.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet?
0: En laat ik nou net nieuwe muziek hebben van deze mevrouw. Ik heb nieuwe muziek van Bente voor je. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Ze zit in ronde 2 van Repeat of Niet. En dan hebben we Bente dus leren kennen bij De Beste Zangers afgelopen seizoen. Maar ze scoorde ook meerdere top 40 hits.

En nu is er dus nieuwe muziek van Bente. De titel is 3, 2, 1. En ik hoor heel graag in de app van Q-Music wat je hiervan vindt. Want jij bepaalt of je dit vaker gaat horen op Q of niet meer. Dus geef je mening in de app, stuur een berichtje deze kant op of spreek even in wat je hiervan vindt. Repeat.

0: Ja, dikke repeat. Echt een fantastische zangeres is ze. Wat een prachtige stem. Repeat. Repeat.
1: Of niet. Nieuwe muziek op Q. Je hoorde Bente en 3, 2, 1. Een liedje over het afgelopen jaar van Bente. Er is veel gebeurd in het privéleven waar ze aan moet wennen. Opnieuw de balans vinden. Nou, daar is het liedje uitgekomen. En de vraag is, wat vind je ervan?
2: 3, 2, 1. Herhalen die plaat. Lekker nummertje van Bente. Hoi, hoi.
3: Nou, voor mij is dit geen repeat, hoor. Dit is niet het nummer waar ik denk van, daar ga ik op los.
4: Ik zeg repeat.
5: Repeat. Repeat, Bente, nog 1000 keer alsjeblieft.
1: Sanne stuurt een berichtje. Bente staat al de hele tijd op repeat hier bij ons thuis. Dus ook op de radio zeggen wij een hele dikke repeat. Chiara zegt, niet echt mijn smaak. Ik zeg een nietje. Jackie, die is er blij van, die zegt dikke vette repeat. Prachtig nummer, mag wel vaker langskomen. Julia zegt ook, net als vanmiddag. Niet erg overtuigend. Toch een repeat. Wel iets overtuigender dan vanmiddag.
6: Repeat. Of niet.
1: En Lisa stuurt nog. Ja, ja, ja. Ik ben fan van Bente. Perfect liedje tijdens een autorit. Al met al. Een paar nietjes. Maar vooral. Een hele dikke repeat voor Bente. 3, 2, 1. Hoor je morgenmiddag nog een keer. 4:15 bij Wim van Helden.

Het aftellen is begonnen. Over exact 4 weken, dan was het ook zondagavond. Dan zie ik deze man een levende lijve. Echt zin in de Ziggo Dome. Bruno Mars. Ik ben niet alleen, zie ik, en ook in de app van Q Music. Ik zie net een berichtje binnenkomen van Anouk. Die stuurt ook, Bruno Mars. Ik kan niet wachten om hem live te zien op 5 juli. Ja, wat kan dat wachten lang duren? Ik bedoel, toen ik de kaartjes kocht, toen was het nog januari. Maar goed, ben ik in ieder geval een beetje vergeten dat het dik €150 heeft gekost. Pijn gaat langzaam weg. Q Music, dit is Adam Lambert.

is a ghost town. Adam Lambert en Ghost Town. Kleine kwalificatie. Nee, geen kwalificatie. Kleine rectificatie, dames en heren. Ik zei dat Bruno Mars in de Ziggo Dome stond. Was ik bijna verkeerd gereden over 4 weken. Hij staat natuurlijk in de Arena. Dankjewel, Bas, voor je appje. En zometeen spelen we de nieuwe ronde.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
18: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
23: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie.
0: Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
21: Vincent Pronk.
23: Zometeen af Monsters and Men. En dit is Zara.

0: Het is Of Monsters and Men bij Q-Music. Little Talks. Op de zondagavond, Vincent hier. Goedenavond. Ik stond gistermiddag met mijn karretje in de supermarkt. En toen dacht ik, oh ja, zaterdagmiddag is geen goed moment om boodschappen te doen. Want wat was het druk. Nou, dat was te laat bedacht. Maar goed, ik heb weer een gevulde koelkast. Tot de nok vol met lekkere dingen. Hopelijk jij ook. Hopelijk is je koelkast lekker vol. Dat kan je namelijk een mooi voordeeltje geven zometeen. We spelen namelijk de Wat zit er in de koelkast quiz. Eigenlijk best wel simpel. Want ja, aan jou de taak om zoveel mogelijk producten op te noemen die je in de koelkast kan bewaren. Dus aubergines, cherrytomaatjes, een pak bolletjes vla. Het mag allemaal genoemd worden. Alleen moet je ook even onthouden wat degene voor je heeft genoemd. Dus het is een geheugenspel. En daarvoor ben ik nu op zoek naar twee kandidaten die dit aandurven te gaan. Wil je meedoen en kans maken op de one and only knalrode limited edition Q koelkastmagneet? Leuk voor op je koelkast. Meld jezelf dan even aan in de app van Q-Music. Heel simpel, stuur even koelkast.
1: Dit is Q-Music.
2: Dennis Wims.
1: En dit is Q-Music.
2: Another and 54 Ultra.
1: En dit is nieuw.
0: Nieuwe muziek van Alex Robin. Dit is Passenger.

0: Calvin Harris, Back to Music en Blessings. Daar gaan we.
1: Een doosje eieren.
2: Een blokje kaas.
1: Een verse vis. Wat zit er in de koelkast quiz?
0: Wendy, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Zou ik, ja, het is heel privé, even een inkijkje mogen krijgen in jouw koelkast. Wat ligt er allemaal in?
3: Genoeg. Kaas, ham. Even denken, wat lag er nog meer in? Ja, melk staat er sowieso in. Eieren.
0: Veel zuivel.
3: Ja.
0: Is er ook nog wat de lekkerste snacken voor de avond?
3: Nee, dat ligt niet in de koelkast. Dat is meestal chips. Maar oh, dat ligt niet in de koelkast.
0: Nee, dat snap ik. Nou Marco, bij jou is er wel een hoop gesnackt gisteren, toch?
4: Ja, er is zat gesnackt.
0: Plakje worst, blokje kaas. Ja, Marco was gisteren jarig, dames en heren. Marco, gefeliciteerd nog.
4: Ja, dankjewel.
0: En ligt er nog wat lekkers in je koelkast na die verjaardag? Of is die helemaal leeg?
4: Nee, dat is wel opgegaan, ja.
0: Dan heb je er niks aan om tijdens dit spel in je koelkast te kijken. Dat gaat je niet verder helpen.
4: Daar is weinig
0: te vinden. Dan moet het toch uit je hoofd gaan komen. Want wat gaan we doen? We spelen eigenlijk Ik ga op reis en ik neem mee. Maar dan met producten uit de koelkast. Dus jullie gaan om en om producten opnoemen die je in de koelkast kan bewaren. Maar als je aan de beurt bent, dan moet je eerst nog even de hele riedel opnoemen die al is geweest. In de goede volgorde.
4: Ja.
3: Ja hoor.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wie uiteindelijk het beste geheugen blijkt te hebben. Zullen we maar gewoon gaan beginnen dan?
3: Ja, tuurlijk.
0: Oké, daar gaat hij dan. Wendy, je mag hem aftrappen.
3: Ik heb in de koelkast liggen kaas.
4: Ik heb in de koelkast liggen kaas en melk.
3: Ik heb in de koelkast liggen kaas, melk en drie.
4: Ik heb in de koelkast liggen kaas, melk, drie en ham.
3: Ik heb in de koelkast liggen kaas, melk, drie, ham.
0: En?
3: Salami.
4: Even kijken hoor. Ik heb in de koelkast liggen kaas, melk, brie, ham, salami en... Even kijken, wat zou ik eens verzinnen, jongens?
0: Ja.
4: Komkommer.
0: Komkommer.
3: Ik heb in de koelkast liggen kaas, melk, brie, ham, salami, komkommer, eieren.
4: Oké, ik heb in de koelkast kaas, melk, brie, ham, salami, komkommer, ei en...
0: Ja?
4: Ja, jongens, ja.
0: Wat zullen we eens doen?
4: kipfilet.
0: Kipfilet.
3: Ik heb in de koelkast liggen kaas, melk, brie, ham, salami, komkommer, eieren.
0: Ja, nu zeggen. 3, 2, 1.
3: Ja. Dat is zoveel.
0: Marco, wat was het nou, het laatste woord?
4: Kipfilet.
0: De kipfilet.
3: Oh, kipfilet.
0: Oh, ja, toch knap hoor jongens. Jullie hebben 8 producten opgenoemd en er is 1 winnaar. Marco! Ja, Marco heeft toch het beste geheugen. Marco, je wint het Q-prijzenpakket en natuurlijk de one and only koelkastmagneet.
4: Dankjewel. Ik ga alleen op de magnetron, want de koelkast heeft er niet zoveel aan.
0: Oh, prima.
4: Oké.

0: Freek. Hun documentaire verschijnt bijna op Videoland. Vanaf aanstaande zaterdag is de weg naar de Gelredome shows te zien op Videoland. De hele documentaire komt online. En dikke tip, het concert staat sinds gisteravond online. Gisteravond 20:30 is het concert van Suzanne en Freek online gekomen op Videoland. Ik heb het even zitten kijken. Echt heel erg leuk om te zien. Dus mocht je het concert willen terugkijken, check Videoland. Niet zometeen, want dan hoor je deze.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een nieuw toestel?
6: Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Q-Music, the party.
21: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
20: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
22: Q-Music.
23: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
24: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
25: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur.
0: Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Goedenavond, het is 11 uur. Het laatste nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
5: Goedenavond. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog, hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
4: Zo, hoorde je dat van die gast op de A2? Die reed 240 km per uur ongeveer. Q-verkeer door Flitsmeister, geen vertragingen. Nou, ook wel even handig dan om te weten waar die snelheidscontroles staan. Op de A10, daar moet je niet proberen, richting de A10 Noord. Bij Amsterdam staan ze te controleren, hectometerpaal 4.1. Maar in de rest van Nederland kan je gewoon lekker doorrijden.
6: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
4: 3 dagen, 18 uur en 55 minuten.
6: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
4: Charlotte heeft al gestemd en dat is leuk. Dit doet haar helemaal terugdenken aan Grease, het liedje wat ik nu ga draaien. En ze heeft als kind een tas gekregen van haar vader met daarop de hoofden van John Travolta en Olivia Newton-John. Haar vader heeft die tas aan de deur gehangen zodat iedereen hem kon zien. En Charlotte zegt, ik schaamde me kapot. Hey, geen schaamte in de Foute 1500.

0: stem heeft deze man, hè? Mr. Teddy Swims bij Q Music. Mr. Know-it-all. Maar weet jij het ook allemaal dan?
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ik denk dat dat wel goed moet komen, toch? We spelen zo meteen een nieuwe ronde van De Foute Minuut. Vanaf morgen hoor je natuurlijk gewoon weer het Foute Uur bij Menno. Vanaf vrijdag hoor je de Foute 1500. Zometeen De Foute Minuut. En dat heeft niet zoveel met muziek te maken, maar vooral even met je kennis. Want ik ga allemaal vragen op je afvuren zometeen. En aan jou de taak om niet het goede, maar juist het foute antwoord te geven. Nou, als dat 5 keer lukt, zijn ja best oké vragen. Ik zit even doorheen te spieken. Ja, dat is wel te doen. Als je 5 keer het foute antwoord weet te geven, dan win je zo meteen het Q-prijzenpakket. Ik heb alvast een kwalificatievraag voor je. Hiermee kan je jezelf nu aanmelden in de app van Q-Music. Stuur mij het foute antwoord op deze vraag. Welke van deze nieuwskoppen is fout? Is dat Max Verstappen heeft de Formule 1 race in Monaco gewonnen, of Robin van Persie is ontslagen als trainer van Feyenoord? Wat is het foute antwoord? Is Max Verstappen de winnaar van de Grand Prix van Monaco? Of is Robin van Persie ontslagen als trainer van Feyenoord? Stuur je het foute antwoord nu in de app van Q Music.

0: Taylor Swift bij Q-Music, Elizabeth Taylor. We gaan beginnen aan de foute minuut. Ik stelde net een kwalificatievraag. Wat is fout? Max Verstappen heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Of Robin van Persie is ontslagen als trainer van Feyenoord. Nathan, wat is fout?
1: Max Verstappen heeft de Grand Prix gewonnen van Monaco.
0: Ja, was dat maar een keer waar.
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Nathan, heb je lekker gedaan. Welkom. Klopt het dat jij een politieman in spe bent?
1: Ja, dat klopt. Ik zit nu op de politieacademie.
0: Kijk, en dat vind ik interessant, want ik ben altijd benieuwd. Moet je dan ook echt pepperspray in je ogen krijgen om te voelen hoe dat is?
1: Ja, dat is mij overkomen een paar maanden geleden.
0: Oeh, hoe was dat?
1: Heel pijnlijk, heel pijnlijk. Ik heb denk ik nog nooit zoveel pijn ervaren in mijn leven.
0: Zo, wat heftig. En hoe lang duurt het voordat je van die pijn af bent dan?
1: Wat zei je?
0: Hoe lang duurt het voordat je van die pijn af bent dan?
1: Ik denk dat het me wel een paar uur heeft geduurd voordat ik weer de oude was.
0: Ja, maar je hebt het wel doorstaan. Je weet nu wel wat je doet als je het gaat gebruiken. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar...
1: ja, zeker. Ik ga er nu wel rekening mee houden. Ja. Absoluut.
0: Nou, wat goed. Hoe lang moet je nog die opleiding doen?
1: In augustus nog een jaar, dus nog iets meer dan een jaar.
0: Oké. Nou, succes ermee nog. Lekker bezig.
1: Dankjewel.
0: We gaan de foute minuut spelen. 5 vragen, niet goed, maar fout beantwoorden. Zullen we gaan beginnen?
1: Ja, kom maar op.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Tegen welk land speelt Nederland morgen een WK-oefenwedstrijd? Japan of Oezbekistan?
1: Dat is Japan.
0: 2. Bij welke partij is Esther Ouwehand gestopt als partijleider? Is dat de Partij voor de Dieren of Forum voor Democratie?
1: Forum voor Democratie.
0: Vraag 3. Welk zomerfruit is groen van buiten en rood van binnen? Een kiwi of een watermeloen?
1: Kiwi.
0: Vraag 4. Hoe heet de berg die afgelopen week door duizenden mensen is beklommen? Is dat de Alpe d'Huez of de Alpe d'Huez? De berg.
1: Alpe d'Huez?
0: Ja, dat is fout. En vraag 5 alweer. Welke zangeres had verkering met Karel van Goldband, maar nu niet meer? Is dat Maan of Emma Heesters?
1: Emma Heesters.
0: Ja hoor, 5 op een rij! Nou, als je politieacademie net zo lekker gaat, dan ben jij snel geslaagd.
1: Dankjewel.
0: Leuk, Nathan, je wint het Q-prijzenpakket. Gaan we aan je opsturen.
1: Hartelijk bedankt.

0: nieuwe muziek van Cameron Whitcomb bij Q-Music en Kingdom of Fear. Het klonk net nog zo in België. Het allerlaatste reunieconcert, jongens, van K3, The Originals. Groot applaus daar in Antwerpen, in de AFAS Dome. Ze hebben 48 shows gegeven. Er zijn bijna 1 miljoen mensen naar die shows gegaan. Nou, er zijn veel mensen natuurlijk onderweg naar huis nu. Die rijden lekker terug uit België, weer richting Nederland. Welkom terug in Nederland. Zullen we gelijk even een K3-battletje doen zo meteen? Dat is toch leuk, nu het nog kan. Het is de allerlaatste dag geweest van de K3 Originals. Dus laat vooral even weten in de app van Q-Music welke ik echt moet draaien van de oude K3. Dus Oya Lele, Heya Mama, misschien Kuma Kuma Hey. Wat is er nog meer? Kusjesdag. Het is kusjesdag, kusjesdag. Leonardo was ook leuk. Favorietje. Dacht je van ja, ja, jippie. Wat wil je horen van de K3 Originals?
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef. Ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt.

0: Niet aan je kinderen onder de 18. Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
5: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
4: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Vincent Pronk.
16: Zometeen doen we een K3-battle. En dit is eerst Zoe Levi.

0: We gaan een K3-battle doen. Heel erg leuk. Het is de allerlaatste keer dat de K3 Originals een optreden hebben gegeven. Dat is net afgelopen in Antwerpen. En als het goed is, Emily, was jij erbij?
1: Ja, dat klopt. Met mijn 9-jarige nichtje Mila.
0: Zit ze bij je?
1: Ja, ze zit naast me.
0: Ik ben echt heel benieuwd. Even kort, hoe was het? Hoe was het de laatste keer?
1: Nou, Mila, hoe vond je het?
2: Leuk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Geweldige avond gehad. En nu lekker snel naar huis en lekker naar bed.
2: Ja.
0: Maar niet voor we K3 hebben gedraaid. Want Mila, wat wil je horen?
2: Hey, ja, mama.
0: Je kan nu stemmen in de Q-app als je deze wil horen. Hey ja, mama is een hele leuke eerste optie. Maar in de rechterhoek hebben we ook een tegenstander. En dat is Cynthia. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Cynthia, wat wil jij horen?
3: Ik wil graag Leonardo horen.
0: Zo, die hoor je ook nooit meer.
3: Nee, daarom.
0: Je kan er nu op stemmen in de Q-app.

0: battle gaat beginnen in de Q-app. Mila, we horen zo meteen wat heeft gewonnen, oké?
1: Okay? Ja.
0: En ook voor jou, Cynthia. Jij gaat voor de Leonardo of ga je voor Heya Mama? Laat even weten. Stem mee in de app van Q-Music. De winnaar hoor je zo meteen.

0: Suns, Rebecca Music. Terwijl we midden in een K3-battle zitten, ik ga nu de poll stoppen in de app van Q-Music. Wat gaat het worden? Mila van 9 wilde deze horen. Zij komt net van de allerlaatste concertreeks. Allerlaatste concert van de K3 Originals. Ze wilde Hey Ya Mama horen. En Cynthia van 34 wilde deze horen. Duidelijke winnaar met 60% van de stemmen. Daar komt hij. Mathilda, zing jij hem even.
1: Hey ya, mama. Hey ya, mama.

0: Q-Music, BB Rexha en Faithless. En New Religion. Dames en heren, mag ik de handen op elkaar? Daar is die Kane Slobben.
1: Dankjewel.
2: Ik ga zelf ook even mee klappen.
0: Ja, als het is, stil. We zitten met z'n drieën in de studio. Dus wij kunnen nooit het applaus van een volle Ziggo Dome naproduceren.
2: Ik hoor de mensen aan de andere kant van de radio meeklappen. In de auto.
0: Dames en heren, in de auto. Laat je even horen voor Kees Lobben.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik hoor het.
2: Te veel eer. Oh, we zitten in een badkamer, begrijp ik.
0: Oh, sorry. Kane, zit jij lekker aan de popcorn?
2: Ik zit lekker aan de popcorn. Ik ben naar de film geweest. Naar Obsession. Top 5 films die ik gezien heb dit jaar. Echt waanzinnig.
0: Serieus? Film. Gelijk top 5? Je hebt heel veel films gezien in je leven.
2: Ik heb erg veel films gezien. Het is een horrorfilm. Het is de grootste What the Fuck Am I Watching Right Now film die ik dit jaar heb gezien. Erg leuk. Leuke kijktip.
0: Ik ben
2: onderweg aangevallen door een mail.
0: Zo? Door een mail?
2: Ja, ik liep naar de metro toe en ik dacht, wat voel ik opeens achter mij? Toen zat er een vleugel van een mail in mijn haar.
0: Nee joh.
2: En die ging zo omhoog. En die keek me boos aan, maar blijkbaar liep ik langs een kind van het mail of zo, een babymailtje. Oh. Ik ben gaan rennen voor mijn leven naar de metro.
0: Doodeng, maar die wilde ook een hapje van je popcorn waarschijnlijk.
2: Ik had niet eens popcorn, ik liep onderweg naar de bioscoop. Ja, ik zweer je, Vincent, als er opeens een mail naar beneden duikt, als een soort snoekduik, dan
0: schrik
2: je helemaal de pleuris.
0: Ja, dat geloof ik. En gelukkig heb je het gered tot de studio.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Is het leuk als mensen even appen naar je waarom ze nog wakker zijn?
2: Zeker, ik zou het heel leuk vinden als je even van je laat horen in de Q-Music app met een audioberichtje. Dus echt even dat je het inspreekt en dat je dan zegt, hey Kane, ik ben nog wakker omdat...
0: Puntje, puntje, puntje.
2: Met je eigen invulling op de puntjes.
0: Stuur het nu in de app van Q. Hoor je zo meteen deze?
3: Ik voel de hartslag van de stad. Hey. Van ochtends vroeg tot diep in de nacht.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
15: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit een supersnel en lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
16: Hakje dag!
2: 1 over 12, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
17: Goeienacht. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De Foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog
2: 3 dagen, 17 uur en 57 minuten.
18: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
2: Ja, shout-out naar Tijmen Hartenveld, Miranda Helmond, Peter Verkerk en Jessica Vink. Zij hebben hun stemlijstje allemaal ingeleverd. Heb jij dat nou nog niet gedaan? Nou, dan hebben Tijmen, Miranda, Peter en Jessica nog wat stemadvies voor je. Zij stemden namelijk allemaal op Tino Martin en Bart Hoogkamer. Dit is Hartslag van de Stad.

0: zijn nog wakker omdat
1: we net bij K3 wegkomen.
2: Hey Kane, wij zijn nog wakker.
3: Ik kom net van Intens af.
2: En ik moest hem ophalen.
4: Hey Kane, wij zijn nog wakker omdat we de sociale hygiënecursus aan het leren zijn voor morgen.
5: Hi Kane, ik ben nog wakker omdat ik bij een kampvuurconcert in Vaassen vandaan kom.
6: De Q-nacht met Kane Slobbe.
7: Hey, dat ben ik. Goedenacht en welkom bij het begin van maandag 8 juni 2026. Het is 9 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Voor alle mensen die nog helemaal onderweg zijn van Antwerpen naar huis. Of de mensen die gewoon in hun tuin nog een schuurtje aan het schilderen zijn. Zoals Jolanda bijvoorbeeld doet. Leuk dat je vannacht van de partij bent. Ik ga je hopelijk vannacht weer een beetje door de late uurtjes heen slepen. En ik garandeer je hierbij ook alvast de belofte dat je binnen nu en 20 minuten iets hebt geleerd wat je nog niet wist. Q-music. En daartussendoor draai ik gewoon lekker een hele hoop muziek hoor. Red Hot Chili Peppers komt eraan. Na Offenbach, dit is Miles Away bij Q-music.

Stella Lefty en Boston bij Q-Music. Ik zei net dat ik je binnen 20 minuten iets zou leren wat je nog niet wist. Nou, hier komt mijn poging nummer 1. Want ik zing dus al een paar weken lang het refrein mee van Boston. On a train back to Boston, but we're jumping the gun. En ik wist helemaal niet wat dat betekent, jumping the gun. Dus ik heb dat eens even opgezocht, want ik vind het wel een hele grappige uitspraak. En jumping the gun, ik heb het ook wel eens vaak voorbij horen komen in andere liedjes, betekent blijkbaar dat je een beetje op de zaken vooruit loopt. Iets te voorbarig een beslissing maakt. En waarom heet het dan jumping the gun? Nou, dat vond ik zelf heel grappig toen ik dat ontdekte. Jumping the gun, dus de pistool bespringen als het ware, dat refereert naar een hardloopwedstrijd die natuurlijk altijd wordt gestart met een startschot dat iemand in de lucht schiet. Maar ja, als iemand al begint met rennen voordat het startschot wordt gegeven, dan jumpt hij dus de gun. Dan springt hij al voordat de gun afgaat, want hij is dus iets te voorbarig. Wist je dat? Zo ja, heb ik straks ook nog een heel ander feitje voor je wat je ongetwijfeld nog niet weet. Ik vertel je namelijk zo welk liedje Harry Styles luisterde tijdens zijn ontmaagding. Ja, tijdens zijn ontmaagding.

0: Nederland voelt toch iets somberder, hè? Nu Harry ineens weg is. 3 weken lang woonde hij in ons kikkerlandje. Natuurlijk vanwege zijn tour. Of nou ja, zijn tour. Vanwege zijn residentieconcert zou je het beter kunnen noemen in de Johan Cruijff Arena. Hoewel hij dus niet al die tijd echt heeft vertoefd op Nederlandse bodem. Vorige week maakte Harry namelijk nog even een klein uitstapje naar Engeland. Omdat hij daar een award mocht uitreiken. De Ivers Academy Fellowship. Dat is een grote prijs. Die wordt uitgereikt aan de allerbeste Britse songwriters die er bestaan. Moet er ook een flink cv voor hebben voordat je die award op je naam mag hebben staan. Zo hebben Paul McCartney, George Michael, Sting en U2 hem al eens eerder gekregen. En dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Tom York, de zanger van Radiohead. En dat is dan weer de favoriete band van Harry Styles. En daarom kreeg hij de eer om de prijs aan Tom uit te reiken. En hij mocht vooraf nog even een speech houden. Nou, I kid you not, dit is een van de beste speeches die ik in tijden heb gehoord. Dus als je het leuk vindt om dit te checken, zoek het vooraf op internet. Gewoon Harry Styles speech intikken, dan kom je er vanzelf. Er zit namelijk naast dat er ook echt goed over na is gedacht. Goed, het is gewoon een heel goed verhaal, maar er zit ook heel veel humor in. En dat hoor je niet zo heel vaak. Tenminste, als je Harry Styles ziet optreden, zie je wel dat hij grappig is. Maar dat hij zo lang praat en dat er zoveel humor in hem zit en dat hij eigenlijk ook gewoon een hele goede comedian is. Nou, daar kwam hij dus achter in die speech. Zo vertelde Harry halverwege dat Radiohead ook opstond tijdens zijn ontmaagding.
1: I lost my virginity to talk show host.
0: En dat niet alleen. Let op, dan komt hij nog een keer terug.
1: I lost my virginity to the intro of talk show host.
0: Ja, geweldig. Weet overigens niet of het met een American Girl was, dat niet. We spelen zo het gezongen.

We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie Engelse liedjes voor jou klaarstaan. En er is één woord dat zometeen in alle drie die liedjes voorbij komt. Ik ben heel benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. En ik verklap je daarbij alvast dat de eerste letter van het woord dat we vandaag zoeken is de letter T. De T van Theo. Of Tina, bijvoorbeeld. Nou, als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter T in alle drie de liedjes voorbij komt, stuur je antwoord dan in via de Q Music app. Maak je kans op een Q prijspakket. We beginnen met Alex Warren vannacht. Dit is Fever Dream. How do

Justin Bieber, What Do You Mean Back in Music. Midden in het gezongen woord, ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter T in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is jouw de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q Music app. Ik kan alvast verklappen, maar Rijke de Vries, tel is niet het goede antwoord. Nee, helaas. Maar gelukkig heb je wel nog één track om het te controleren. Je hoorde het woord net al in Fever Dream van Alex Warren en dus What Do You Mean van Justin Bieber. Maar als je het nog niet denkt te hebben, hierbij de laatste track om het even te checken. Het is de winnaar van The Voice of Holland. Dit is Ruben Hillen, 20 Seconds. I've got 20 seconds.

0: be with you.
1: Ruben Hillen bij Kim Music in 20 seconds. In het gezongen woord, ik draaide dus drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter T in alle drie de liedjes werd gezongen. Zowel dus 20 Seconds van Ruben Hillen als What Do You Mean van Justin Bieber en Alex Warren met Fever Dream kwam voorbij. Tyler, goeienacht.
2: Hoi, goeiedag. Goeienacht.
1: Jouw naam begint ook met een T toevallig.
2: Ja, zeker.
1: Ik ben toch even benieuwd altijd. Wat zeg je, Tyler?
2: Pas een mooi draaitje.
1: Ja, maar ik kan er wel verklappen, jouw naam is niet het gezongen woord van vannacht.
2: Nee.
1: Ik ben altijd even benieuwd, Tyler, hoe heb je dit spel gespeeld? Noteer je dingen, zoek je dingen op of heb je het puur op gehoor gedaan?
2: Nee, ja, eigenlijk, ik zat gewoon eerst lekker in de auto, ik was bijna thuis. En ik was gewoon een nummer aan het luisteren en ging dan van, hé, dat is die begin met de T. En het was de volgende nummer van, hé, daar zit je ook in. Nou, dan moet het hem zijn.
1: Ja, scherp. Wel leuk, goed dat je dat onthoudt ook allemaal.
2: Ja, zeker. Ja, ik ben nog jong, hè. 19 jaar, dat kan dan nog wel.
1: Oké, ja. Goed zo, Tyler. Hey, ben ik nog wel even benieuwd, Tyler. Ben je op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
2: Nee, eigenlijk niet. Wat is het?
1: Dat geeft niks. Er is namelijk één belangrijke spelregel en dat is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden. Dus je moet het wel even zingend ten gehore gaan brengen.
2: Oh.
1: Tyler Luiten, 19 jaar, uit Aalten. Wat is volgens jou vannacht het gezongen woord?

0: Ja, hartstikke goed, Tyler. Oeh. Heb je scherp opgelet in de auto onderweg naar huis? Ik ga het Kia Music prijspakket naar je opsturen.
1: Oh, lekker. Dankjewel.
0: En ik wens je nog een hele fijne nacht, hè.
1: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: Three Doors Down, here by Q, here without you.

EK-anthem van dit jaar, Shakira en Burna Boy, Die Die bij Q-Music. Aanstaande zondag, hè? 22:00 spelen we onze eerste wedstrijd in het WK. Nederland tegen Japan. Moet je wel voor blijven. En dit is Afrojack, In My World.

0: Snap.
1: Lang niet meer gehoord deze. Rosalyn en Snap bij Q Music. Maakt het 1 uur. Goedenacht. Het Q Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
2: Goedenacht. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. Meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan $1 miljard opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Wel nog 2 controles. Eentje op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Staan ze bij hectometerpaal 39.0. En even opletten op je snelheid op de A16 van Dordrecht richting Breda bij 58.7.
3: Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
1: 3 dagen, 16 uur en 57 minuten.
3: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
1: Ja, ik wil je niet onder druk zetten, maar het wordt toch wel echt tijd om te beslissen welke liedjes op je stemlijstje komen. Hier wat inspiratie van mijn kant, Under Pressure.

Kygo, Khalid en Griffin bij Q-Music. Save My Love. De alarmschijf is deze week in handen van de grootste popster ter wereld en heeft iets te maken met Disney. Je hoort hem zo. Nadesha met Austin.

0: eigenlijk was Taylor Swift haar tijd veel te ver vooruit, hè. Dasha en Austin Dijkje Music. Dit is natuurlijk nu helemaal de sound van tegenwoordig, hè, country. Nou, Taylor Swift zal het ook niet gemist hebben. Want die dacht, ik moet weer een country liedje maken. Ik had het de afgelopen weken al veel over Taylor Swift, die overal en nergens hints dropte dat ze iets zou doen met Toy Story. Er kwam een geheimzinnige aftelklok op haar website met de cijfers en de kleuren van de Toy Story logo. Maar er verschenen ook billboards over de hele wereld van Toy Story met alleen de letters TS, wat natuurlijk staat voor Toy Story, maar ook voor Taylor Swift. En om het helemaal bont te maken, binnenkort komt dus Toy Story deel 5 uit. Taylor Swift had er zelfs voor gezorgd dat als je op Spotify de lyrics meelas van elke vijfde track van haar albums, dus van elk album het vijfde liedje, als je daar dan weer dus de lyrics van meelas, dan was elke letter T en letter S in de lyrics in hoofdletters gezet. Nou, dat, ik hoor je denken, waar zou je het in godsnaam voor doen? Dit was natuurlijk een referentie dus naar de letter T van Toy en de letter S van Story. En het vijfde liedje was dan, omdat het natuurlijk deel 5 wordt, dat wordt uitgebracht. Waarom zouden ze dit doen? Nou, het bleek allemaal weer geniale marketing te zijn. Want de Swifties die draaiden overuren op social media met wat ze nu weer hadden ontdekt. En deze week kwam de aap eindelijk uit de mouw. Taylor Swift die heeft namelijk de soundtrack gemaakt voor Toy Story 5. Toy Story 5. De track heet I Knew It, I Knew You. En zoals ik al zei, het gaat dus weer helemaal terug naar de country roots, waar ze natuurlijk van origine vandaan komt. En hoewel het nog maar een paar dagen wacht is op de film, belooft de muziek wel alvast heel veel goeds. Sterker nog, wij bij Q Music vinden het zo'n knaller van een hit dat we hem een week lang extra vaak draaien als
1: de Q Music alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You on Q.

Just Stay, Jackstyle en Yo, Turn the Lights Off bij Kim Music. Kregen deze week met Kim Music zowaar een shout-out van Just Stay op Instagram. De DJ dus achter deze track. Dit nummer staat namelijk al wekenlang in de Nederlandse top 40. Deze week zelfs op nummer 12. Maar elke act die in de top 40 nieuw binnenkomt, die krijgt vanuit de Stichting Nederlandse Top 40 een kleine award opgestuurd. Als een soort van, ja, toch een soort souvenir voor het feit dat je een hit hebt weten te scoren in Nederland. En als ik zeg elke act, dan bedoel ik echt elke act. Zelfs al woont Juste helemaal in Denemarken, zelfs al woont David Guetta in Frankrijk of op Ibiza. Die man heeft inmiddels al, denk ik, 60 van die beeldjes op zijn schouw staan. Maar Juste, die heeft dus helemaal in Denemarken eindelijk dat beeldje ontvangen. En nu heeft ze een foto gedeeld op Instagram, waar ze helemaal trots met de award in haar handen staat, omdat ze dus een hit heeft gescoord in Nederland. Nou, dat is toch leuk? Helemaal een kleine shout-out naar Q Music op Instagram. En dit is Bon Jovi, It's My Life.

0: Lady Gaga and the Dead Dance. Nike Music. Het is bijna 2:30. Ik vind het heel leuk om te zien waarom jij nog wakker bent op dit tijdstip. Er wordt veel geconverseerd in de Q-Music app. Onder andere Anouk, die is nog steeds onderweg terug van de theatershow van Harry Potter, waar ze is geweest in Scheveningen. Han, die luistert lekker vanuit de Zuipkeet, zoals hij zegt, samen met Jarold en Paul. Groetjes aan Jarold en Paul, Han. Petra, die viert vandaag de verjaardag. Die wordt vandaag 50 jaar. Nou, Petra, van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een heerlijke verjaardag hebt vandaag. En Melvin, die heeft net een dienst als taxichauffeur achter de rug. Nou, Melvin, mocht je nog luisteren en onderweg terug zijn naar huis nu, dan heb ik je eigenlijk even nodig. Want ik zou het heel leuk vinden als je nu aan het werk bent. En niet alleen jij, Melvin, maar ook als jij nu nog aan het werk bent op dit tijdstip. Dat je dan even een audioberichtje zou willen sturen waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Dat is alles wat ik van je nodig heb. Beetje zoals Robert en Frida hebben gedaan vorige week.
1: Hoi, wij zijn Robert en Frida en wij werken in de ouderenzorg.
0: Nou, dat is alles wat ik van je nodig heb, want zometeen spelen wij weer de nachtdienst. En daarbij zet ik alle harde strijders die momenteel aan het werk zijn, of het nou in de taxidienst is of vrachtwagenchauffeur of in de zorg of de beveiliging, noem het maar op. Die zet ik straks even in de spotlight. Dus alleen je naam en je beroep met een audioberichtje in de Q-Music app.
1: Hoi, wij zijn Robert en Frida en wij werken in de ouderenzorg.
0: En dan heb ik genoeg.
2: Kane Slobben.
0: Ja, ja. Q-Music. Nou, kom maar door. Ondertussen hoor je Lilywood.

0: en Homewrecker. Hoor je van Bruno Mars en Marry You by Q. Tijd om eens even al die hardwerkende mensen in Nederland in het zonnetje te zetten. Die nu nog in deze late uren, in deze donkere, gure tijden hard aan het werk zijn. We spelen de nachtdienst. Je hoort zo 5 verschillende Q-luisteraars die momenteel aan het werk zijn. Die hebben even een audiobericht gestuurd, vertellen hoe ze heten en wat voor werk ze doen. En na afloop ga ik je een vraag stellen over iets wat die mensen hebben gezegd. Dus ik zou zeggen, spits je oren, luister goed. Dan gaan we eens even horen wat voor werk iedereen doet vannacht. In het geweldige spel. De nachtdienst.
1: De nachtdienst.
2: Hoi, ik ben Linda.
3: En ik ben Friederike. En wij zijn verpleegkundigen op de cardiologieafdeling.
4: Hallo, mijn naam is Boystorm. Ik werk in de beveiliging.
5: Ik ben Slee en ik ben vrachtwagenchauffeur.
6: Ik ben Mendelien en ik werk op de universiteitskliniek, afdeling paard in Utrecht.
7: Hoi, ik ben Mike en ik werk in de beveiliging.
0: En dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Wesley. Maar wat voor werk doet Wesley? De eerste persoon die mij nu het goede antwoord stuurt in de Q-Music app, mag zometeen een liedje bij me aanvragen. Nou, kom maar door. Wat voor werk doet Wesley? Eerst Antoon. Dit is de enige.

0: Aladdin. So easy by Q.
1: Nachtdienst.
0: Hey, Rianne, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Jij bent ook lekker aan het werk op dit tijdstip.
2: Ja, zeker.
0: Moet je dan ook extra stil zijn op dit moment of kan je dan wel gewoon voluit praten?
2: Nee, ik kan gewoon voluit praten.
0: Want je bent aan het werk als verpleegkundige in een revalidatiecentrum, toch?
2: Ja, klopt. Dus ik heb iedereen... de deur dicht gedaan, dus goed is, hoort niemand mij.
0: Oké, tenzij iemand dus stiekem in bed meeluistert. Dat kan natuurlijk ook nog.
2: Dat kan ook nog.
0: Want eigenlijk is iedereen momenteel aan het slapen, denk ik, daar.
2: Ja, klopt.
0: En wat moet je dan precies doen, Rianne, als verpleegkundige in een revalidatiecentrum?
2: Medicijnen klaarmaken voor morgen overdag. Rondjes lopen, kijken wat de patiënten nodig hebben. En wat voorbereiden voor de dagdienst van morgenochtend.
0: Dus het is niet dat je de hele nacht gewoon op een stoel zit te wachten totdat iemand iets nodig heeft, zeg maar. Je bent wel actief nog iets aan het doen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, wat goed. Dankbaar
2: dat... Wat, nacht, hè?
0: Wat zeg je?
2: We worden de nacht wel erg lang als je
0: Nou ja, ik wil wel zeggen dankbaar dat mensen zoals jij er zijn. Want kijk, ik ben nu helemaal kerngezond gelukkig. Zover ik weet in ieder geval. Maar ja. het zal je maar overkomen dat je er zit. En dan ben ik heel blij dat er mensen zijn zoals jij die daar dus wel werk van hebben gemaakt.
2: Ja, dat is ook echt heel erg leuk werk.
0: Nou, wat mooi om te horen. Hey, Ellen brengt je in het spel de nachtdienst vannacht. Je hoorde net 5 Q-luisteraars die net zoals jij ook aan het werk zijn. Ja. En na afloop van die Q-luisteraars die zich even voorstelden en vertelden wat voor werk ze doen... stelde ik de vraag, wat voor werk doet Wesley eigenlijk? Een van de luisteraars.
2: Is vrachtwagenchauffeur.
0: Vrachtwagenchauffeur.
3: Ik ben Wesley en ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Hartstikke scherp, Rianne. Je hebt heel goed geluisterd en je was de allereerste persoon die het goede antwoord stuurde in de Q-Music app op mijn vraag. Wat betekent dat jij een dienst in de nacht wint? Is er een liedje waar ik je mee kan verblijden op dit moment?
2: Doe maar Everybody van de Backstreet Boys.
0: Oh, wat leuk. Ben je groot fan van de Backstreet Boys?
2: Absoluut. Ik kan niet wachten tot september.
0: Komen ze dan naar Nederland?
2: Nee, Düsseldorf.
0: Oh, zo. Het wordt een goed uitje wordt dat dan.
2: Ja, als ze niet naar ons komen, moeten ze daar maar naartoe, hè?
0: Ja, en heb je ze vaker live gezien ook?
2: Ja.
0: Je zegt dat het alsof het de 10e keer wordt.
2: Minimaal.
0: Nou, wat geweldig, wat heerlijk dat ze dan binnenkort ook weer naar in de buurt komen. Ja, Düsseldorf toch? Ja. Iets ja, verder weg, dan, maar toch?
2: Ja, wel een eindje weg vanuit boven Groningen, maar op zich...
0: Zo, helemaal vanuit Groningen moet je erheen?
2: Ja.
0: Ja, dan mag ik hopen dat je een hotelovernachting erbij hebt geboekt ook.
2: Zeker, 2 zelfs.
0: Kijk, je hebt er een goed weekend van gemaakt, Rianne. Wat heerlijk.
2: Ja, absoluut. Nou, ik ook voor de Backstreet Boys.
0: Ja, dat snap ik. Backstreet's back. Ik ga ze lekker voor je draaien. Geniet ervan en heel veel succes nog in de nachtdienst daar.
2: Ja, dankjewel. Je ook nog fijne uitzending.
0: Dankjewel, hoi.